0: mishandelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen, omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. En maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt, die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog,

0: en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X. Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flávio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De nieuwe woningen in het grootste deel van de nieuwbouwwijk in Rutte moeten betaalbaar zijn. En een ondernemer uit Lelystad zit al maanden in onzekerheid over de komst van F-35 jachtvliegtuigen naar Lelystad Airport. Dit en meer zo dadelijk in het regio nieuws van 6:30.
2: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6:00.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
4: Ja, dan kijken we ook even nog naar de situatie op de weg. Er staan op dit moment geen files, wel is er een flitser gemeld. De N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaaltje 105.7.
5: Even de keel schrapen.
4: Ja, zeker. Het is nog vroeg natuurlijk, hè.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen, een nieuwe aflevering van Flevoland is wakker op deze maandagochtend 5 oktober. En het is de

0: Dag van de leraar.
1: Ja, zeker. Had jij leuke leerkrachten vroeger?
0: Nee, ik had vooral heel vervelende leerkrachten op school.
1: Oh, echt?
0: Ja, die werden echt weggepest door de klas. Of althans, eentje was dat. Dat was de Franse lerares. Die vonden we allemaal heel vervelend.
1: Oké.
0: Maar had jij leuke leraren dan?
1: Ja, ik had er best wel... Ja, tuurlijk, je hebt met de ene meer een klik dan met de ander. Maar zeker op mijn basisschool heb ik hele leuke leerkrachten gehad, ja.
0: Ja.
1: Dus en dat is misschien ook wel een beetje de bedoeling van deze dag. Dat we dan niet
0: Die vervelende leraren.
1: En ook dat als je misschien een vervelende leraar hebt... dat je gaat kijken hoe je er toch op een leuke manier mee om kan gaan. Dat je niet leraren wegpest.
0: Want ja.
1: We hebben ze nog wel heel veel nodig.
0: Oké, nou ja. Je verhalen over leerkrachten mag je altijd melden via de app van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Just might.
1: Het is 6:08. Goedemorgen.
2: Bezoekers in het Beatrixpark in Almere is het misschien al opgevallen. Afgelopen week waren werklieden daar bezig met het maken van gaten in de grond.
1: Het heeft alles te maken met een onderzoek naar aardwarmte, legt Johannes van den Akker van Energiebeheer Nederland uit.
3: Het is een bodemonderzoek waarbij we geluidsgolven de grond inbrengen en die weerkaatsen op bepaalde aardlagen en die weerkaatsingen vangen we weer op. En zo krijgen we een beeld van de structuur van de ondergrond.
4: Doel van het onderzoek is kijken hoe de aardwarmte uit de grond gehaald kan worden. Er zijn twee methoden om de structuur van de bodem in kaart te brengen. In het Beatrixpark wordt er gebruik gemaakt van zogeheten schotgatseismiek.
3: Daarbij brengen we een seismische lading aan in de ondergrond en die brengen we op een gegeven moment tot een. Die ontsteken we op een gegeven moment en zo reizen de geluidsgolven de aarde in.
4: Gewapend met een rugzak waar een soort antenne uitsteekt, een karretje vol materialen en meerdere scheppen gingen onderzoekers aan de slag.
3: Ja, deze ploeg die legt de grondmicrofoons uit. Iemand loopt dus met een hele nauwkeurige antenne rond. Die meet de locatie in waar de grondmicrofoon komt. Vervolgens is er iemand die plant de grondmicrofoon in de grond. En er is ook iemand, en daar komt het piepje vandaan, die activeert en die registreert ook het serienummer van de grondmicrofoon.
4: Die registratie is belangrijk, want zo weten de onderzoekers precies welke data van welke plek afkomt.
3: Bij seismisch onderzoek zijn tijd en locatie ontzettend belangrijk.
4: Alle gegevens worden verzameld en verwerkt door computers. Zo wordt de bodem nauwkeurig in kaart gebracht. En dat gebeurt niet alleen in het Beatrixpark. Ook op andere plekken in Almere stad wordt onderzoek gedaan naar de bodem. En daar gebruiken ze een speciale vrachtwagen.
3: De vrachtwagen die rijdt door de straat, die stopt op een bepaald punt. Die brengt de trilplaat naar het oppervlak en die staat daar ongeveer 1 minuut de metingen uit te voeren. En dan vervolgens rijdt hij weer door.
4: Dat gebeurt de aankomende weken. Inwoners kunnen dat volgens Van den Akker ook merken.
3: Ja, in de directe nabijheid van de metingen merk je dit wel. Ook omdat er gewoon een vrachtwagen door de straat rijdt.
5: Maar je trilt niet uit je bed?
3: Nee. Zo erg is het niet.

0: Sommieux en Feels Part 2. Hij heeft er 11 jaar over gedaan om uiteindelijk te vinden wat nou precies zijn plek thuis zou moeten zijn. En hij kwam erachter, de zanger van Sommieux, dat gewoon eigenlijk overal kan zijn. En dat je het allemaal in jezelf kan vinden.
1: Kijk, dat zijn sowieso mooie gedachten op de vroege ochtend.
2: Ja, toch?
3: Ja, hier is ook thuis dan.
1: Ja,
3: lekker op thee erbij straks.
0: Dat kan overal.
3: Ja, precies.
1: Ja. Ja, heerlijk. En dan is het ook wel een beetje belangrijk voor dat gevoel wat het weer gaat doen. Tenminste, dat werkt bij mij altijd goed als ik weet van waar ben ik aan toe.
3: Ja.
1: Goedemorgen, Diana.
3: Ja, een heel goedemorgen.
1: Wat gaat het weer worden?
3: Nou ja, ik denk dat we net zo mooi weer krijgen als afgelopen weekend. Ik heb er echt van genoten. De ochtenden zijn wel fris. Dat merken we nu ook. Een temperatuur van zo'n 10 of 11 graden. Lokaal kunnen mistbanken voorkomen. Maar ze zijn bij ons in de provincie niet verkeersbelemmerend. Wel als je richting Utrecht gaat of richting de Achterhoek. Nou, daar kan het mistig zijn met zicht minder dan 200 meter. Hou daar rekening mee. Maar bij ons kunnen we straks de zon zien opkomen. Mooi onze opkomst. Weinig wind. De zon die schijnt. Een groot deel van de dag geregeld. Er zijn ook wel wat stapelwolken, wat hoge sluierwolken. Maar het weerbeeld is vrij vriendelijk. Het blijft ook de hele dag droog. En met een temperatuur vanmiddag van zo'n 19 tot 20 graden... en niet al te veel wind vanuit het zuidwesten... is het echt een prima najaarsdag.
0: Klinkt goed.
1: Ja, heerlijk.
0: En vanavond?
3: Ja, vanavond en vannacht dan wordt het toch al snel fris. Ja, dan merk je dat de herfst is. Lokaal kunnen weer wel een paar mistbanken ontstaan. En we krijgen ook te maken met wat meer bewolking... die vanuit het noorden over onze provincie zal gaan schuiven. Dus morgen is het wat bewolkter dan vandaag. Zeker in de ochtenduren. Maar ik verwacht ook wel zonneschijn, hoor. Met name in de middag. En dan is de temperatuur vergelijkbaar met vandaag. Bij niet al te veel wind. Dus nog zo'n mooie dag.
0: Oh, wat heerlijk. En dan blijft het zo lekker? Of?
3: Dan begint de woensdag toch wel goed, hoor. En het wordt ook snel warm, want dan hebben we te maken met een zwakke wind vanaf het land. En dan krijgen we nog iets hogere temperaturen. Misschien wel 21 graden op het warmste moment van de dag. Maar er zit een storing aan te komen. En die brengt later op de dag meer bewolking. En vooral van het westen uit, zo tegen de avondspits, wat regen. En een paar stevige buien, vooral in woensdagavond, hebben we daar dan mee te maken.
0: Hebben we het eerder al eens meegemaakt eigenlijk, dat het zo warm is in oktober? Dat je weet?
3: Ja, zeker. Er komen wel warme dagen voor, hoor, in oktober. En het kan zelfs nog zomers warm worden ook. Maar niet halverwege oktober meer, hoor. Dat moet ik nog eventjes na gaan zoeken voordat ik iets zeg wat niet kan. Maar warme dagen zeker van 20 graden, dat is wel mogelijk. Maar het is wel uitzonderlijk.
0: Ja.
3: Maar het gaat allemaal veranderen.
0: Mm-hmm.
3: Vanaf donderdag dan hebben we te maken met heel ander weer. Wordt echt wennen. Temperatuur hooguit 16 graden. Veel wind en dagelijkse regen. Dus,
0: dat klinkt dan wel weer als herfst.
3: Dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar.
0: Oké, Diana Woei, dankjewel.

0: Nou ja, vanaf aankomende donderdag dus gaan we de regen weer zien. Have you ever seen the rain? CCR bij Flevoland.
1: De grootschalige sanering van de oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna afgerond.
0: De afgelopen maanden zijn er volgens Maarten de Keizer van Windpark Zeewolde heel wat windmolens weggehaald.
2: Er stonden hier 221 oude molens. Er zijn er een aantal eerder weggehaald om plaats te maken voor het nieuwe windpark. En de afgelopen 8 maanden zijn er nog ongeveer 160 turbines die weg moesten.
3: Met de sanering komt een einde aan een project dat ruim 10 jaar geleden begon. Boeren en grondeigenaren in zuidelijk Flevoland sloegen destijds de handen ineen om honderden verouderde windmolens te vervangen door een kleiner aantal moderne exemplaren.
2: Het doel was eigenlijk om met minder windmolens meer windenergie op te wekken. Dus die 221 windturbines en die 91 nieuwe. Die 91 nieuwe leveren 3 keer zoveel energie als die 221 oude windturbines.
3: Doel was ook om het landschap niet te laten vollopen met windmolens. Het moest rustiger worden.
2: Die oude turbines waren allemaal individueel eigendom. Stonden ook in lijnopstellingen, maar waren ook allemaal verschillende types. En die dus ook op een andere manier in de rotaties per minuut zaten, waardoor het een heel onrustig beeld geeft in het landschap. Als je goed kijkt ook naar de achtergrond, zie je dat die nieuwe windturbines heel rustig draaien. Dus het geeft een veel rustiger beeld in het landschap. En als je goed om je heen zou kijken, zie je dat het landschap heel erg rustig is geworden. En dat het eigenlijk veel mooier ingepast is.
3: Het project is bijzonder omdat het grotendeels in handen is van ruim 200 boeren, omwonenden en ondernemers uit de omgeving.
2: Windpark Zeewolde is 100% coöperatief. Dat betekent eigenlijk dat iedereen die in dit gebied woont of een windturbine heeft, ook deelneemt in het nieuwe project. Grote verschil is natuurlijk dat ze niet meer privé-eigenaar zijn van die ene molen, maar als collectief eigenaar zijn van alle molens.
3: Het weghalen van de oude molens is een enorme klus.
2: Het is een gigantische operatie. En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit ook een heel stuk in de grond. Dat moet ook allemaal weg. Alle kabels die er liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. En zo is het echt een heel groot project.
3: Bij de sanering wordt geprobeerd materialen zoveel mogelijk te hergebruiken.
2: Wij proberen zoveel mogelijk, zoals dat heet, de R-ladder van RVO na te streven. En dat is eigenlijk, bovenaan de ladder staat eigenlijk opnieuw ergens anders neerzetten, hè? Reuse. En onderaan de ladder is recycle. En dat betekent dat alle componenten worden uitgesplitst en verzameld, gewogen. En daar worden dan weer nieuwe producten van gemaakt.
3: Er blijven na de sanering nog een paar molens staan.
2: Ja, je zit in een gedoogprocedure met de provincie. Dat was vroeger een onteigeningsprocedure. Dat is nu een gedoogprocedure geworden. En 6 oktober is de hoorzitting. En dan ben ik heel benieuwd wat de minister uiteindelijk gaat besluiten.
3: Windpark Zeewolde hoopt dat er nog dit jaar een uitspraak komt. Zodat ook de laatste oude molens begin volgend jaar kunnen worden verwijderd.

0: Don't you worry about a thing, incognito, hier bij Flevoland.
1: Ja, in Brazilië zijn verkiezingen. Het gaat tussen de rechtsradicale Flavio Bolsonaro en zittend president Lula. En de eerste ronde laat een verrassende uitslag zien. Bolsonaro gaat namelijk aan kop met ruim 47% van de stemmen. Maar hij haalde geen absolute meerderheid. Dus over 3 weken komt een tweede ronde. En zal het voor Lula moeilijk worden om die te winnen? Dat verwacht in ieder geval correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Ja, en op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus.
0: Een bijzondere avond voor Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk gisteravond. Nederland won met 2-1 van Servië in de Nations League. En het was van Dijk's 100ste wedstrijd voor het Nederlandse elftal. En daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg. Om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Of Van Dijk dat aantal haalt, dat durft hij niet te zeggen.
1: Nico van Gent is 90 en werd door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong in Breda. En daar had hij helemaal geen moeite mee.
4: Nee hoor, dit is voor de tweede keer.
5: En hoe hoog gaat hij springen, weet u dat?
4: 3 kilometer. Dat gaat gebeuren, je moet gewoon instappen. En dan gaan we springen. Het was fantastisch. Weer een heerlijke ervaring.
1: Nou, doe hem zeker hem niet na. Zou jij parachute gaan springen?
0: Oh nee, absoluut niet. Dat lijkt me doodeng.
1: Ja. Mij ook. Op zijn 85ste maakte Nico pas zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig. Toen zei hij vlak voor zijn eerste sprong: je bent jong en je wil wat.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De nieuwe woningen in het grootste deel van de nieuwbouwwijk in Rutte moeten betaalbaar zijn. Dat betekent dat een koophuis niet meer dan 420.000 euro mag kosten en dat de sociale huur niet hoger mag zijn dan maximaal 930 euro. Dat meldt de gemeente Noordoostpolder. Het betekent dat mensen tot een middeninkomen de woningen kunnen betalen. Vorige week werd duidelijk dat Rutte na 20 jaar kan uitbreiden aan de oostkant van het dorp. Een ondernemer uit Lelystad zit al maanden in onzekerheid over de komst van F-35 jachtvliegtuigen naar Lelystad Airport. René Snijers heeft een tuin- en bestratingsbedrijf aan de Talingweg en moet daar vanwege de vliegtuigen weg. Snijers is ernstig ziek en voert al 8 maanden gesprekken met Defensie over een vergoeding. Volgens zijn familie en advocaat komt Defensie belofte over snelheid en een goede vergoeding niet na. Defensie zegt dat een onafhankelijk taxateur de vergoeding bepaalt en dat zulke trajecten vaak jaren duren. En de grootschalige sanering van oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna klaar. Over de laatste 8 oude molens lopen nog juridische procedures en daarna kunnen ook die 8 weg. Eind dit jaar worden de meeste betonnen funderingen ook weggehaald. Boeren en grondeigenaren in zuidelijk Flevoland besloten 10 jaar geleden om honderden oude verouderde turbines te vervangen door een kleiner aantal moderne exemplaren. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje.
3: Een heel goedemorgen. We hebben deze week eerst nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Flevoland. Vandaag is er veel ruimte voor de zon, alleen tijdens de ochtendspits zijn mistbanken mogelijk. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar 19 of 20 graden en daarmee is het vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de bewolking toe, vannacht overwegend bewolkt met een kans op een beetje motregen. Door de vele wolken koelt het niet verder af dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar eerst hebben we te maken met lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag wordt het opnieuw vrij warm. Woensdag is het ook nog aangenaam, maar later op de dag verwacht ik van het westen uit regen. Vanaf donderdag wordt het wennen aan nogal fris en veranderlijk najaarsweer.
4: Ja, dan gaan we kijken naar de situatie op de weg. Er staat 1 file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst sta je 5 minuten stil. En er zijn nog flitsers gemeld. De N307 in Dronten bij hectometerpaaltje 105,7. En de A6 in Lelystad, hectometerpaaltje 62,3. Ja, we gaan zo meteen ook even kijken wat er in het weekend is gebeurd op sportgebied. Onder andere Almere City kwam in actie. Dus we gaan kijken wat ze hebben gedaan.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Stones en It's All Over Now bij Flevoland. Nou ja, voorlopig niet hoor, we zijn pas net begonnen.
1: Ja, we gaan even kijken naar het sportoverzicht van dit weekend. Afgelopen zaterdag won Almere City FC in eigen huis van FC Volendam. De ploeg van de trainer Anoush Dastgir, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, was met 1-0 te sterk.
0: Hoewel de Almeerders veel kansen creëerden, kwam het via Enzo Cornelissen maar één keer tot scoren. Na afloop was de trainer tevreden over het spel van zijn elftal. Hij vond het zelfs voetballend de beste wedstrijd van het seizoen.
2: Misschien wel. Ja, ik denk het wel, ja.
3: Ik heb jullie nog niet zo dominant gezien. Een tegenstander echt vastzetten rondom de 16 waar we het vorige week over hadden. Wat jullie nu veel beter deden.
2: Ja, kijk, ik heb in het begin van het seizoen gezegd. Dit was wel het onderdeel waar we het minste aandacht aan hadden besteed. We wilden verdedigend goed zijn. Weinig weggeven. Geven vandaag ook vrij weinig weg in die zin. En uiteindelijk wil je vanuit daar ook beter worden aan de bal. Daar zijn we nu mee bezig. Nog niet helemaal tevreden daarover. Maar we hebben de eerste stappen gemaakt.
3: Ja, weer tegen een goede spits vandaag, Henk Veerman. Eigenlijk opnieuw niet gezien, hè, door goed verdedigend werk.
2: Ja, de goed verdedigend werk door onze twee centrales. James en Joe in dit geval. Maar ook de jongens om hen heen. Dus het plan heeft goed uitgewerkt en ze hebben het vooral zelf heel goed uitgevoerd.
0: Dat was Anoush Dastgir met verslaggever Luc Grovenstein.
1: Ja, en van de profs gaan we naar de amateurs. De voetballers van de Flevo Boys hebben zaterdag in de vierde divisie in een knotsgekke slotfase een 2-1 voorsprong weggegeven tegen DZC 68. De Emmeloorders speelden een uur lang met 10 man en na een rode kaart voor verdediger Tom Bos. Toch wist de ploeg van de trainer van Arjan Posma tot aan de 88ste minuut de voorsprong met succes te verdedigen.
4: Ja, heel zuur. Balen ze stekker. Terwijl we de eerste 10 minuten van de wedstrijd heel erg goed begonnen. En dat is wel wat ik mijn ploeg dan wel kwalijk neem. Fouten maken met die penalties. Dat gebeurt dat je 10 man dat weggeeft. Dat voelt zuur. Maar dat wij na 10 hele goede minuten hun überhaupt in de wedstrijd hebben laten komen. Dat mag ons echt absoluut niet gebeuren. Want ja, we begonnen fantastisch. En dan moet je gewoon doordrukken en na 10 minuten gewoon eigenlijk al de wedstrijd beslist hebben. Dat hebben we niet gedaan.
5: Duur puntenverlies.
4: Ja, en heel duur. Maar ook de manier waarop dat je een vergalde middag hebt eigenlijk na de rode kaart. Gewoon echt totaal geen leuke middag meer geweest.
5: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
4: Ja, dat is goed.
1: Duur en zuur, ja, trainer Arjan Postma van de Flevo Boys. Ondanks de nederlaag handhaven de Emmeloorders zich na een zes speelrondes op de 7e plaats van de 4e divisie. De Emmeloorders staan net voor SV Urk, dat zaterdag in diezelfde competitie met 2-0 te sterk was tegen Heino.
0: En tot zover het belangrijkste Flevolandse sportnieuws van afgelopen weekend.

0: De dag van de leraar, Davy.
1: Ja.
0: De tante van Treintje Oosterhuis van Total Touch, dat was mijn Franse lerares.
1: Oh, echt?
0: En dat was dus echt een vreselijke... Nou ja, goed. Total Touch en Somebody Else's Lover hier bij Flevoland is wakker op de vroege maandagmorgen. En oh, het is zoek lekker weer geweest afgelopen weekend. En dat houdt ook nog wel even aan. Daarom dacht ik, even een lekker zomersplaatje, toch? Mink de Veel en Spanish Troll.

0: Mink DeVille en Spanish Stroll hier bij Flevoland. Wat heb je gemist op radio en tv?
1: Nou, in Nieuwsuur was er aandacht voor de situatie in Ethiopië. Een paar jaar geleden vielen er meer dan 100.000 doden in de burgeroorlog. Het was even vrede, maar nu lijkt het conflict weer opgeleid. Rebellen willen de regering in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië weg hebben. Volgens Jan Abbing van het Afrika Studiecentrum van de Universiteit Leiden kan de situatie zeer ernstig worden.
2: Het schijnt dat de Ethiopische regering nou besloten heeft om er nou volop tegenaan te gaan, om die rebellen helemaal terug te drijven uit de gebieden waar ze nu zitten. Dat is in de grensregio's, in zuidelijk Tigray, maar ook in de aangrenzende gebieden van de regio's Afar en Amhara.
1: Sommige landen in de regio steunen Ethiopië en de andere rebellengroep, de TPLF. Abbing vertelt wat voor gevolgen dat kan hebben voor de toch al instabiele regio.
2: Er zijn geruchten, niet bevestigd overigens, dat de Ethiopische federale troepen door willen stoten naar Eritrea. Want die zien zij als nu een grote steunpilaar voor de TPLF. Ook weer ironisch, want dat waren in de strijd van de vorige, van 2022, waren dat tegenstanders.
3: In Met het oog op morgen vertelde fysiotherapeut Guido Versloot over hoe het is om te werken in Gaza. 2,5 jaar geleden was hij in Rafa voor het Rode Kruis en nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Versloot vertelde wat hij er zoal doet.
4: We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren een jaar geleden, dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten, want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren, terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben, gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, een kopje koffie nemen en aanhoren.
3: Ja, soms is samen een kop koffie drinken dus al genoeg.
5: Wat vaak het geval is...
3: Dat was niet helemaal wat ik wilde laten horen. Even kijken of ik dat nog ergens terug kan vinden. Nou, niet zo snel.
1: Zullen we gewoon kijken wat bij Dijkstra en even blij ter plekke gebeurde? Ze gingen terug naar de zomer van 2005. De Veluwe stond toen wekenlang op zijn kop door een loslopende puma. Met een groep van zo'n 50 mensen zocht de politie naar het dier dat vooral op de Ginkelse heide zou zijn gezien. Uiteindelijk bleek er dus niks van waar te zijn. Er was helemaal geen puma. En Theo Meder, volksverhalenonderzoeker bij Meertens Instituut, vertelt hoe zo'n verhaal toch zo groot kan worden.
5: Wat vaak het geval is, dingen gebeuren en dan ga je een verhaal vertellen. Maar er is ook zoiets als ostension. Dan gebeurt het omgekeerde. Dan is er een verhaal, dus een broodje aapverhaal, dat internationaal ook gekend is, waar mensen in gaan geloven. Hè? Het beïnvloedt je gedrag, het beïnvloedt je denken en je kijken. Dus als jij iets in de bosjes ziet schuifelen,
6: dan moet dat wel een puma zijn.
5: Omdat dat puma-verhaal al in je kop zit.
1: Ja, bioloog Mark Dame werkte in die tijd bij Burgers' Zoo in Arnhem. Volgens hem werd de puma-zoektocht uiterst serieus genomen. De
5: politie ging allemaal bordjes ophangen van puma gespot, pas op.
6: De politie, hè? Officiële
5: de politie
6: bordjes.
5: Deed dat, ja. Ja. En tegelijkertijd kwam er een heel puma-toerisme op gang. Dus allerlei Nederlanders kwamen op de fiets hier in de rondte fietsen in de hoop de puma te spotten.
6: Ja?
5: Maar ook wel een beetje bang natuurlijk, want je zou wel eens gegrepen kunnen worden. Ja. Het is een roofdier.
6: Ja.
5: Maar er was gelukkig één fietser die zei, ja, maar ik kan harder fietsen dan een puma kan rennen.
6: Ja.
5: En dat is niet waar.
1: Ik heb ook wel zo'n Lelystadsvoorbeeld. Want daar was bij een wolf, bij de boogschietvereniging, zeg maar een 3D-dier, dus het was een neppe, die was in de bosjes gezet.
6: Ja.
1: En toen ging ook heel Facebook erop los van, oh, de wolf is nu ook in Lelystad. En toen uiteindelijk dacht de boogschietvereniging, dat is bij ons in de buurt. Oh, wacht, we hebben die dieren die nep zijn, zeg maar, nog buiten staan. Misschien moeten we die maar even gaan weghalen.
6: Oh, wat goed.
1: Dus dat was ook nog een voorbeeld. Maar dit was alles wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je trilt niet uit je bed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: maximaal 930 euro. En de grootschalige sanering van oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna klaar. Dit en meer in het regionieuws van 7:30.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
3: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
2: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
4: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
2: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan gaan we ook op de weg kijken. Daar is het iets drukker geworden op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband staat 7 minuten. A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 4 minuten. Op de N305 Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 7 minuten stilstaand verkeer. Er zijn er ook nog flitsers gemeld. De A27 in Almere bij hectometerpaaltje 108,1. A6 in Lelystad 62,3. En bij Drontermeer in Dronten in beide richtingen is een flitser gemeld. En dan nog de laatste, de N307 in Dronten in beide richtingen hectometerpaaltje 105,7. Ja, dan gaan we zo meteen ook nog eventjes kijken wie de winnaar is geworden van de beste geschiedenisdocent van het jaar 2026.
0: Oh, natuurlijk.
5: Eén van die drie finalisten die kwam namelijk uit Zeewolde.
0: Nou, oké. Okay.
5: Dus we hopen natuurlijk op goed nieuws.
0: De finalist aan de telefoon te hebben, inderdaad. Ja. En de sloop van de woningen aan de Rietstraat in Emmeloord is begonnen. Dit en meer in het komende uur van Flevoland is Wakker.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het had het alles.

0: netwerk Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: tweede liedje over regen al deze ochtend. Maar die regen, ja, het duurt echt nog wel even voordat die komt. Donderdag pas hoorden we al van Diana. Zo dadelijk schuift ze trouwens weer aan voor het laatste weerbericht. De Script en Rain hier bij Flevoland.
1: Ja, geschiedenisdocent Javanna Wagenaar van RSG Slingerbos en Levant in Zeewolde had afgelopen zaterdag een spannende dag. Ze stond in de landelijke finale van de verkiezing geschiedenisdocent van het jaar 2026.
0: Samen met twee andere docenten maakten ze kans op de titel. De winnaar wordt gekozen door een vakjury en mag een jaar lang ambassadeur zijn van het geschiedenisonderwijs. En uitgerekend vandaag is het ook nog eens een keer de dag van de leraar. Javanna Wagenaar, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En hoe is het afgelopen?
2: Nou, het was echt wel super spannend, maar ik heb de eer om Nederland te mogen vertegenwoordigen als de docent geschiedenis van 2026.
0: Wauw, ja. Van harte gefeliciteerd.
1: Oh, dat is top. Neem ons even terug mee naar zaterdag. Want je moest ook nog een opdracht, geloof ik, op de dag zelf uitvoeren.
2: Ja, ik moest om 9:15 bij de tekenschool zijn in het Rijksmuseum. Mm-hmm. En daar kreeg ik een opdracht, mocht ik 1,5 uur over doen. En ik moest een excursie verzinnen, een lesvoorbereiding op de excursie, de opdrachten bij de excursie en dan een beoordeling. Dat moest ik koppelen aan de eindtermen, dus de kerndoelen. En dat dan met historisch redeneren, multiperspectiviteit en standplaatsgebondenheid samenvatten met twee wetenschappelijke teksten waar leerlingen kritisch over moesten kunnen discussiëren. Dus het was best wel een pittige opdracht, zeg ik het
0: zo. Nou, zo klinkt het inderdaad wel, sowieso, ja.
1: En serieus aangepakt dus. En nou, na zo'n dag, dan kan ik me ook voorstellen, je bent van tevoren gespannen. Hoe wordt die bekendmaking nou aangepakt? Was dat heel snel nadat je al die opdrachten had gedaan? Of moest je nog eventjes wachten?
2: Ja, na die opdracht moest ik die presenteren en daarna nagesprek. En toen heb ik even 2 uur pauze gehad. Waardoor ik, het was mooi weer, dus we hebben het Vondelpark. Ben ik even maar doorheen gaan wandelen om alle kriebels en spanningen even kwijt te raken. En vanaf ongeveer 2:30 kwamen mijn leerlingen en collega's en wat familieleden naar het Rijksmuseum. Die mochten erbij zijn. En super verzorgd hapje en drankje. En daarna in de zaal. En daarbij Tatum Dagelet, die heeft het gepresenteerd en met een leuke geschiedenisquiz en dat soort dingen. Dus dat duurde nog wel 1 uur. Dus dat was nog wel, zeg maar, even goed spanningsverhogend. En daarna de uitslag.
1: Ja, en wat deed het met je toen je naam werd genoemd?
2: Ja, dat is dan heel erg dubbel. Ik vind het aan de ene kant, denk ik, ja, ik heb gewoon, ik hou van mijn vak. Ik vind de leerlingen super. Dit is voor mij hetgene wat ik echt altijd wel wil doen. En dat je dan die erkenning krijgt van zo'n vakjury over wat je doet. Dat is wel heel erg bijzonder.
0: Ja, en nu mag je een jaar lang ambassadeur zijn van het geschiedenisonderwijs. Hoe ga je dat vormgeven? Heb je al een idee?
2: Het is een beetje wat er op me afkomt. Dus dit soort gesprekken. Ik mag dingen schrijven in verschillende vakbladen, of in ieder geval interviews, et cetera. Dus ik ben gewoon benieuwd wat er op me afkomt en daar gaan we wel op reageren.
1: En heeft de jury nog specifiek aangegeven waarom ze voor jou hebben gekozen?
2: Ze vonden dat ik een goede, duidelijke visie had voor het vak geschiedenis. Dat ik hard voor de leerlingen had en het heel erg duidelijk maakte wat leerlingen moeten doen in de les en wat ik van ze verwacht. Dus dat is een samenvatting zo ongeveer van wat ze zeiden.
0: Ja, het zijn mooie woorden. En vandaag is het ook nog eens een keer de dag van de leraar. Wat vind jij nou het allermooiste aan het vak?
2: Ik vind de interactie met leerlingen. En dan het vak dat je geeft kan daaraan wat mij betreft een beetje ondergeschikt zijn. Maar dat je leerlingen weet te raken, weet te inspireren. Dat je een onderdeel uitmaakt van hun ontwikkeling. Dat ze je les uitgaan en denken, hey, dit heb ik, hier had ik nog niet op die manier over nagedacht. Of hoe zit dat nou? En daar verder over doordenken. Dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi. Ja. We hebben natuurlijk best wel te maken met lerarentekorten ook. Zou je jongeren nog aanraden om leraar te gaan worden?
2: Zeker. Ja, ik vind het een superleuk beroep. doe het al jaren. En ik ben ook van plan het nog wel jaren te blijven doen.
0: Ja.
2: Nee, dus het is echt wel moeite waard. Het is leerlingen denken altijd, oh, dat verdient slecht. Maar dat valt echt wel mee. Je mag gewoon elke dag leuk bezig zijn met mensen. Het beste uit zichzelf te laten halen. Leuke dingen met ze doen. Het onderwijs biedt zoveel verschillende mogelijkheden voor zowel leerlingen, maar ook voor docenten om jezelf te ontwikkelen. De interactie met mensen is superleuk. Dus topbaan.
1: En wat zei
2: dat? Hard werken, maar ik denk dat...
1: Oh, sorry, maak je zin vooral even af.
2: Het is wel hard werken, maar ik denk dat er wel heel veel beroepen zijn waarbij je gewoon hard moet werken.
1: En wat ga je dan straks doen als je zo weer voor de klas staat? Want ik kan me voorstellen dat vandaag een iets specialere dag is vanuit dat weekend. Ga je taart eten? Wordt er gewoon keihard weer lesgegeven? Of...
2: Ik heb toevallig... ik ben ook coördinator internationalisering. Dus ik begin in een online meeting met leerlingen die voor een paar maanden en weken naar het buitenland vertrekken. Vanuit onze school. Dus die hebben eerst een ontmoeting met Erasmus vandaag. En daarna ga ik eigenlijk gewoon wel weer lesgeven. Ik geef veel tweetalig les. En als je heel erg iets goed doet, dan kan je smarties verdienen bij mijn klas. You're being smart. Dus ik heb wat extra smarties ingeslagen om de leerlingen vandaag maar een beetje te trakteren.
0: Kijk, nou dat wordt een mooie dag in ieder geval. Geniet lekker van deze winst, om het zo even te noemen. Javanna Wagenaar, geschiedenisdocent van RSG Slingerbos, moet ik zeggen, in Zeewolde. Dankjewel en een mooie dag.
2: Hey, dank je. Dag.
0: Dan eens even kijken naar het weer. Diana Woei, goedemorgen.
3: Een heel goedemorgen.
0: Oh, ik heb zo lekker in de zon gezeten gisteren de hele dag. Heb jij dat ook gedaan?
3: Jazeker, ja. Ik heb echt genoten van het heerlijke najaarsweer. Rustig in de ochtend met mistbanken. En dan 's middags de zon erbij. En dan is het heerlijk, lekker warm. 19, 20 graden afgelopen weekend.
0: En wordt dat vandaag ook zo?
3: Jazeker. En ook morgen kunnen we nog genieten van fraai najaarsweer. De komende uren kunnen nog wel een paar mistbanken voorkomen. Nou, over een half uurtje komt de zon erbij. Maar ik verwacht dat op veel plaatsen in Flevoland de zon toch geregeld te zien is. Vrijwel de hele dag. Er zijn wat hoge sluierwolken, wat stapelwolken die ontstaan. Maar het blijft vandaag droog. En de temperaturen zijn vergelijkbaar met afgelopen weekend. Vanmiddag dus ook opnieuw zo'n 19 of 20 graden bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Ja, nou ja, vanavond en vannacht eigenlijk hetzelfde als afgelopen weekend. Maar ik verwacht toch wel wat meer bewolking in de loop van de avond en nacht. En daardoor koelt het niet zo ver af naar een graad of 12. Dan hebben we morgen in de ochtend wel te maken met overwegend veel bewolking. Er zijn laaghangende wolken, wat nevel. Maar in de loop van de ochtend denk ik dat de zon er toch wel weer bij komt. En 's middags is het weer aangenaam met zo'n 19 of 20 graden en niet al te veel wind.
0: Lekker hoor, en de rest van de week?
3: Ja, woensdag wordt een beetje een overgangsdag. Dan begint het best wel aardig met geregeld zonneschijn. En het wordt ook lekker warm hoor. Zo'n 20 of 21 graden. Dat is de warmste dag van de week. Maar later verwacht ik meer bewolking. En in de avond vooral op veel plaatsen toch wel regen. Ik denk in de namiddag al in Almere en Zeewolde. Dus de regen die komt eraan en die brengt dan ook een weersverandering met zich mee. Want vanaf donderdag is het echt even wennen aan de lagere temperaturen. Het wordt hooguit 14 graden op die donderdag. En dat bij geregeld buien en een stevige wind vanuit het noordwesten. Ja, dan is het gewoon volop herfst.
0: Dan moeten er dus andere jassen uit de kast.
3: Jazeker. Ja. En ook de dagen daarna. Ja, de korte mouwen, dat is er in de tweede helft van de week niet meer bij. Want hooguit 16 graden. En vrijdag heb je gewoon ook een groot deel van de dag de paraplu nodig.
0: Ja, nou hoor, dank je wel.
3: Graag gedaan. I can still

0: Ik vind dit zo'n waanzinnig mooi liedje van Douwe Bob. Note to Self heet het. Je hoort het hier in Flevoland is Wakker.
1: Ja, de sloopwoningen aan de Rietstraat in Emmeloord is de sloop van de woningen aan de Rietstraat in Emmeloord is begonnen. Ruim 3/4 van de huizen in de Rietstraat en de naastgelegen Zeebiestraat wijkt de komende jaren voor nieuwbouw.
2: Het gaat om huurhuizen. Judith de Groot van woningcorporatie Mercatus is blij dat het werk nu is begonnen.
3: Ja, we starten nu met de sloop. Oktober, dan zul je echt de sloop zien dit jaar. En in de zomer van 2030 is het helemaal gereed. Als de planning helemaal lukt. En we zijn afhankelijk van andere partijen. Zoals stroomaansluitingen, netcongestie. Maar we gaan ervoor.
4: In totaal moeten 83 huurwoningen verdwijnen. Daarvoor komen 88 huizen terug. De nieuwe woningen gaan lijken op de oude met hetzelfde soort rode daken, rode stenen, metselwerk, dakgoten en ramen.
3: Nee, het verleden wordt in ere hersteld, maar met woningen van nu, dus met het comfort van deze tijd en ook voor de toekomst bestendig.
4: De huidige woningen zijn verouderd en er is ook lange tijd niets aan gedaan. Volgens bewoner Astrid Hooghiem veroorzaakt dat problemen.
5: Astrid, jouw voordeur ziet eruit mooi, dat je denkt dat is kunstzinnig, maar dat is het niet.
6: Nee, dat klopt. Dit is isolatiemateriaal, hebben wij er tegenaan gedaan, omdat het heel koud is in de hal, vooral in de winter. En het waait, het is tochtig, dus je gaat dan, om je energierekening dan omlaag te brengen, ga je dus dingen doen om dat te kunnen doen. Dus we hebben dus isolatiemateriaal aangebracht.
4: Dat moet met de nieuwe woningen verleden tijd zijn.
3: Ja, het zijn natuurlijk moderne woningen. Dus die worden duurzaam gebouwd, gasloos. Die energierekening gaat echt fors naar beneden. Het comfort. Ja, dit wordt gewoon supermooi.
4: Hooghiem moet ook nog wel even geduld hebben totdat ook zij naar een nieuwe woning kan verhuizen.
6: Ik woon in de derde fase die dan dus gesloopt wordt. Dus dat is eind 28, begin 29 verwacht Mercatus dat ik dan kan verhuizen. En dan daarna worden deze huizen gesloopt. Dus ik hoop dat die tijdslijn die Mercatus in gedachten heeft, dat het ook uitkomt.
4: Vera Dijkman zit samen met Hooghiem in de bewonerscommissie. Zij hebben zich ingezet voor een goed plan.
7: Vanuit de bewonerscommissie hebben we gewoon ontzettend veel gecommuniceerd, gepraat over en weer. En ook het sociaal plan is daardoor ook gewoon goed tot stand gekomen.
4: Mercatus is ook blij met het resultaat.
3: Nou, ik denk dat het echt mooi is dat we hier met elkaar werken aan een vitale wijk. Dus dat hier een mix van mensen kan wonen met passende woningen. Dus levensloopbestendig, kleine gezinswoningen, grote gezinswoningen, ook starters. Dus je krijgt een hele mooie mix van bewoners en dat maakt sterke wijken. En dat is wel voor Mercatus een van onze belangrijkste uitgangspunten.
1: Judith de Groot van woningcoöperatie Mercatus.

0: Joan Armatrading en Rosie hier bij Flevoland.
1: Zeker 16 bruggen in Nederland kunnen zomaar instorten. Dat kan zonder dat er van tevoren signalen zijn, zoals scheuren in het wegdek. Volgens experts van Follow the Money lopen vormen de bruggen een risico door het staal dat bij de bouw is gebruikt.
2: En dat staal dat in de jaren 50 tot 70 is gebruikt, is gevoelig voor waterstofverbrossing. Dat is een technische term. Maar eigenlijk hebben ze daardoor een verhoogde kans om te knappen, die staaldraden. En als er te veel staaldraden breken, dan kan een brug instorten. En dat is bijvoorbeeld in 2024 gebeurd in Dresden in Duitsland. En in Nederland zijn er ook bruggen die dit effect hebben.
1: Het gaat onder meer om een spoorviaduct bij Amersfoort en bij de Algrabrug bij Krimpen aan en Den IJssel. Het ministerie zou op de hoogte zijn van de problemen, maar weinig actie ondernemen.
0: Natuuractivisten in Utrecht willen dat de provincie gaat controleren welke bestrijdingsmiddelen boeren gebruiken bij kwetsbare natuurgebieden in de provincie. Ze hebben een handhavingsverzoek ingediend en eisen dat de provincie alles goed gaat uitzoeken of de vergunningen van de boeren wel kloppen.
3: Ga kijken of daar een vergunning voor is en zo niet. Ja, dan worden er pesticiden gebruikt zonder vergunning en dan moet u daarop handhaven. Het water is vervuild, het drinkwater is vervuild, de natuur staat onder druk. Hoe ver gaan we nog door met het vervuilen van onze woon- en leefomgeving? Hè? Want het gaat niet alleen om de natuur, maar het gaat ook om onze eigen volksgezondheid.
0: Bij tientallen akkers moet de provincie gaan controleren en dat probeert ze zo via een handhavingsverzoek af te dwingen. Ze werkt voor MOB, de natuurorganisatie die al vaker klimaatrechtszaken is gestart. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het is 2 minuten over half 8. Goedemorgen. De nieuwe woningen in het grootste deel van de nieuwbouwwijk in Rutte moeten betaalbaar zijn. En dat betekent dat een koophuis niet meer dan €420.000 mag kosten en dat de sociale huur niet hoger mag zijn dan maximaal €930. Dat meldt de gemeente Noordoostpolder. Het betekent dat mensen tot een middeninkomen de woningen kunnen betalen. Vorige week werd duidelijk dat Rutte na 20 jaar kan uitbreiden aan de oostkant van het dorp. Een ondernemer uit Lelystad zit al maanden in onzekerheid over de komst van F-35 jachtvliegtuigen naar Lelystad Airport. René Snijers heeft een tuin- en bestratingsbedrijf aan de Talingweg en moet daar weg vanwege de vliegtuigen. Snijers is ernstig ziek en voert al 8 maanden gesprekken met Defensie over een vergoeding. Volgens zijn familie en advocaat komt Defensie belofte over snelheid en een goede vergoeding niet na. Defensie zegt dat een onafhankelijke taxateur de vergoeding bepaalt en dat zulke trajecten vaak jaren duren. De grootschalige sanering van oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna klaar. Over de laatste 8 oude molens lopen nog juridische procedures en daarna kunnen ook die 8 weg. Eind dit jaar worden ook de meeste betonnen funderingen weggehaald. Boeren en grondeigenaren in zuidelijk Flevoland besloten 10 jaar geleden om honderden verouderde turbines te vervangen door een kleiner aantal moderne exemplaren. En tot zover het regionieuws. Je leest het allemaal terug op onze site omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje.
14: Een heel goedemorgen. We hebben deze week eerst nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Flevoland. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. Alleen tijdens de ochtendspits zijn mistbanken mogelijk. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar 19 of 20 graden. En daarmee is het vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht overwegend bewolkt met een kans op een beetje motregen. Door de vele wolken koelt het niet verder af dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar eerst hebben we te maken met lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag wordt het opnieuw vrij warm. Woensdag is het ook nog aangenaam, maar later op de dag verwacht ik van het westen uit regen. Vanaf donderdag wordt het wennen aan nogal fris en veranderlijk najaarsweer.
1: En dan kijken we op de weg. Het is wat drukker geworden, dus ik geef je de files vanaf 7 minuten. A28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet. 9 minuten stilstaand verkeer. A28 tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken bij Zwolle Amersfoort. 7 minuten. N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 13 minuten stilstaand verkeer. En de N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 10 minuten. En dan nog de flitsers die gebeld zijn op de A27 in Bladikum, hectometerpaaltje 107,8. En de N307 in Dronten in beide richtingen 105,7. Ja, en zometeen, in het Beatrix Park in Almere zitten allemaal gaten in de grond. En waarom dat is, dat hoor je zo.
15: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: roots and the news and stuck with you hier bij Flevoland. Het is 10 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Bezoekers van het Beatrixpark in Almere, is het misschien al opgevallen? De afgelopen week waren werklieden daar bezig met het maken van gaten in de grond.
0: Het heeft allemaal te maken met een onderzoek naar aardwarmte, legt Johannes van den Akker van Energiebeheer Nederland uit.
2: Het is een bodemonderzoek waarbij we geluidsgolven de grond inbrengen en die weerkaatsen op bepaalde aardlagen en die weerkaatsingen vangen we weer op. En zo krijgen we een beeld van de structuur van de ondergrond.
3: Doel van het onderzoek is kijken hoe de aardwarmte uit de grond gehaald kan worden. Er zijn 2 methoden om de structuur van de bodem in kaart te brengen. In het Beatrixpark wordt er gebruik gemaakt van zogeheten schotgatseismiek.
2: Daarbij brengen we een seismische lading aan in de ondergrond en die brengen we op een gegeven moment tot een. Die ontsteken we op een gegeven moment en zo reizen de geluidsgolven de aarde in.
3: Gewapend met een rugzak waar een soort antenne uitsteekt, een karretje vol materialen en meerdere scheppen gingen onderzoekers aan de slag.
2: Ja, deze ploeg die legt de grondmicrofoons uit. Iemand loopt dus met een hele nauwkeurige antenne rond. Die meet de locatie in waar de grondmicrofoon komt. Vervolgens is er iemand die plant de grondmicrofoon in de grond. En er is ook iemand, en daar komt het piepje vandaan, die activeert en die registreert ook het serienummer van de grondmicrofoon.
3: Die registratie is belangrijk, want zo weten de onderzoekers precies welke data van welke plek afkomt.
2: Bij seismisch onderzoek zijn tijd en locatie ontzettend belangrijk.
3: Alle gegevens worden verzameld en verwerkt door computers. Zo wordt de bodem nauwkeurig in kaart gebracht. En dat gebeurt niet alleen in het Beatrixpark. Ook op andere plekken in Almere stad wordt onderzoek gedaan naar de bodem. En daar gebruiken ze een speciale vrachtwagen.
2: De vrachtwagen die rijdt door de straat, die stopt op een bepaald punt. Die brengt de trilplaat naar het oppervlak en die staat daar ongeveer 1 minuut de metingen uit te voeren. En dan vervolgens rijdt hij weer door.
3: Dat gebeurt de aankomende weken. Inwoners kunnen dat volgens Van den Akker ook merken.
2: Ja, in de directe nabijheid van de metingen merk je dit wel. Ook omdat er gewoon een vrachtwagen door de straat rijdt.
4: Maar je trilt niet uit je bed?
2: Nee. Zo erg is het niet.

0: Je luistert Flevoland met Lost Frequencies en Zonderling en Crazy. Wat hebben we gemist op radio en tv, Daisy?
1: Ja, in Nieuwsuur was er aandacht voor de situatie in Ethiopië. Een paar jaar geleden vielen er meer dan 100.000 doden in de burgeroorlog. Het was even vrede, maar nu lijkt het conflict toch weer opgeleid. Rebellen willen de regering in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië weg hebben. Volgens Jam Abink van het Afrikaans Studiecentrum van de Universiteit Leiden kan de situatie zeer ernstig worden.
2: Het schijnt dat de Ethiopische regering nou besloten heeft om er nou volop tegenaan te gaan, om die rebellen helemaal terug te drijven uit de gebieden waar ze nu zitten. Dat is in de grensregio's, in zuidelijk Tigray, maar ook in de aangrenzende gebieden van de regio's Afar en Amhara.
1: Ja, sommige landen in de regio steunen Ethiopië en de andere rebellengroep, de TPLF. Abink vertelt wat voor gevolgen dat kan hebben voor een toch al instabiele regio.
2: Er zijn geruchten, niet bevestigd overigens, dat de Ethiopische federale troepen door willen stoten naar Eritrea. Want die zien zij als nu een grote steunpilaar voor de TPLF. Ook weer ironisch, want dat waren in de strijd van de vorige, van 2022, waren dat tegenstanders.
0: In Met het oog op morgen vertelde fysiotherapeut Guido Versloten over hoe het is om te werken in Gaza. 2,5 jaar geleden was hij in Rafah voor het Rode Kruis. En nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Versloten vertelde wat hij daar zoal doet.
3: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier. Die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten. Die gewoon moe zijn. Dus ja, we nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht, wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven van ook vanuit het buitenland. Dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn.
0: En soms is een kop koffie drinken al genoeg.
3: We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Ja, die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden. Dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, kopje koffie nemen en aanhoren.
1: Dijkstra en even blij ter plekke ging terug naar de zomer van 2005. De Veluwe stond toen wekenlang op zijn kop door een loslopende puma. Met een groep van zo'n 50 mensen zocht de politie naar het dier dat vooral op de Ginkelse heide zou zijn gezien. Uiteindelijk bleek er niks van waar. Er was helemaal geen puma. Theo Meder, volksverhalenonderzoeker bij het Meertens Instituut, vertelt hoe zo'n verhaal toch zo groot kan worden.
4: Wat vaak het geval is, dingen gebeuren en dan ga je een verhaal vertellen. Maar er is ook zoiets als ostentie. Dan gebeurt het omgekeerde. Dan is er een verhaal, dus een broodje aapverhaal, dat internationaal ook gekend is, waar mensen in gaan geloven. Hè? Het beïnvloedt je gedrag, het beïnvloedt je denken en je kijken. Dus als jij iets in de bosjes ziet schuifelen,
5: dan moet dat wel een puma zijn.
4: Omdat dat puma verhaal al in je kop zit.
1: Ja, bioloog Mark Dame werkte in de tijd bij Burgers' Zoo in Arnhem. Volgens hem werd de puma-zoektocht uiterst serieus genomen.
4: De politie ging allemaal bordjes ophangen van puma gespot, pas op.
6: Ja. Of de politie, hè? Officiële
4: bordjes. De politie
6: bordjes.
4: Deed dat, ja. Ja. En tegelijkertijd kwam er een heel puma-toerisme op gang. Dus allerlei Nederlanders kwamen op de fiets hier in de rondte fietsen in de hoop de puma te spotten.
5: Ja?
4: Maar ook wel een beetje bang natuurlijk, want je zou wel eens gegrepen kunnen worden. Ja. Het is een roofdier.
5: Ja.
4: Maar er was gelukkig 1 fietser die zei, ja, maar ik kan harder fietsen dan een puma kan rennen. Ja. En dat is niet waar.
0: Ongelooflijk. Dit klinkt als een heel oud verhaal, maar het is 2005. Nog niet eens zo heel lang geleden.
1: Nee, inderdaad. Ik kan me niet voorstellen, zou je op de fiets daarheen gaan dan om te zoeken naar die puma?
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee, ik zou ook denken, ik blijf daar ver vanuit de buurt,
0: echt,
1: toch?
0: Ja.
1: Nou, dit was er gisteravond op Radio en TV.
0: Zometeen Lisa Stansfield. The Real Thing hier in Flevoland is wakker. Eerst AHA.

0: Dit is Flevoland.
1: En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je trilt niet uit je bed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein.

0: op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: De Westerdreef in Lelystad krijgt een nieuwe laag asfalt. En de grootschalige sanering van oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna klaar. Dit en meer in het regionieuws van 8:30.
3: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8:00.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
5: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
4: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
6: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
4: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de ANWB verkeersinformatie. Vooral bij op de A28 Zwolle Amersfoort staat een hele lange file. Tussen Wezep en afrit Elspeet 40 minuten stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. De linkerrijstrook is afgesloten. Dan nog de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Baren en Blaricum 10 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 15 minuten stilstaand verkeer. De N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 minuten. En bij, ja, dan zijn er nog flitsers gemeld inderdaad. De A27 in Almere, hectometerpaaltje 108. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,7. En zometeen gaan we het hebben over onder andere Paarse Vrijdag. Want dat vindt deze week plaats. De gemeente Noord-Oostpolder staat stil bij dit thema. En we spreken er zometeen over met wethouder Henny Bogaerts.
2: En in Almere komt vandaag een heuse robothond op bezoek. Hoe dat zit, hoor je zelf.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap
9: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.

0: Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 9 minuten over 8, goedemorgen.
1: Ja, de komende periode worden diverse activiteiten georganiseerd rondom de diversiteit en inclusie. Zo vindt deze week Paarse Vrijdag plaats en wordt Coming Out Day georganiseerd. De gemeente Noordoostpolder staat de hele maand stil bij dit thema.
0: We hebben het erover met wethouder Henny Bogaerts. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Een maand over diversiteit en inclusie. Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou, het is vooral een maand waar we heel veel aandacht vragen voor het thema diversiteit en inclusie. Waar veel activiteiten zijn, specifiek rondom dit thema. En waar we willen werken natuurlijk aan begrip voor elkaar. Ook als je misschien net even wat anders bent dan je denkt dat de norm is.
0: Ja, en dat is hard nodig, denk ik.
2: Nou, als je de recente berichten hoort, is dat inderdaad hard nodig. En blijft het helaas nodig om inderdaad aandacht te vragen voordat mensen ook verschillend van elkaar kunnen zijn.
0: Ja, en waarom heeft u besloten er een hele maand aan te wijden?
2: Ja, er gebeuren naast Paarse Vrijdag en de Week van de Diversiteit is er eigenlijk ook de Week van Inclusie. Echt wat meer gericht op mensen met een beperking. Er zijn eigenlijk in de maand oktober heel veel dingen die bijdragen, die staan in de teken van inclusiviteit. Dus we hebben gezegd, het is gewoon mooi om een hele maand hier aan te besteden en echt aandacht te vragen voor dit onderwerp.
1: Ja, de gemeenteraad heeft een tijdje terug ook de inclusieagenda vastgesteld. Wat was het idee daarvoor ook alweer?
2: Nou, ook om meer aandacht te vragen voor dit thema. Meer aandacht te hebben voor dat er verschil zijn en verschillen hebben en mag. Maar dat we daarin ook wel ruimte hebben te houden voor elkaar. En voor elkaars mening en voor elkaars overtuigingen. En dat is gewoon een belangrijke aanleiding geweest.
0: Ja, en hoe is het in de gemeente Noordoostpolder gesteld eigenlijk met inclusie?
2: Nou, de exacte cijfers daarover weet ik niet. Maar ook hier zie je natuurlijk, net als het landelijk beeld en het rapport wat natuurlijk recent uitgekomen is, is dat er die acceptatie, zeg maar, van de groep de LGBTQIA+, zeg maar, ook wat lijkt af te nemen. En dat de tolerantie, zeg maar, wat minder lijkt te worden, zeg maar.
0: Ja, dus hard nodig. Goed dat dit gebeurt. De eerste keer dat jullie dus een hele maand stilstaan bij het thema, gaat dat in de toekomst vaker gebeuren?
2: Nou, we gaan eerst kijken hoe deze maand bevalt, hoe het aanslaat, of het bijdraagt. Of mensen zich hierdoor meer gezien en gehoord voelen, zich erbij voelen horen. En dan is het zeker iets wat we volgend jaar dan weer gaan doen. Ja. Dat gaan we ook met de partners volgend jaar of na oktober eens evalueren.
0: Ja. En aankomende vrijdag even wat paars aan doen.
2: Ja. Dan is de echte aftrap op Paarse Vrijdag inderdaad. En morgen hebben we eigenlijk met een aantal maatschappelijke organisaties al een bijeenkomst over inclusiviteit op je werk. Dus dat is ook een mooie activiteit, denk ik, om met alle collega's daarbij stil te staan. En doe je dat nou op je werk of ga je daar dan mee om? Ja, en zo zijn er tal van activiteiten komende maand waar mensen aan deel kunnen nemen.
0: Nou, heel goed. Wethouder Henny Bogaerts van de gemeente Noordoostpolder, hartelijk dank.
2: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear hier in Flevoland is wakker. Het is 8:15. Goedemorgen, Diana.
1: Een heel goedemorgen.
0: Volgens mij ziet de dag er heel erg mooi uit. Tenminste, als je van zon houdt.
1: Ja. Mooie zonsopkomst. Ook wel wat wolken. Maar het zijn mooi weerwolken. Dus die brengen vandaag geen regen. Het wordt een mooie...
0: mooi weerwolken.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, ze brengen geen regen. De luchtdruk is nog vrij hoog. Er staat niet al te veel wind vanuit het zuiden tot zuidwesten. Ja, het wordt gewoon een mooie najaarsdag. Opnieuw, er zijn wel mistbanken aanwezig, maar niet in onze provincie. Richting Utrecht en naar het oosten van het land, daar zou je ze tegen kunnen komen. Dus hou daar rekening mee de komende uren. Maar ik verwacht dat ze in de tweede helft van de ochtend toch wel verdwenen zijn. Maar wij hebben daar geen last van. Veel zonneschijn, op het moment zo'n 11 graden. En vanmiddag met zo'n 19 of 20 graden hebben we dan een aangename herfstdag.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En wordt het dan een koude nacht?
1: Nou, niet zo koud als de afgelopen nacht. Want ik verwacht later vandaag, vanavond vooral, van het noorden uit wat meer bewolking. En vannacht met die wolken koelt het dan niet verder af dan een graad of 12. Morgen hebben we dan in de ochtend te maken met lage bewolking. Mogelijk misschien her en der een spatje regen of motregen. Maar het stelt niet zoveel voor. 'S middags weer ruimte voor de zon. En dan vergelijkbare temperaturen met vandaag zo'n 19 of 20 graden.
0: Maar dan?
1: Ja, nou, woensdagochtend is er nog niet zoveel aan de hand, hoor. Okay. Ook nog niet zo'n koude nacht met zo'n 11 tot 12 graden. Woensdagochtend heb je nog jas nodig. Maar op het warmste moment van de dag, op de woensdag, ook niet. Ook zo'n 20 graden. Maar dan geleidelijk aan meer bewolking in de loop van de middag en avond. En vooral in de avond verwacht ik van tijd tot tijd regen. Ja, en die regen, daarna is het gewoon heel anders. We hebben dan met een weersverandering te maken. Want de wind die draait donderdag naar het noordwesten. En met die noordwestenwind krijgt te maken met zeer frisse lucht. Wordt echt opmerkelijk fris. Met hooguit 14 of 15 graden op de donderdag. En dat bij een stevige wind vanuit het noordwesten en af en toe dan een paar buien, is het heel anders dan vandaag, morgen en woensdag.
0: Ja, en de dagen daarna, klaart het dan wel weer op of blijft het zo?
1: Ja, de herfstvakantie begint, hè, komend weekend. Mensen hebben al plannen gemaakt. Nou, in het weekend ziet het er ook niet al te best uit. En ook vrijdag verwacht ik flink wat regen. Het kan toch flink doorplensen. Het wordt een natte dag. En het weekend hebben we te maken met buien en een stevige wind. Het wordt hooguit 16 graden, maar dat zijn de normale waarden voor de tijd van het jaar.
0: Maar oké, nou dan moeten we maar even extra genieten van...
1: Vandaag en morgen, maar... Ik heb goede hoop voor de herfstvakantie.
0: Ja?
1: Dat het volgende week toch wel ook wel een aantal dagen droog kan blijven.
0: Oh, heel goed. Nou.
2: Dat is fijn.
0: Dankjewel.
2: Ja, en Windesheim in Almere opent een nieuwe makerspace. Daar gaan studenten uit het HBO en MBO samen met bedrijven en organisaties aan de slag met praktijkvragen. De makerspace wordt vanmiddag officieel geopend. Die opening is ook meteen de aftrap van de eerste week van de technologie van Almere.
0: Ja, we hebben het erover met Jolande van Veen van Hogeschool Windesheim. Goedemorgen, Jolande.
3: Goedemorgen.
0: Vanmiddag dus de officiële opening. Wat gaat er allemaal gebeuren?
3: Ja, vanmiddag gaat het echt los. Dan gaan we echt knallen met z'n allen. Want dan hebben we de opening van de week van de technologie en de opening van onze makerspace. We een beetje aan de naam wennen met z'n allen. Het is echt makerspace. En we gaan samen met eigenlijk alle partners in het onderwijs, vanaf het primair onderwijs tot voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, maar ook de bedrijfsscholen, gaan we deze week van alles laten zien op het gebied van technologie.
0: Ja.
3: En vanmiddag gaan we open.
0: En die makerspace, wat is dat precies?
3: Nou, de makerspace is een plek waar eigenlijk al onze studenten en ook mensen van buiten kunnen komen leren, ontdekken, kunnen de technologie leren kennen, dingen komen maken, prototypes komen maken, zo noemen wij dat dan zo mooi. We hebben hele mooie lasersnijders, watersnijders, we hebben 3D-printers in alle soorten en maten. Dus als je een mooi plan hebt, nou, dan moet je bij ons zijn.
2: En wat voor soort plannen kunnen dat zijn? Want ik kan me voorstellen, je kan van alles gaan laten snijden. Heb je al een idee wat studenten wellicht gaan proberen?
3: Ja, wat onze studenten zelf vooral gaan proberen is om te kijken hoe we bij kunnen dragen aan een circulaire stad. Dus we gaan kijken in ons bouwkundelab gaan we vooral biobased materialen en restmaterialen gaan we verwerken tot beton, tot cement. We gaan daar druk- en trekproeven op doen. Dus dat is dat stuk van het verhaal. En onze engineering studenten die gaan daar aan het ontwerpen. Die gaan slimme oplossingen bedenken voor een toekomst die circulair en duurzaam is.
2: Ja, je hoort dus ook heel erg die samenwerking wel terug, hè? Dat is ook dat studenten vanuit het HBO en MBO gaan samenwerken. Hoe gaat dat in de praktijk precies eruit zien?
3: Nou, in de praktijk is het dat we eigenlijk hebben we heel veel makerspaces hier in Almere en in de omgeving. We hebben makerspaces bij de primair onderwijs. Daar staan 3D-printers. Maar we hebben ook een hele mooie werkplaats bij het MBO. En we hebben een heel mooi testlab bij ARIS. Bij het ROC van Flevoland. En je zult zien dat onze studenten ook bij die makerspaces mee gaan doen. En dat studenten van hun bij ons mee gaan doen. Maar we gaan ook docenten opleiden. Vanmiddag bijvoorbeeld, dan zijn al onze PABO-studenten. Die zijn welkom voor een workshop design in de klas. En dat doen we ook in onze makerspace.
2: Kijk, er gebeurt dus genoeg. En we hadden ook begrepen dat er een robothond bij de opening zou zijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, het wordt heel, heel spannend en heel futuristisch vanmiddag. Ik heb al een robothond voorbij zien komen en een humanoid. En ik zie ook in het hoekje van mijn kamer zie ik nu een holobox staan. Dus er gaat van alles gebeuren. De techniek staat voor niks.
0: Nou, leuk. Dat wordt een mooie dag, denk ik. Jolande van Veen van Hogeschool Windesheim. Dankjewel en veel plezier vandaag.
3: Dankjewel.

0: Tracy Ullman. En Move Over Darling. Heerlijk om dat te zeggen. Het is 8 minuten voor 8:30. Goedemorgen.
1: Na een week kwam er met het springconcours een einde aan deze editie van de Military Boekelo. Een groot paardensportevenement in Twente met bijna dezelfde sfeer als de Royal Ascot in Engeland. Chic aangeklede bezoekers, zelfs de meeste honden droegen een nette halsband of jasje. Al hield niet iedereen zich aan de dresscode, dat zag RTV Oost.
2: Waarom ziet u er niet uit als de rest vandaag?
3: Ja, ik trek gewoon makkelijke schoenen aan. Je kan goed weer, je kan slecht weer hebben. En met deze kun je overal komen.
4: Ik heb schoenen, een broek, een t-shirt en een vest. Je moet gewoon show blijven, toch? Vind ik wel.
5: Ik wil dit jaar even wat anders.
6: Anders komen we dan de rest.
4: Dan denk ik gewoon lekker paar ring, papaan, king. En dan gaan we gewoon, daar gaan we voor.
0: Oh, heerlijk dat accent, ja. Mooi. Verschillende mensen in Nederland spelen een belangrijke rol in de oorlog in Soedan. Heel wat anders dan. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een Nederlander dit jaar, voorjaar, is benoemd tot minister van Justitie in een omstreden kabinet in Soedan. Het gaat om een parallelle regering uit de paramilitairen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
7: Het is ook een strijdgroep die wordt verdacht van genocide. Dus dat is echt een gewelddadige, hele gewelddadige groep. En met deze stap wordt ook dan gepoogd om toch zichzelf ook neer te zetten als een soort politieke macht wat serieuzer genomen te worden. En deze regering staat volgens deskundigen ook echt onder controle van die paramilitairen. Die bepalen.
0: De man zegt niks te maken te hebben met de paramilitairen en zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland.
1: Ja, en in Woerden dreigt de Sinterklaasviering de komende jaren in het water te vallen. De organisatie van de intocht kampt met tekort aan geld en vrijwilligers. Zonder die broodnodige hulp en middelen is de kans op een groots onthaal... is er kans dat dat er niet gaat komen. Dus ging RTV Utrecht op jacht naar vrijwilligers.
8: Zou dat iets voor jou zijn?
9: Nee, weet niet. Ik heb het gewoon druk met werk en school.
8: Is dat iets voor u?
10: Nou, vind je dat ik op mijn 87ste dat nog moet gaan doen?
8: Met een eigen zaak en een kleine en een hond en een huishouden. Voor mij niet.
10: De kinderen die rekenen er min of meer op. En het is ook altijd leuk om Sinterklaas door de stad te zien trekken, hè?
1: Nou, gelukkig hoeven we voor dit jaar ook nog niet in paniek te raken, want dit jaar gaat de intocht nog gewoon wel door, omdat de organisatie in Woerden nog een extra spaarpotje heeft.
0: En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Automobilisten in Lelystad krijgen de komende maanden te maken met hinder door werkzaamheden aan de Westerdreef. De weg krijgt namelijk een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden beginnen vandaag en duren naar verwachting 3 maanden, meldt de gemeente. Het gaat om een traject tussen de rotonde bij de Houtripdreef en de kruising met de Zuiveringweg. Ook de rotondes bij Houtripdreef en de Visarendreef worden aangepakt. Per rijrichting blijft 1 rijstrook beschikbaar, maar soms moet er worden omgereden. De rotonde bij de Houtripdreef gaat op een nog onbekend moment tijdelijk volledig dicht. De nieuwe woningen in het grootste deel van de nieuwbouwwijk in Rutte moeten betaalbaar zijn. Dat betekent dat een koophuis niet meer dan €420.000 mag kosten en dat de sociale huur niet hoger mag zijn dan maximaal €930. Dat meldt de gemeente Noordoostpolder. En dat betekent dat mensen tot een middeninkomen de woningen kunnen betalen. Vorige week werd duidelijk dat Rutte na 20 jaar kan uitbreiden aan de oostkant van het dorp. En de grootschalige sanering van oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna klaar. Over de laatste 8 oude windmolens lopen nog juridische procedures en daarna kunnen ook die 8 weg. Eind dit jaar worden ook de meeste betonnen funderingen weggehaald. Boeren en grondeigenaren in Zuidelijk Flevoland besloten 10 jaar geleden om honderden verouderde turbines te vervangen door een kleiner aantal moderne exemplaren. En zo dadelijk hoor je daar meer over in Flevoland is wakker.
11: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het €28 miljard, daling van €800 miljoen, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
12: Een heel goedemorgen. We hebben deze week eerst nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Flevoland. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. Alleen tijdens de ochtendspits zijn mistbanken mogelijk. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar 19 of 20 graden. En daarmee is het vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht overwegend bewolkt met een kans op een beetje motregen. Door de vele wolken koelt het niet verder af dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar eerst hebben we te maken met lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag wordt het opnieuw vrij warm. Woensdag is het ook nog aangenaam, maar later op de dag verwacht ik van het westen uit regen. Vanaf donderdag wordt het wennen aan nogal fris en veranderlijk najaarsweer.
13: Dan de ANWB verkeersinformatie. Ik geef ze vanaf 7 minuten en langer. Want er staat een file op de A27 Almere-Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Lulette. 8 minuten. En op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen 13 minuten. Dan de flitsers op de A27 in Almere bij Hilversum, hectometerpaaltje 108. En de N307 in Dronten in beide richtingen 105,7.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Swing Out Sister en Surrender. Het is 8:50. Goedemorgen.
1: De grootschalige sanering van oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna afgerond.
0: De afgelopen maanden zijn er volgens Maarten de Keizer van Windpark Zeewolde heel veel windmolens weggehaald.
2: Er stonden hier 221 oude molens. Er zijn er een aantal eerder weggehaald om plaats te maken voor het nieuwe windpark. En de afgelopen 8 maanden zijn er nog ongeveer 160 turbines die weg moesten.
3: Met de sanering komt een einde aan een project dat ruim 10 jaar geleden begon. Boeren en grondeigenaren in zuidelijk Flevoland sloegen destijds de handen ineen om honderden verouderde windmolens te vervangen door een kleiner aantal moderne exemplaren.
2: Het doel was eigenlijk om met minder windmolens meer windenergie op te wekken. Dus die 221 windturbines en die 91 nieuwe. Die 91 nieuwe leveren 3 keer zoveel energie als die 221 oude windturbines.
3: Doel was ook om het landschap niet te laten vollopen met windmolens. Het moest rustiger worden.
2: Die oude turbines waren allemaal individueel eigendom. Stonden ook in lijnopstellingen, maar waren ook allemaal verschillende types. En die dus ook op een andere manier in de rotaties per minuut zaten, waardoor het een heel onrustig beeld geeft in het landschap. Als je goed kijkt ook naar de achtergrond, zie je dat die nieuwe windturbines heel rustig draaien. Dus het geeft een veel rustiger beeld in het landschap. En als je goed om je heen zou kijken, zie je dat het landschap heel erg rustig is geworden. En dat het eigenlijk veel mooier ingepast is.
3: Het project is bijzonder omdat het grotendeels in handen is van ruim 200 boeren, omwonenden en ondernemers uit de omgeving.
2: Windpark Zeewolde is 100% coöperatief. Dat betekent eigenlijk dat iedereen die in dit gebied woont of een windturbine heeft, ook deelneemt in het nieuwe project. Grote verschil is natuurlijk dat ze niet meer privé-eigenaar zijn van die ene molen, maar als collectief eigenaar zijn van alle molens.
3: Het weghalen van de oude molens is een enorme klus.
2: Het is een gigantische operatie. En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit ook een heel stuk in de grond. Dat moet ook allemaal weg. Alle kabels die daar liggen naar de turbines toe moeten allemaal weg. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van Liander. Nou, zo is het echt een heel groot project.
3: Bij de sanering wordt geprobeerd materialen zoveel mogelijk te hergebruiken.
2: Wij proberen zoveel mogelijk, zoals dat heet, de R-ladder van RVO na te streven. En dat is eigenlijk, bovenaan de ladder staat eigenlijk opnieuw ergens anders neerzetten, reuse. En onderaan de ladder is recycle. En dat betekent dat alle componenten worden uitgesplitst en verzameld, gewogen. En daar worden dan weer nieuwe producten van gemaakt.
3: Er blijven na de sanering nog een paar molens staan.
2: Ja, die zitten in een gedoogprocedure met de provincie. Dat was vroeger een onteigeningsprocedure. Dat is nu een gedoogprocedure geworden. En 6 oktober is de hoorzitting. En dan ben ik heel benieuwd wat de minister uiteindelijk gaat besluiten.
3: Windpark Zeewolde hoopt dat er nog dit jaar een uitspraak komt. Zodat ook de laatste oude molens begin volgend jaar kunnen worden verwijderd.

0: Alex Warren en Passenger. Nou, dat is een mooi bruggetje naar jou, Daisy.
1: Ja, zeker weten. Over passagiers gesproken. Want voor het eerst in 11 jaar rijdt er weer een trein tussen Groningen en het Duitse Leer. De verbinding kwam stil te liggen nadat de Friesebrücke werd aangevaren en vervangen moest worden. Vanmorgen vertrok de eerste trein en daarin zaten niet alleen Groningers.
2: Speciaal voor de trein hier gekomen? Ja. Want waar kom je vandaan?
3: Lelystad.
2: Lelystad? Zo, wat dacht je? Dit wil ik meemaken.
3: Ja, gisteravond zijn we naar... hij en ik zijn dan naar Groningen gekomen. Waren we 11:45 en zijn we doorgegaan. Nacht in Groningen overnacht. En toen met deze trein mee.
2: Waarom?
3: Ja, het is natuurlijk een historisch moment. Het is volgens jullie website 10 jaar, 10 maanden en een dag geleden. En zo'n stukje spoor opent nooit meer, heb ik het idee.
2: Nee, want wat hebben jullie met treinen?
3: Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk, de trein. Heb er gewoon hobby voor, passie, alles.
2: Ja. En dan ben je dus even hier een klein half uurtje geweest. Dan straks weer terug naar Groningen en dan weer terug naar Lelystad?
3: Ja, naar Winschoten gaat deze.
2: Ja, en dan moet je weer overstappen?
3: Ja. Ja, ik denk zo terug gaan lezen dat, ja, want ik heb de nacht ook niet geslapen, dus wordt aardig moe inmiddels.
2: Ja, dat snap ik wel als je een kort nachtje hebt gehad. Kijk, hij komt er weer aan.
3: Ja.
2: Ja, was dit echt een ik wil het op zijn Duits zeggen, een erlebnis? Was het echt een geweldig moment voor jou?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja, hè? Nou, je mag nu nog weer even weer genieten, man, want je mag instappen en dan mag je weer naar Winschoten en dan overstappen.
3: Ja.
2: En dan weer naar Groningen en dan lekker slapen straks.
3: Is helemaal goed.
2: Nou, veel plezier.
3: Ja, fijne dag.
2: Ja, dat komt zeker goed.
0: Heerlijk. Dan, wat heb je gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ja, en met het oog op morgen vertelde fysiotherapeut Guido Versloot over hoe het is om te werken in Gaza. 2,5 jaar geleden was hij in Rafa voor het Rode Kruis en nu is hij in Gazastad voor de Norwegian Aid Commit. Nou, Versloot vertelde wat hij daar zoal doet.
4: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier, die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten, die gewoon moe zijn. Dus ja, we nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht, wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven ook van het buitenland, dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn.
1: Ja, en soms is samen al een kop koffie drinken genoeg.
4: We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden, dus die was... Helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, een kopje koffie nemen en aanhoren.
0: Ja, dan naar Dijkstra en even blij ter plekke. Die gingen terug naar de zomer van 2005. De Veluwe stond toen wekenlang op zijn kop door een loslopende puma. Met een groep van 50 mensen zocht de politie naar het dier dat vooral op de Ginkelse Heide gezien zou zijn. En uiteindelijk bleek er helemaal niks van waar van dat verhaal. Er was helemaal geen puma. Theo Meder, volksverhalenonderzoeker bij het Meertens Instituut, vertelt hoe zo'n verhaal toch zo groot kan worden.
5: Wat vaak het geval is, dingen gebeuren en dan ga je een verhaal vertellen. Maar er is ook zoiets als ostension. Dan gebeurt het omgekeerde. Dan is er een verhaal, dus een broodje aapverhaal, dat internationaal ook gekend is. Waar mensen in gaan geloven. Het beïnvloedt je gedrag, het beïnvloedt je denken en je kijken. Dus als jij iets in de bosjes ziet schuifelen...
6: Dan moet dat wel een puma zijn.
5: Omdat dat puma-verhaal al in je kop zit.
0: Ja, bioloog Mark Dame werkte in die tijd bij Burgers' Zoo in Arnhem. Volgens hem werd de puma-zoektocht heel serieus genomen.
5: De politie ging allemaal bordjes ophangen van puma gespot, pas op.
6: Ja. Of de politie, hè? Officiële
5: de
6: bordjes.
5: De politie deed dat, ja. En tegelijkertijd kwam er een heel puma-toerisme op gang. Dus allerlei Nederlanders kwamen op de fiets hier in de rondte fietsen in de hoop de puma te spotten.
6: Ja?
5: Maar ook wel een beetje bang natuurlijk, want je zou wel eens gegrepen kunnen worden. Ja. Het is een roofdier.
6: Ja.
5: Maar er was gelukkig 1 fietser die zei, ja, maar ik kan harder fietsen dan een puma kan rennen.
6: Ja.
5: En dat is niet waar.
0: Nee, dat is inderdaad ook niet waar. Nee, volgens mij is een puma echt supersnel.
1: Ja, volgens mij kan je daar niet op tegen trainen. Zeg. Nee, maar zelfs de snelste wielrenners halen het niet.
0: Echt. Tot zover de berichten van radio en televisie van gisteravond. En dit was Flevoland is Wakker alweer, Daisy. Dank je wel.
1: Dank jij. Jij ook bedankt.
0: Ik blijf nog even zitten voor een uurtje. Flevoland, Muziekland, met heel veel lekkere muziek om je maandag mee verder te gaan. Heb je een suggestie voor op de playlist, dan kun je me altijd appen via de app van Flevoland. 0320 28 50 50. Maar voor het zover is, hoor je zo dadelijk Mark Ronson, Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Eerst zijn hier de OJ's. Dit is Backstabbers.

0: mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Dit is Flevoland.
2: En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit een heel stuk in de grond.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
1: En dit is ook Flevoland.
4: Maar je trilt niet uit je bed.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Automobilisten in Lelystad krijgen de komende maanden te maken met hinder door werkzaamheden aan de Westerdreef. De weg krijgt namelijk een nieuwe laag asfalt. En woningcorporatie Mercatus is gestart met de sloop van de eerste woningen in de Rietstraat in Emmeloord. Dit en meer in het regionieuws van 9:30.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 9:00.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
14: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
13: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Komt een tweede ronde omdat...

0: Sisi. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Dorald. Het verkeer dan van de ANWB. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Eemnes. Naar de A27 richting Almere. 12 minuten vertraging daar. De A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen. 7 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Lunette. 10 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Ook 10 minuten vertraging daar. Dan wordt er nog geflitst op de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,7. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Gaan wij ondertussen beginnen aan het eerste uurtje van Flevoland Muziekland. Met zometeen Train, Hey Soul Sister. Eerst Denise Williams en Let's Hear It For The Boy.
2: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Volido.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Goedemorgen.

tonight. Train en Hey Soul Sister hoorde je na Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. Ja, ik hoor het ook graag van jou. Ben je erbij deze ochtend bij Flevoland Muziekland? En is er iets wat ik voor je kan draaien? Laat het dan weten via de app 0320 28 50 50. Je kan gewoon een tekstberichtje sturen, maar je mag natuurlijk ook wat inspreken. Alleen maar leuk, want dan kan ik het ook laten horen op de radio. Het is vandaag de dag van de leraar. En iedereen die heeft daar volgens mij wel een mooie of niet zo mooie herinnering aan. En we zijn stiekem misschien ook wel eens verliefd geweest vroeger op onze leraar of onze lerares, toch? En daarom dacht ik, het toepasselijk liedje van ABBA, When I Kissed the Teacher.

0: Smokey Robinson en The Miracles en Tracks of My Tears. En daarvoor Samuel Welte en Russo. En boom! Ja, en soms heb je het gewoon, zo'n boom-moment, dat je denkt, oh ja, Kiek, de kiekendief. Dat is het antwoord. Ja, puzzel even mee met Kiek de Kiekendief. Er zijn twee foto's van de terugkeer van de Batavia. Het schip was 2 weken in Amsterdam om hem uit het water te halen. Inmiddels staat hij weer op het droge in Lelystad. En op de rechterfoto is iets weggepikt of veranderd ten opzichte van de linkerfoto. Maar ja, wat... Ja, puzzel even mee. En je hebt tot 11 uur deze ochtend de tijd om je antwoord door te geven. Het is best wel een lastige opgave, denk ik, als ik hem zo zie. Ik zie hem nu voor het eerst. Dus een hoop te zien. De Batavia natuurlijk. De boot die hem voorttrekt. Maar ja, zie jij het? Heb je dat boommomentje? Geef het dan door. 0320 28 50 50 is het telefoonnummer. Of je geeft het door op onze site omroepflevoland.nl.
1: Let's go, girls.

0: Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
8: Ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
7: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
8: Wow.
9: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 9:30. Goedemorgen. Automobilisten in Lelystad krijgen de komende maanden te maken met hinder door werkzaamheden aan de Westerdreef. De weg krijgt namelijk nieuw laag asfalt. De werkzaamheden beginnen vandaag en duren naar verwachting 3 maanden, meldt de gemeente. Het gaat om een traject tussen de rotonde bij de Houtripdreef en de kruising met de Zuiveringweg. Ook de rotondes bij de Houtripdreef en de Visarendreef worden aangepakt. Per rijrichting blijft 1 rijstrook beschikbaar, maar soms moet er worden omgereden. De rotonde bij de Houtripdreef gaat op een nog onbekend moment tijdelijk volledig dicht. Woningcorporatie Mercatus is gestart met de sloop van de eerste woningen in de Rietstraat in Emmeloord. Ruim 3/4 van de huizen in deze straat en de naastgelegen Zeebiestraat wordt gesloopt voor nieuwbouw. De huizen zijn verouderd. De Rietstraat is namelijk de eerste straat van Emmeloord. De eerste bewoners kwamen er in 1943 wonen. De nieuwe woningen sluiten meer aan bij de huidige eisen van deze tijd, zegt Mercatus. En tot zover het regio nieuws. Je leest het allemaal terug op web en app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week tijdens een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv de gezagvoerder aanviel. De man studeerde van 2014 tot 2019 in Australië. Er wordt nu onder andere gekeken of hij daar is geradicaliseerd. Het weer zonnig, wel wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
14: Een heel goedemorgen. We hebben deze week eerst nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Flevoland. Vandaag is er veel ruimte voor de zon, alleen tijdens de ochtendspits zijn mistbanken mogelijk. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar 19 of 20 graden en daarmee is het vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht overwegend bewolkt met een kans op een beetje motregen. Door de vele wolken koelt het niet verder af dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar eerst hebben we te maken met lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag wordt het opnieuw vrij warm. Woensdag is het ook nog aangenaam, maar later op de dag verwacht ik van het westen uit regen. Vanaf donderdag wordt het wennen aan nogal fris en veranderlijk najaarsweer.
12: Nou, dan moeten we er nog maar even van genieten, toch? Zolang als het duurt, dat lekkere weer en die fijne temperaturen. Misschien een suggestie voor een lekker zomers liedje nog, nu het nog even kan. Laat maar even van je horen. 0320 28 50 50. Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn een paar vertragingen op dit moment. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunette, 5 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Ook 5 minuten vertraging daar. Er wordt geflitst aan de Rivierenlaan in Lelystad in beide richtingen. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,7.
15: Goedemorgen.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Every kind of people. People. Robert Palmer. Oh, ik had het in mijn hoofd en ik dacht, ik ga dat niet zeggen, maar het is toch ook gebeurd. Goed, goedemorgen. Dit is Flevoland Muziekland. En ik heb een heel lekker liedje van Brian binnengekregen. Want ik zei net al, het wordt nog 2 dagen heel erg lekker weer met temperaturen van zo'n graad of 20. En daarom lekkere zomerse liedjes. En Brian die kwam met deze. André Hazes en Zomer.

Mooi nieuw liedje van Bente. Parachute heet hij. En die hoorde je na André Hazes en Zomer. Ja, dat wordt het zeker nog vandaag met een graad of 20. Met lekker veel zon. En morgen is dat ook alweer zo. Hoorden we al eerder van Diana Woei deze ochtend. Lekker. Nog even van genieten zolang als het kan. Waar je ook lekker van kan genieten is de polderplaat van Gerard Joling. Creditcard van Staal. Die hoor je zo meteen na deze van Rose Royce. Dit is Best Love in Flevoland Muziekland.

0: Dit is Flevoland.
1: En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit ook een heel stuk in de grond.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je trilt niet uit je bed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De Westerdreef in Lelystad krijgt een nieuwe lage asfalt. En de grootschalige sanering van oude windmolens in het buitengebied van Zeewolde is bijna klaar. Dit en meer in het regionieuws van 11:30.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM.

0: bij de controles op tolkosten. En er staat een snelheidscontrole in Lelystad op de Rivierenlaan. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het door via de app van Flitsmeister. Dankjewel Rutger voor een uurtje Flevoland Muziekland. Wij gaan weer beginnen aan een nieuwe werkweek. En ook zometeen weer beginnen we aan een volgend uurtje Flevoland Muziekland. Muziek zometeen van Monique Smit en Kino van der Graaf. En we beginnen zometeen met James Ingram.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
9: OG's. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Plekket.

Monique Smit samen met Kiro van der Graaf. En beter af alleen en daarvoor James Ingram. En Michael McDonald hoorde je. En Jammo Be There. Goedemorgen allemaal. 5 oktober is het geworden vandaag. De dag na 4 oktober, gisteren dierendag. Heb je huisdieren of je dieren lekker verwend? Extra aandacht aan ze gegeven. Ze verdienen het ook, hè? Jouw verjaardag misschien ook wel vandaag. Van harte gefeliciteerd. Je bent samenjarig met Nikki Hilton, Amerikaans model en erfgename van de Hilton-keten. Ja, wat staat er allemaal nog te wachten, zeg. 43 jaar is ze vandaag geworden. Verder is jarig ook de Nederlandse actrice Kim Peters. Die wordt alweer 47 jaar. Vrouwtje Jansen, presentatrice, actrice en ex-turnster, die wordt vandaag 50 jaar. De actrice Kate Winslet wordt 51 jaar en de Nederlandse televisie- en radiopresentatrice. En ook actrice trouwens uit Zomerhitte, weet je nog? Sophie Hildebrand, zij wordt vandaag 51 jaar. Verder is Guy Pearce, de Australische acteur, jarig, die wordt 59 jaar. Elze Schepper is jarig, wordt 61. En ruimtevaartdeskundige en astronaut André Kuipers, die is vandaag ook jarig, 68 jaar. Kijk even naar buiten, ik denk dat hij vandaag nog wel eventjes omhoog gaat in zijn kleine vliegtuigje. Verder is ook jarig Karen Allen, de Amerikaanse actrice, wordt 75 jaar. En zanger van de hardrockband AC/DC, Brian Johnson, die is vandaag jarig, die wordt 79 jaar. En wie er vandaag ook jarig is, is Sir Bob Geldof. Hij wordt 75. Hij was de grote inspirator achter Live Aid. En daarvoor maakte hij grote hits met zijn bandje The Boomtown Rats. Dit is I Don't Like Mondays. Nou, als het weer zo is zoals vandaag, vind ik er niks mis mee. Kopje koffie erbij, stroopwafeltje erbij en jou er ook wel bij. Jij en ik, lekker op deze maandag.

Nou, als je het zo vaak zegt, dan moet het wel een heel warm welkom terug zijn. Hè? John Sebastian en over de Boomtown Rats met Sir Bob Geldof. En I don't like Mondays. Nou, op deze maandag gaan we wel kijken naar de foto van Kiek, want die is weer lekker bezig geweest met een foto. Heel toepasselijk, lekker actueel. Vorige week hebben we er heel veel aandacht aan besteed aan de Batavia. Kwam weer terug naar huis, stond inmiddels op de stoel op een ponton. En inmiddels staat ook de Batavia op het vasteland. En we zien duidelijk aan de onderkant van die boot, ja, het aantasten van het water, hè, wat het heeft gedaan als die zoveel jaar in het water heeft gelegen. Een foto zien we, een sleepboot. Ook aan de linkerkant een pontje van het GVB. Ja, met een vlag erop. En heel veel antennes, dat hebben die dingen nou eenmaal. Misschien zit het daarin, of zit het gewoon in heel iets anders, iets veel makkelijkers, zeg maar, op de Batavia zelf. Even kijken. Die kanonspoorten, dat is eigenlijk links en rechts volgens mij hetzelfde. De tuidraden en zo ook, zijn die dan hetzelfde? Is daar iets aan veranderd? Of is het meer in die sleepboot, dat het daarin zit? Ja. Oh, sorry. Ik geef je nu wel heel makkelijk het antwoord volgens mij ook. Zonder dat ik te erger dat. Jack was gewoon een beetje heel erg enthousiast. Als jij dat nu ook bent geworden, kijk dan goed naar die foto. En geef het antwoord maar door wat ik eigenlijk volgens mij net voor je heb gezegd. Elise zit bij de telefoon en die wacht op jouw antwoord. Het kan ook via de website natuurlijk. Hier is eerst Bruno Mars en On My Side.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
5: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
6: Honda, the power of dreams.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
11: Het is 1 minuut over 10:30. Goedemorgen. Automobilisten in Lelystad krijgen de komende maanden te maken met hinder door werkzaamheden aan de Westerdreef. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt. De werkzaamheden beginnen vandaag en duren naar verwachting 3 maanden, meldt de gemeente. Het gaat om het traject tussen de rotonde bij de Houtripdreef en de kruising met de Zuiveringweg. Ook de rotondes bij de Houtripdreef en de Visarendreef worden aangepakt. Per rijrichting blijft 1 rijstrook beschikbaar, maar soms moet er worden omgereden. De rotonde bij de Houtripdreef gaat op een nog onbekend moment tijdelijk volledig dicht. Woningcorporatie Mercators is gestart met de sloop van de eerste woningen in de Rietstraat in Emmeloord. Ruim 3/4 van de huizen in deze straat en de naastgelegen Zeebiestraat wordt gesloopt voor nieuwbouw. De huizen zijn verouderd. De Rietstraat is namelijk de eerste straat van Emmeloord. De eerste bewoners kwamen er in 1943 wonen. De nieuwe woningen sluiten meer aan bij de huidige eisen van deze tijd, zegt Mercators. Tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws, dat lees je natuurlijk altijd 24 uur per dag op onze website omroepflevoland.nl.
12: Een heel goedemorgen. We hebben deze week eerst nog met rustig en vrijwel droog herfstweer te maken in Flevoland. Vandaag is er veel ruimte voor de zon. Alleen tijdens de ochtendspits zijn mistbanken mogelijk. Met veel zonneschijn stijgt de temperatuur vanmiddag naar 19 of 20 graden. En daarmee is het vrij warm voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht overwegend bewolkt met een kans op een beetje motregen. Door de vele wolken koelt het niet verder af dan een graad of 12. Morgen blijft het droog, maar eerst hebben we te maken met lage bewolking. In de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. In de middag wordt het opnieuw vrij warm. Woensdag is het ook nog aangenaam, maar later op de dag verwacht ik van het westen uit regen. Vanaf donderdag wordt het wennen aan nogal fris en veranderlijk najaarsweer.
11: Ja. Je bent gewaarschuwd. Nou ja, goed, de herfst is natuurlijk al ruim begonnen, dus we mogen ook zo langzamerhand van een beetje, hè? Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld. Flitsmeister meldt een extra controle op de Rivierenlaan in Lelystad, is dat. En de rest, al die camera's, dat kunnen of controles zijn voor het vrachtverkeer, of er wordt inderdaad toch gecontroleerd op snelheidscontrole, maar die staan er al een tijdje. Heb je ze nog ergens anders gezien of heb je extra controles gezien? Meld ze aan ons via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we lekker terug naar het jaar 1988. Welke muziek luisteren we toen naar? Je hoort het zo.
10: Flevoland. Goedemorgen.
13: Flevoland Muziekland.
10: Arnoud Plekket.

0: Kun je toch jaloers zijn op zo'n stem, hè? Shallow Sphero en The Great Expectation. En daarvoor ook om jaloers op te zijn, wat een fantastische hit dat hij maakte. The Way You Make Me Feel, Michael Jackson.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1978. Toen was er de gijzeling in Assen. Leden van de Molukse jongerenbeweging gijzelden het provinciehuis in Assen. En mariniers maakten na één dag een einde aan de actie. Er was ook de treinkaping, de herinnering eraan. De nasleep van de treinkaping uit de jaren 70. Zover zorgde voor veel politieke en maatschappelijke spanningen. Het was het kabinet van acht van CDA en VVD. Het was net begonnen en voerde heftige debatten over onder andere de neutronenbom. Er waren de Camp David-akkoorden, Egyptische president Sadat en de Israëlische premier Begin. Die tekenden een historisch vredesakkoord onder leiding van de VS. We maakten kennis met de eerste reageerbuisbaby. Louise Brown werd geboren. En verder in de cultuur en muziek was er natuurlijk de Grease-gekte. De film met John en Olivia. Die domineerden niet alleen de bioscopen, maar ook de hitlijsten. Met allemaal hits zoals You're the One and the One, Grease, Hopelessly Devoted to You en Ga Zo Maar Door. En ook Boney M, de popgroep, die scoorde gigantische hits met onder andere The Rivers of Babylon en Ra Ra Rasputin. En Superman, de iconische film met Christopher Reeve als de man van staal, ging in première. Het waren zomaar even een paar dingetjes uit 1978. En waar luisterden we naar op de radio? Naar onder andere deze plaat.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1978 met de darts.

Soms heb je alleen maar een stem en een piano, of een vleugel nodig in dit geval. Dat deed John Hiatt en Have a Little Faith in Me, daarvoor in 1978. Kenden jullie ze nog? The Darts. Ze hadden ook zo'n ander leuk plaatje, die zou ik binnenkort ook nog een keertje draaien voor je. Dit was It's Raining natuurlijk, hè? Een beetje een cover. Origineel is die, authentiek, maar ook heel eigenwijs. En soms een beetje arrogant en tegendraads. Ik heb het niet over... Nou goed, laat dat niet zijn. Ik heb het natuurlijk over die vogel, die rare vogel Kiek. Volledig zijn eigen gangetje. En vandaag is hij ook weer bezig geweest met deze foto van de terugkomst van de Batavia naar Lelystad vanuit Amsterdam. En hier nog op het Amsterdamse water, vlakbij de Oranjesluizen. Ik zei het voor een half uurtje geleden al, ik heb zo erg op weg geholpen. Ik heb al op mijn kop gekregen ervoor dat ik het niet te makkelijk mag maken. Ik ga toch nog een klein beetje eigenwijs ook doen. Het zit niet in de Batavia. Nou, dan heb ik je ook wel weer een heel stuk op weg geholpen. Als je er nu nog naar zit te kijken, nou, dan denk ik, doe morgen maar weer mee, want dan zie je het nooit meer. Deze is best makkelijk. Heb je het antwoord gevonden? Eventjes doorbellen. 0320 28 50 50. En dat kan ook gewoon even via onze website. Kun je het ook invoeren. Makkelijker kan dat niet. Wel leuker trouwens ook. In tegenstelling tot die andere dienst uit Apeldoorn. Dit is de nieuwe single van de 3J's. En oh, je zit in mijn hoofd. Gezellig hoor.

0: Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu, wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit ook een heel stuk in de grond.
1: Ook dit is Flevoland.
2: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
1: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je trilt niet uit je bed.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldde het AD en 1 Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
9: De ANWB verkeersinformatie dan. Geen vertragingen, wel wat flitsers of controles op de tolkastjes. A27 Almere Hilversum bij Blaricum, hectometerpaal 107,9. De N307 dan bij Dronten, hectometerpaal 105,7. En in Lelystad op de Rivierenlaan, daar word je ook gecontroleerd op je snelheid.
10: Oh, steeds meer winkels die stoppen met de verkoop van de zogeheten gluurbril. Ondertussen zijn er wel alternatieven in de maak. En 75 jaar televisie, maar ondertussen vindt op streaming de echte paringsdans plaats. Wat bedoelt Bernie Duin daarmee? Dat hoor je zo meteen.

0: Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Ja, je hebt van die muziek om lekker het weekend in te gaan, maar je hebt ook van lekkere muziek om het weekend uit te komen gewoon ook.
1: Is dat dan dezelfde muziek die je dan draait als je voor het... Ja, precies, ja.
0: Nou, meestal om het weekend in te gaan draai ik Earth and Fire.
1: Ja.
0: En dan om eruit te komen is ABBA wel weer goed.
1: Ja, dat is
0: een soort anti-katermuziek is dat.
1: Dat is het, ja. Ja, jij zei net al, moet eerlijk toegeven, je zei net al, ah, weer ABBA, dat zei je.
0: Ja, ik hoorde Rutger vanochtend ook al de When I Kissed the Teacher.
1: Oh ja, When I Kissed the Teacher, ja.
0: Ja. Ja.
1: Nooit gedaan overigens, hoor.
0: Ja. Nee?
1: Nee, jij wel?
0: Nee, ik ook niet. Nee.
1: Okay.
0: Nee, ik zat nog in de tijd dat de leraar en leraressen... die zaten echt op een soort van platform. Weet je.
1: Oh, jij kreeg, nog stok, jij kreeg nog stokslagen met
0: nou,
1: de lineaar.
0: Ja, nou, nu we het eigenlijk over hebben, ja.
1: Heb je dat gehad?
0: Nee, ik heb wel eens een keer een draai om oren gehad van de leraar en leraressen.
1: Ja, ik dacht wel, je oor zit zo raar, maar ja, dat komt dus daardoor.
0: Dat zit inderdaad wel, ja. Maar misschien had ik het er ook wel naar gemaakt, bij nader inzicht. Ja.
1: Stiekem, dus toch, je wilde eigenlijk misschien iets anders... maar je kreeg een draai om je oor.
0: Nee, dat was bij de scheikundeleraar.
1: Oh, nee, dat zou
0: ik... Doordat ik alle middeltjes door elkaar heen begon te gooien.
1: Oh, dat is niet
0: dat
1: zo...
0: Dat gaan we niet doen.
1: Dat is niet zo handig, meneer Plaquet.
0: Inderdaad, maar we hadden wel een lekker middagje vrij. Oh, zo meteen Bernie Duin met Internet en Telecom.

0: Hartstikke idee, Justin de Wild. Ja, wat is nu eigenlijk de grootste zomerhit van dit jaar? Nederlandstalig dan gezien, hè?
1: Ja, ik denk dan toch Zwoele Zomernachten.
0: Toch wel?
1: Van Rutger van Barneveld.
0: Ja.
1: Ja, want ik heb die veel meer gehoord in feesttenten, dat soort dingen, dan Cheerio, moet ik zeggen.
0: Dit draait nu ook nog door, Bernie?
2: Ja, ik denk ook. Ik kom nooit in feesttenten, maar ik kan me voorstellen dat Zwoele Zomernacht het erg goed
0: doet. Mensen als jou vragen nu zo van, wat is de grootste Nederlandstalige hit van dit jaar? Dan zeg je Zwoele Zomernachten.
2: Ja, ik denk het wel, want dan blijft in je hoofd hangen. Ja.
0: En niet de Cheerio.
2: Nee, ik vind het meer van hetzelfde. En Zwoele Zomers, er zit ziel in. Er zit gewoon passie in van een man die al 30 jaar probeert om er bijeen te komen. En
0: er zit ook een enorme schreeuw in.
1: Ja, ik wil!
0: Zaterdagavond ook nog weer een showtje.
2: Vreselijk.
0: Als dit begint ook bij de eerste tonen al, dan zie je dus wat een echte hit is. Ik bedoel, bij Cheerio van Justin de Wild vinden mensen het leuk. En ze zingen het ook mee uit luidkeels. Maar zo gauw het intro begint van Zwoele Zomers,
1: dan komt het uit de tenen.
0: Er gebeurt iets met die mensen.
1: Ja.
0: En bij heel veel mensen denk je ook van, doe maar niet, maar het is wel lekker enthousiast.
1: Het technieuws komt ook uit de tenen van Bernie Duin, denk ik. Goedemorgen.
2: Zo, ik kom zeker uit de tenen, ja.
1: Zo, ja.
2: Godverdorie.
0: Van ver weg, hè?
2: Ja.
0: Ja, die gluurbril.
1: Ja, we hebben even gegluurd, maar we konden het niet vinden. Want steeds meer winkels stoppen met die gluurbril.
2: Ja, ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat eigenlijk om de metaglasses die we hier al vaker besproken hebben.
0: Ja.
2: Er zijn al twee winkelketens, dat zijn Weekamp en Hans Anders, die nu stoppen met de verkoop van de bril, omdat het natuurlijk best wel negatief in opspraak is. Andere partijen weet ik nog niet, bijvoorbeeld een bol.com of iets in die trend, weet ik het niet van of het daar gebeurt. Maar ja, het is gewoon een bril die gewoon heel negatief in het nieuws is de laatste tijd. En ja, ik denk dat ook wel de video van een paar weken terug van Roel Maalderink heel erg daarmee heeft geholpen.
0: Ja, die is naar de mensen van Facebook toe gegaan met die bril op. En zo van, ik ben jou even aan het filmen. En daar waren ze niet van gediend.
2: Hè? Nee, waren ze niet van gediend. En er was eigenlijk direct ook een soort van censuur natuurlijk. Want het video werd geüpload op Instagram Reels. En was eigenlijk binnen een dag alweer verdwenen.
0: Hadden eraf gehaald, hè?
2: Ja, precies, eraf gehaald door Meta zelf. Omdat het pesterijen zouden zijn. Nou, er worden dagelijks wat video's opgenomen. Die blijven gewoon op reel staan. Dus ze waren blijkbaar op hun teentjes getrapt.
0: Maar loop je nou voor gek? Of word je bijna de stad met pek en veren uitgestuurd als je zo'n bril op hebt?
2: Nou, het is bijna een schaambril aan het worden zelfs als je hem draagt. Want zo opgehemeld bij het begin werd. Als je hem nu draagt, dan hangt er wel een oordeel aan. Ja.
1: Want je bent dan inderdaad de privacy aan het schenden.
2: Ja, privacy schending. En ik hoop niet dat Ray-Ban er zelf schade aan ondervindt. Want het ziet eruit als de bekende bril die we kennen.
0: Ik durf hem ook niet meer op te doen, hoor.
2: Nee.
0: Je wordt een soort van bucklerlul, hè?
2: Ja.
0: Joep van het Hek heeft dat gezegd. Over bucklerbiertjes.
2: Ja.
0: Als je bucklerbiertje, dan weet je toch de echte bucklerlul. Maar zo zei hij.
2: Ja.
0: Na twee weken was bucklerviertje.
2: Ja, klopt. Ja, dat heeft heel veel effect gehad. En dat zie je hier ook bij. Kijk, we hebben het nu over alleen Nederland natuurlijk, waar die niet meer verkocht wordt.
1: Hoe zit het internationaal? Loopt het daar ook zo hard achteruit?
2: Nou ja, je ziet wel dat bijvoorbeeld andere partijen en ook Meta ook gaat kijken van hoe ze dit wel anders aan kunnen pakken. Want het is eigenlijk overal wel in opspraak. Apple is bezig met de AirPods met camera's erin. En die hebben ze eigenlijk uitgesteld. Die waren eigenlijk praktisch al klaar. Het was al te zien in de broncode van macOS, dus van een besturingssysteem.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan vier de oortjes.
2: Vier de oortjes, ja. Maar
0: het is wel heel raar, hè, dat je vanuit je oor gaat filmen nu ook.
2: Ja, maar het idee waar dit voor gebruikt gaat worden, en dat is ook het idee van de metaglass, is dat je het gebruikt voor AI. Dus dat je vraagt van wat je ziet. Dus wat straks ook het idee wordt van die oortjes, en daarmee ontwijken ze een beetje het gedoe met die gluurbril, is dat hij alleen maar gaat vertellen wat hij ziet. En dat hij het gaat vertalen voor je. Of dat hij gaat vertellen wat voor ingrediënten je hebt staan en wat je ermee kan koken.
1: Ja.
2: Dus dat de beelden niet meer worden opgeslagen.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat Meta hier ook gewoon door mee wil gaan. Want dat is natuurlijk het pad dat ze willen bewandelen.
0: Achter zit.
2: Ja. Ja, zeker. Het is natuurlijk ook een verdienmodel. Ze hebben natuurlijk onlangs ook al wat anders geïntroduceerd, wat ook mee kan luisteren. Maar ze hebben nu ook al een bril die de beelden niet opneemt en die natuurlijk alleen op basis van wat hij ziet gewoon advies gaat geven.
1: Ja.
0: Maar goed, we zijn het allemaal aan het gebruiken en we zijn AI alleen maar aan het voeren. Er moet er zometeen een moment komen dat mensen denken, we gaan te snel, we gaan te ver.
2: Ja, nou dat, volgens mij was het vorige week dat ze al aan de noodklok hadden getrokken vanwege het feit dat het nu toch wel gevaarlijk begint te worden, dat de AI zelfs hun eigen AI kan hacken.
0: Ja.
2: Ergens moet er wel een stop op zitten. Nou, de andere kant is natuurlijk wel dat er heel veel onschuldige AI is. Bijvoorbeeld de AI in je iPhone, die is niet zo schadelijk. Die is vooral heel erg lokaal bezig.
0: Nog niet,
2: nee.
0: Althans, zeg ik dan eventjes zo.
2: Nou ja, je ziet natuurlijk dat bijvoorbeeld Apple, maar ook Gemini, die zijn natuurlijk heel erg lokaal aan het experimenteren. Maar OpenAI is natuurlijk heel erg bezig, dat is het andere bedrijf van ChatGPT, om het heel groot te maken. En die zijn echt experimenten aan het doen. En die experimenten, die gaan vaak mis.
0: Want Google heeft ook weer een nieuwe AI-machine gelanceerd. Nu alleen nog even voor professionals, om te kijken of die niet zijn eigen gang kan gaan.
2: Ja.
0: Dat is op zich al zorgelijk. Dat experts moeten gaan kijken of AI niet zijn eigen gang kan gaan.
2: Ja, ik zag laatst een meting. Dat de nieuwste versie van OpenAI die zit bijna op AGI. En AGI, dat is de volgende stap. En dan kan AI zelf AI maken. Dus dan is het natuurlijk nog bijna slimmer dan wat wij zijn.
1: Ja, dat
2: en
1: dat Artificial General Intelligence heet dat dan, toch?
2: Klopt helemaal, ja. Dat klopt helemaal. Ja. Je hebt goed opgelet.
0: Dat is kunstmatig, maar daarin wordt ook de zin gebezigd. Dat hebben wij de mensheid niet meer nodig als AI-machine.
2: Precies.
0: Dan wordt het gevaarlijk.
2: En ik moet ook heel erg denken aan wat we in de jaren 50 een beetje hebben gehad met wie als eerste de kernbom uit ging vinden. Eigenlijk het is geen kernbom wat we aan het maken zijn. Ik wil jullie niet allemaal bang maken natuurlijk.
0: Nee, maar goed.
2: Het is wel een wedstrijd tussen giganten. Wie is de eerste die zo slim de AI kan maken dat het slimmer is dan wat wij zijn.
1: Gaan het...
2: Maar goed, ondertussen doen we gewoon een brilletje
0: op. Vanavond maar gewoon even een filmpje kijken op de streamingdiensten. Ja. Maar daar gebeurt ook van alles.
2: Ja, zeker. Er zijn enorme overnames bezig. Er zijn enorme paringsdansen zijn er bezig.
0: Nou,
2: tussen verschillende bedrijven ook. Eigenlijk zitten we afgelopen week te vieren dat de tv 75 jaar bestaat. Maar eigenlijk tv neemt heel erg af qua populariteit. Steeds meer mensen kijken tv. Tina Nijkamp die zei onlangs dat het met 200.000 kijkers is verlaagd op primetime.
0: Ja.
2: Dus dat is echt bijzonder. En dat komt wel door die grote diensten. En dat hebben die diensten ook door. Die willen ook verder groeien.
1: Dus wat doen ze?
2: Ja, er is al een hele tijd bezig tussen HBO, of tussen Warner en tussen Skydance en Paramount Plus. Dat zijn twee hele grote Amerikaanse bedrijven. Die is heel lang tegengehouden, die fusie. En vanaf morgen is die er door. En dan komt er echt een hele grote nieuwe gigant onder de naam Skydance.
1: Ja.
2: En daar komt Warner komt eronder. Dus daar komt je Harry Potter komt eronder, je HBO Max. Daar komt
1: Disney Plus?
2: Disney Plus niet. Oh, nee, okay. Die komt er niet onder, nee. Maar er komt natuurlijk ook Paramount onder. En ik geloof dat daar ook SpongeBob en dergelijke onder valt. En dat soort giganten. Dus
0: wat is ons voordeel eraan?
2: Ja, wat is ons voordeel? Ja, ik denk dat het vooral natuurlijk de voordeel is van die bedrijven. Dat ze meer marktaandeel natuurlijk krijgen. Wie weet
0: meer abonnementen voor geld moeten gaan betalen.
2: Ja.
0: Als je bepaalde dingen graag wil zien.
2: Klopt.
0: Zul je er gewoon echt flink voor moeten gaan betalen.
2: Ja, en dat is ook de reden dat eigenlijk Amerikaanse staten heel lang tegen deze fusie waren.
1: Ja, is er iemand die daar halt toe kan roepen?
2: Ja, je hebt natuurlijk wel partijen die natuurlijk daarop toekijken of het mag. Maar het is eigenlijk al goedgekeurd. Ook door Europa is het goedgekeurd en door een paar andere partijen. Omdat ze misschien ook wel zien dat er enorme fragmentatie is tussen al die kleine bedrijven met losse streamingdiensten. Waardoor eigenlijk het ook steeds lastiger wordt om nieuwe content te maken.
1: Als consument is het natuurlijk, dan heb je maar een paar streamingdiensten. Want nu heb je natuurlijk meerdere van die nu nog niet samenwerken.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk een voordeel.
2: Ja. Klopt.
0: Maar ze kunnen wel een beetje neigen naar kartelvorm.
1: Maar ze kunnen wel inderdaad prijzen flink ophogen bijvoorbeeld. Ja. Dat is het nadeel.
2: Je ziet ze elkaar opvolgen eigenlijk met die verhogingen natuurlijk. En ja, het belangrijkste is dat er nieuwe content blijft komen. Ik bedoel, in 2 jaar terug kondigde Warner Harry Potter aan. Wat een grote serie, groots aangekondigd. Was ook onderdeel van de fusie tussen Discovery en Warner, die toen ook al geweest was. Ja, de vraag is van, gaan ze dit doorzetten bij Skydance? En
0: wie houdt het allemaal in de gaten dat daar niet enorme monopoliepositie komen. Ja, in Nederland hebben we de ACM, de Consumentenmarktautoriteit.
2: Ja, er zit wel een partij die daar natuurlijk in Amerika is, dat een andere partij die daarop toekijkt. Ik weet de naam zo niet ervan, maar er wordt wel op toegekeken of het wel of niet mag. En daarom is het lang dwars gezeten. Maar ergens zien ze toch wel helder erin.
0: Maar
2: ja.
0: Is het ook een positieve ontwikkeling?
2: Uiteindelijk, je kunt zeggen van, nou, wie weet, zit straks bij HBO Max ook een aantal nieuwe series erin waar je er wat aan hebt. Maar het allerbelangrijkste vind ik wel dat het niet creativiteit in de weg gaat zitten. En dat er nog steeds van nieuwe content komt. En dat er straks niet alleen maar franchise daar neerzetten, een SpongeBob, een bekend poppetje en daar een serie van. En dan lekker
1: er moet ruimte zijn voor iets kleins, iets creatiefs, wat dan uit kan groeien. En dat kan natuurlijk niet op het moment dat je zo'n ontzettend grote gigant hebt.
2: Nee, klopt.
0: En wat betekent dat voor Nederland? Ik bedoel, ome John de Mol, die zit ook mee te kijken natuurlijk.
2: Ja, die is natuurlijk ook al een hele tijd bezig ook om Talpa te verkopen. En daar is je ook druk mee. Ook omdat ze ook in Nederland natuurlijk heel erg merken dat het onder druk staat. Kijk, Videoland is onlangs een samenwerking aangegaan met HBO Max. Dus daar zie je nu heel veel series onder. Ja, en Talpa die heeft Kijk in bezit. En dat is ook een streamingdienst. Maar die is helaas nog niet zo populair. Dus die moet nog eventjes
1: aanpoten. Daar kijken te weinig mensen naar.
2: Daar kijken te weinig mensen.
0: Dus op tv, het is wel spannend. Maar meer spannend in de portemonnee en de grote bedrijven dan wat er te zien is.
2: Ja, dat wel helaas, ja.
0: Bernie, we houden het in de gaten. Dankjewel.
2: Yes.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
9: Oh nee, verzekering...
8: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
9: Oh, wil ik wel.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 11:30 geworden. Goedemorgen. De jaarlijkse appelpluk in Dronten was een groot succes. Ruim 80 vrijwilligers die plukten meer dan 10.000 kilo appels. De appels die worden verdeeld over verschillende voedselbanken in Nederland, waaronder ook het Dronten zelf. Automobilisten in Lelystad krijgen de komende maanden te maken met hinder door werkzaamheden aan de Westerdreef. De weg krijgt nieuw asfalt. De werkzaamheden beginnen vandaag en duren naar verwachting 3 maanden, meldt de gemeente. Het gaat om het traject tussen de Houtripdreef en de kruising met de Zuiveringweg. En ook de rotondes bij de Houtripdreef en de Visarendreef worden aangepakt. De rotonde bij de Houtripdreef gaat op een nog onbekend moment tijdelijk helemaal dicht. Woningcorporatie Mercatus is gestart met de sloop van de eerste woningen in de Rietstraat in Emmeloord. Ruim 3/4 van de huizen in deze straat en de naastgelegen Zeebiestraat worden gesloopt voor nieuwbouw. De huizen zijn verouderd. De Rietstraat is namelijk de eerste straat van Emmeloord. De eerste bewoners kwamen er al in 1943 wonen. De nieuwe woningen sluiten meer aan bij de huidige eisen van deze tijd, zegt Mercatus. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
12: Dan gaan we naar het weer in Flevoland met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Ja, het wordt vandaag een prima dag, hè?
13: Ja, heerlijk. Op het moment 17 graden, volop zonneschijn, wat hoge sluierbewolking. En niet al te veel wind vanuit het westen. Hooguit windkracht 3 tot 4 op de grote meren. Nou, vanmiddag met zo'n 19 of 20 graden. Echt prima najaarsweer, net zoals afgelopen weekend. Nou ik heb echt genoten.
12: Zat gisteren in het zonnetje uit de wind. Het was gewoon echt heel warm.
13: Ja, nou ja, vanmiddag ook het geval. Heb je je jas niet meer nodig als je naar buiten gaat voor een wandeling. Misschien alleen op de fiets nog, want dan maak je wel een beetje wind.
12: Weinig wind ook, hè?
13: Ja, niet al te veel wind inderdaad. En morgen en overmorgen is het ook nog rustig. Maar ik verwacht vanavond wel wat meer bewolking. Dat komt vanuit het noorden binnendrijven. En dat zorgt ervoor dat we vannacht veel bewolking hebben. Er zou misschien een spatje motregen uit kunnen vallen. Ook morgenochtend vroeg is dat het geval. Maar ja, door de vele wolken hebben we een minimumtemperatuur van 12 graden. En is het minder koud dan
12: afgelopen nacht. Nou, dat is op zich wel fijn.
13: Ja, toch al mee.
12: Nog geen zwoele zomernacht. Nee, dat is het niet. Nee, maar ook niet heel erg koud. Dus
13: het is
12: dat
13: niet heel erg fris, inderdaad. Nou, morgen wat meer bewolking dan vandaag. Zeker in de ochtenduren. 'S Middags ook wel ruimte voor de zon. Temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag. En ook morgen dus weinig wind. Ja, nou, dan beginnen we woensdag.
12: Ja, gaat dat zo blijven? Of?
13: Ja, nou, we beginnen woensdag wel fraai. Met mooie zonnige periode. En de temperatuur die loopt dan al snel op naar 20 graden opnieuw. Mooie warme dag. Maar aan het einde van de dag verwacht ik een storing die toch in de middag wat meer bewolking zal brengen. En vooral in de avond van tijd tot tijd regen.
11: Dus maar zijn dat stapelwolken of is dat een wolkendek?
13: Dat wordt een wolkendek. Aaneengesloten bewolking. En ja, als je 's avonds moet gaan sporten, dan heb je toch wel een regenjasje nodig.
11: Oké, en dat zet door de dagen daarna?
13: Ja, daarna ziet het er niet echt gunstig uit. Zeker niet voor mijn vrijdagavondcompetitietennis. Het wordt heel anders in ene fris en wisselvallig.
12: Het wordt watertennis.
13: Ja, ik denk dat het gewoon afgelast wordt.
11: Oh.
13: De banen die komen vol.
11: Zijn jullie zo snel over te halen van nee jongens, we gaan naar de bar?
13: Ja, nou ja, als het even stevig plant.
12: Dan gaan we maar naar de derde helft, jongens.
13: Ja. Dan gaat het gewoon niet door. Nou ja, donderdag wordt het echt wennen. De wind die komt vanuit het noordwesten, waait stevig door. Windkracht 5 tot 6 op het IJsselmeer en Markermeer. Wisselen de wolkenluchten, zon, af en toe dan ook een paar buien. Levert wel een mooi plaatje op met soms een regenboog. Mm-hmm.
12: Echt maar, herfstweer dus.
13: Ja, maar met hooguit 15 graden is het toch opmerkelijk fris.
11: Dat is even wennen, ja. Ja. Wat is normaal voor de tijd van het jaar?
13: Nou, 16. Dus het is eigenlijk
12: Dus eigenlijk is het gewoon helemaal normaal.
13: Ja, wat we nu hebben is net boven normaal. Maar in de tweede helft van de week is het gewoon toch wel een jas aan, paraplu mee. Vooral op de vrijdag ook, want er zijn een flinke periode met regen. Dus mijn wedstrijd wordt afgelast.
11: Ja.
13: En ook in het weekend is het wisselvallig met een paar buien, maar ook wel ruimte voor de zon. En dan gaat de temperatuur iets omhoog richting de normale waarde van 16 graden.
11: En dan volgende week gaat het dan weer een beetje bijtrekken? Of
13: ja, herfstvakantie natuurlijk, hè?
11: Ja.
13: Ja, dan moet je wel op pad gaan met de kleintjes.
11: Ja, we willen eruit natuurlijk ook, hè?
12: Dus dan willen we geen regen.
13: Nou, het ziet er naar uit dat er toch wel een paar droge dagen komen. Het zal niet zo slecht zijn als de vrijdag, want dat is echt de minst fraaie dag van deze week. Nou, volgende week ook wel droge dagen. En de temperatuur zal ietsjes omhoog gaan. Maar of we dan warme dagen krijgen met 20 graden is nog de vraag.
11: Nee, maar 18, 19 vind ik ook prima.
12: Ja, de tijd van het jaar.
10: Flevoland, weer weet je.
12: Waar gaan we het over hebben?
13: Ja, we hadden het net over warme dagen, zomerswarme dagen en tropische dagen. Nou, is natuurlijk wel overduidelijk dat het niet meer tropisch kan worden in oktober.
12: Nee.
13: Of hadden jullie nog wel het idee van nou, we hebben wel 30
11: met
13: graden.
11: Met deze omstandigheden, je weet maar nooit.
13: Nee. Nou ja, het is eigenlijk niet meer mogelijk. Want ook klimatologisch gezien moet je zeg maar richting september gaan voor de laatste tropische dag van 30 graden of meer.
11: En we draaien ook steeds verder van de zon af natuurlijk.
13: Ja,
11: hè?
13: Precies. De zon wordt wat minder sterk. Kan voor minder opwarming zorgen. Dus de laatste tropische dag in onze provincie heeft plaatsgevonden op 15 september. Toen was het in 2020 nog 31,8 graden.
12: Oké. Okay.
11: Nou, dat hoeft voor mij ook niet.
12: Inderdaad, wat Arnoud zegt, je moet inderdaad opgewarmd worden. Dat heb je nodig voor een tropische dag.
13: Ja.
12: Dat kan niet meer, omdat de zon natuurlijk minder lang schijnt.
13: De zon die straalt niet meer loodrecht op ons deel van de aarde, maar maakt steeds meer een hoek. En is dan niet zo krachtig meer. Dus hogere temperaturen komen dus gaandeweg de herfst zeker niet meer voor. Maar zomers warm kan het in oktober nog wel worden.
12: Hmm. Dat is het toch ook
13: dus
12: geweest?
13: 25 graden hebben we nog wel. Deze maand hebben we nog niet gehad. Want 20 graden was de hoogste waarde, zeg maar, in de eerste dagen.
12: Hmm.
13: Maar in het jaar, ook in 2018, toen hadden we een hele mooie nazomer. 13 oktober werd het nog 26 graden.
12: Zo. Dus dat kan nog in de zomervakantie.
13: Tot 13 oktober kunnen we nog de hoop hebben dat het zomers wordt. Maar ik kan nu al je uit de dromen helpen. Dat is eigenlijk niet voor dit jaar niet het geval.
12: Oh, okay.
13: Maar warme dagen van 20 graden of meer, dat kan dus nog wel.
11: En tot hoe lang kan dat door? Want ik bedoel, we moeten ook die man met die mijter en die tabbert
12: die houdt niet van warm weer.
11: Informeren.
13: Ja, 29 oktober is het toch wel in 2005 20,6 graden geweest. En daarna komt de temperatuur eigenlijk niet meer boven de 20 graden uit. In november is het misschien net aangelukt in 2018. Toen we dus die hele mooie nazomer hadden. Op 6 november hadden we 19,9 graden. Maar eigenlijk komt de warme dagen van 20 graden of meer in november niet voor.
12: Is misschien ook gewoon prima. Laten we gewoon genieten van de herfstdagen.
13: Ja, we moeten gewoon inderdaad het loslaten en richting de herfst gaan.
12: En dan kijken we deze week
11: van alle seizoenen. Dat vind ik lekker.
12: Ja, en we kijken wel weer naar de lente 2027.
11: Ja,
12: toch?
11: Ja. Doen we dat wel weer. Diana, dankjewel.
13: Graag gedaan.
12: Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel wat controles op de tolkastjes en op je snelheid. A27 Almere Hilversum bij Blaricum, hectometerpaal 107,9. In Dronten op de N307 bij 105,7. En in Lelystad op de Rivierenlaan.
11: Nou, zometeen gaan we weer mooie prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
10: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe en daarvoor Teddy Swims en The Bad Dreams.
1: We maken contact met Wesley uit Lelystad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoi.
1: Hoe is het ermee?
2: Goed.
1: Ja. Ja,
2: met jullie?
0: Ja, met ons ook eigenlijk wel goed. We hebben een lekker weekend gehad. Jij ook?
2: Zeker, zeker.
0: Ja? En nog wat leuks gedaan?
2: Lekker rustig aan.
0: Ah, ja. Moest je uitrusten van een drukke werkweek.
2: Zeker.
1: Ja. Wat doe je voor werk?
2: Ik zit in de bouw.
1: In de bouw?
0: Ja, dan ben je wel druk inderdaad. Ja. En, maar ben je vandaag niet bezig dan?
2: Jawel, zeker wel.
0: Oh, waar ben je mee bezig?
2: Met boeidelen.
0: Oh, oké. Okay. Aan het dak.
2: Zeker.
0: Ja, ja, ja. Wordt er nog steeds van dat witte trespaar gebruikt?
2: Nou, op het moment gebruik ik de grijze.
0: Oh, oké, okay. Maar wel trespa.
2: Wel trespa, ja, ja, zeker.
1: En wat vind je het leukste werkje om te doen? Want je kunt natuurlijk van alles doen, hè, als je in de bouw zit.
2: Ja, toch wel dat soort werkzaamheden, hoor. De trespa vervangen, vloertjes maken.
0: Ja, beetje afwerking, beetje weer verfraaien en mooi maken.
1: Dat is echt het zichtwerk, is dat dan, hè? Dat
0: waar is de meeste vraag eigenlijk naar, een moment?
2: Ja, toch wel houtrot en zo.
0: Ja, oh. Ja, houten kozijnen zijn hartstikke mooi. Maar als je niet goed onderhoudt, dan heb je er problemen ermee, hè?
2: Klopt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Hé, je hebt meegedaan met ons spelletje. Nou, ik zei het al. Volgens mij heb ik het vanochtend compleet voorgezegd ook.
1: Heb je dat gedaan?
0: Ja.
1: Dat zou je niet doen.
0: Ja, ik zat met die mensen mee te kijken zo. Ik zei, nou, op de Batavia zit het niet. Zit het dan misschien op dat schip daar beneden? Ja, zeg ik.
1: Oh.
0: Puur enthousiast.
1: Ja, ik snap het. Ja, snap het. Ik snap het. Nou, Wesley, waar zit het verschilletje?
2: De rode boeideel, of de rode reddingsboei op de sleepschip.
0: Ja, inderdaad. Daar beneden zit het. Die rode boei in de zijkant.
1: Boeien.
0: Is weg. Ja, kan mij boeien.
1: Ja, het kan mij boeien.
0: Het klopt. Je hebt het goed. Dus we gaan over naar het prijzenrad.
1: Ja. Dit is mijn werk namelijk. Ja. Ik ben prijzenraddraaier. Raddraaier ben je dan eigenlijk. Hè? Je bent een raddraaier. Ik heb twee vragen aan jou, Wesley. Moet ik een sweep naar links of naar rechts geven?
2: Geef maar naar links.
1: Naar links? En hard, zacht, middelmatig? Wat heb je nog meer voor?
2: Geef maar een goede hengst eraan.
1: Een goede hengst?
0: Goede hengst eraan ook. Dat is Roy wel toevertrouwd.
1: Ja hoor, komt u hoor.
0: Ze noemen niet voor niks de Italian Stallion.
1: Wat noemen ze mij?
0: De Italian Stallion.
1: Ja, ja. Ja, zo noemen ze mij inderdaad.
0: Oftewel, de broer van.
1: Ja, precies. Ja, dankjewel. Ja, ja. Dus, nou, eens even kijken waar die op gaat landen vandaag. Heb jij een lievelingskleur trouwens, Wesley?
2: Blauw.
1: Oh, wow. Nou, dat zit niet op het rad.
0: Drank zit er ook niet op, dus je kan er ook niet blauw van worden.
1: Nee, inderdaad. Je kan ook geen blauwtje lopen. Nou, misschien wel.
0: Want?
1: Nou, je wint kiek, sokken of een washand. Dus nou, wat wil je?
0: Dan de sokken maar, denk ik, toch, Wesley?
2: Ja, doe dan maar sokken.
0: Ja, inderdaad, ook leuk. Want het blijft nog voorlopig nog wel even goed weer. Tenminste, de komende dagen wordt het iets minder. Maar volgende week wordt het wel weer wat beter.
1: En dan, ja, dat is waar. Maar als het koud is, is het wel lekker om die sokken aan te doen, hè?
0: Extra warme sokken.
1: Daarom.
0: Hé, hey, we nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf goed, hè?
2: Is goed, man.
0: Werk ze vandaag nog even.
2: Oké, okay,
0: joh. Yo, hoi. Moet ik natuurlijk wel even een plaatje draaien. Zullen wij iets leuks draaien van Cars?
1: Nou, dat vind ik wel een goed idee.
0: Dat is
1: mooi. Die zwijmel ik lekker weg altijd, dit nummer.

Cars and Who's Gonna Drive You Home Tonight? Voor de ene vraag, en de andere weet. Ruim 100.000 euro schade, dat heeft het Almeerse ondernemersechtpaar Natasha en Nicky Pistoor naar een brand. Zometeen na 12 uur meer hierover. Eerst even die prachtige duet van Tino Martin en Billy Dans. En zometeen een stukje van The Christians. Hey, Tino.

0: app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: En je ziet ook, het is niet alleen fysiek de bovenkant weghalen, maar er zit ook een heel stuk in de grond.
1: Ook dit is Flevoland.
2: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
1: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je trilt niet uit je bed.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De jaarlijkse appelpluk in Dronten is een groot succes geworden. Automobilisten in Lelystad krijgen de komende maanden te maken met hinder door werkzaamheden aan de Westerdreef. En woningcorporatie Mercatus is gestart met de sloop van de eerste woningen in de Rietstraat in Emmeloord.
0: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: De ANWB verkeersinformatie, geen vertragingen, wel wat flitsers en controles op tolkastjes gemeld. A27 onder andere.

0: Paris. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
8: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Net als je denkt van hij is weg, komt hij weer terug.
1: En dat is zo irritant.
0: Nee hoor. I'm coming around again.
1: Het is een leuk plaatje, toch?
0: Simon the Webby is dat dan precies 10 minuten over 12.
1: Ja, ruim een ton schade, dat heeft het Almeerse ondernemers-echtpaar Natasja en Nicky Pistoor na een brand. Ze hebben een bedrijf met onder andere verkeersborden om bij wegwerkzaamheden en calamiteiten verkeer om te leiden.
0: Afgelopen donderdag ging hun bedrijfspand in Almere buiten in vlammen op. En nog meer pech, ze waren, omdat hun bedrijf net gestart is, nog niet verzekerd.
2: Heel naar. Heel veel verdriet. Onmacht, boosheid. Ongeloof ook nog steeds.
3: De brand woedt afgelopen donderdag. Het gaat om een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere, op industrieterrein De Vaart. Het complex, dat bestaat uit 5 grote garageboxen, dreigt volledig verloren te gaan. De brandweer weet het vuur uiteindelijk te beperken tot 1 van de units, die van Natasja en Nicky, waar hun opslag voor verkeersborden is. Noodschade dus.
4: Ja, gigantisch. Ja, dit is onwerkelijk en alles wat je ziet is onbruikbaar. Mijn borden, mijn palen, mijn bakens, mijn schrikhekken. Alles is eigenlijk gewoon klaar voor de sloop.
3: En niet verzekerd?
4: Nee, helaas niet verzekerd. Nee, we waren bezig met de verzekering. De verzekeringsagent was vorige week langs geweest. De offerte lag op de mat. En dit weekend was de bedoeling om alles helemaal na te kijken. Zo werkt dat nou eenmaal. En dan te accorderen, maar te laat.
2: Dat is echt heel wrang. Zeker omdat al ons zelfverdiende geld, zelfgespaarde geld daarin gestoken is. Ja,
3: ja, en over wat voor bedrag hebben we dan?
2: Ja, ik denk alleen aan materialen dat er al 100.000 euro binnen staat. Nou ja, stond.
3: Niemand raakt bij de brand gewond. De politie gaat uit van brandstichting. Het echtpaar zegt geen idee te hebben wie het juist op hun zou hebben gemunt en zoiets zou willen doen.
2: Er is in ieder geval bevestigd door de politie dat de brand is aangestoken. Dat is wat wij weten. Eigenlijk nog geen idee wie of wat daarmee te maken heeft. Er gaan inderdaad een hoop geruchten. We hebben allemaal het een en ander gezien online. Maar wij kunnen ons niet vinden in de geruchten die daar rondgaan. Natuurlijk zijn er ook geruchten over een zakelijk geschil. Dat klopt, maar dat is zeker niet van deze omvang, van deze aard. En zeker niet ook in onze ogen het type mens die hiertoe in staat zou zijn. Nee.
3: Een collega op het bedrijventerrein is een crowdfunding gestart om Natasja en Nicky te helpen.
2: En gelukkig is daar ook echt al het een en ander gedoneerd. Maar ja, natuurlijk dekt dat nog lang niet hetgeen wat er verloren is gegaan. En wij hopen toch heel erg dat met deze crowdfunding er toch nog mensen zijn die een bijdrage zouden willen doen. Om te zorgen dat we verder kunnen. En in ieder geval ook privé ons gezin en kinderen niks tekort kunnen laten komen.
5: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Groot hit van dit moment. Summer and my body isn't ready. Nou, my body isn't ready voor de herfst die eraan komt. Floris Lefebvre, goedemiddag. Oh, sorry, ik moest je even aanzetten. Sorry, Floris. Goedemiddag
1: nogmaals.
0: Ja, goedemiddag. Ja, het zijn nu nog fijne dagen, maar er komt zo langzamerhand wel iets anders aan, hè?
2: Ja, inderdaad. Later in de week volgt er een forse omslag naar een heel ander weertype. Maar deze middag is het nog op en top genieten buiten. Ik heb zojuist een rondje gewandeld buiten en het was heerlijk aangenaam. Ja. Er staat niet al te veel wind, hooguit een zwakke tot matige bries uit het zuidwesten. En het is behoorlijk warm voor de tijd van het jaar, met waarden tussen de 20 en 22 graden maar liefst. Momenteel flink wat ruimte voor de zon, maar op de satelliet zie ik ook wel wat wolkenvelden boven het Waddengebied. En onder invloed van die westelijke stroming bereiken die wolkenvelden in de loop van de middag ook onze regio. En vanavond is het dan wel droog, maar er trekken wel steeds meer wolkenvelden over het land heen. En vannacht kan het dan op een enkele opklaring na wat bewolkter zijn in het weerbeeld. Het koelt wel flink af, met zo'n 12 of 13 graden als minimumtemperatuur.
3: En hoe ziet het er morgen uit?
2: Ja, morgen flink wat wolkenvelden, ook af en toe wat ruimte voor de zon, maar de bewolking heeft wel vaker de overhand. Valt er misschien een spatje lichte regen of motregen uit, veel staat het allemaal niet voor. En met wat zonneschijn erbij wordt het nog behoorlijk warm, 19 of 20 graden. Er staat ook iets minder wind dan vandaag, dus opnieuw een prima najaarsdag. En dat geldt eigenlijk ook voor de woensdag.
0: Nou, moeten de woensdag er ook nog maar even een beetje van genieten, maar in de loop van de dag wordt het anders, hè?
2: Inderdaad, ja, in de loop van de middag ontstaan er steeds meer stapelwolken, wordt het wat broeierig buiten en draait de wind al geleidelijk via het zuiden naar het westen tot noordwesten, wordt er geleidelijk ook iets minder warme lucht aangevoerd. En dat gaat vanaf woensdagavond ook gepaard met een aantal forse buien, misschien lokaal ook met onweer daarbij. En dat is een beetje een trend die we dan de dagen daarna ook gaan zien in het weerbeeld. Donderdag, vrijdag en zaterdag een ronduit wisselvallig weertype met geregeld buien. Een stevige wind uit het westen tot noordwesten voert ook minder warme lucht aan. En dan moeten we het nog maar stellen met zo'n 14 of 15 graden overdag. Mm-hmm. En dat is toch bijna, 7 of 8 graden minder dan deze dagen.
0: En betekent het dan dat het vanaf het weekende eigenlijk echt volop herfst wordt?
2: Ja, een tijdje wel. Nou, echt volop herfst valt op zich gewoon mee. We moeten gewoon rekening houden met een aantal buien. De temperatuur gaat dus wel omlaag. 14, 15 graden overdag klinkt behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Maar is eigenlijk best wel normaal voor midden en begin oktober. Mm-hmm. Als we nog wat verder vooruit kijken naar volgende week, dan lijkt het toch weer allemaal te gaan stabiliseren in Flevoland. Opnieuw krijgen we dan vanaf later volgende week te maken met een krachtig hoge drukgebied. Oh. Die houdt de storingen weer op afstand. En ook dan kunnen we waarschijnlijk gewoon een mooie najaarsperiode voor.
0: Nou, laat zwembad nog niet leeglopen.
3: Ja, inderdaad. Ik zou hem nog niet gelijk schoonmaken als ik jou was.
0: Toch?
2: Het ziet er goed uit inderdaad, ook later in de maand. Dus ik zeg niet dat het dan nazomers wordt. Maar met 15 graden en flink wat ruimte voor de zon is het dan gewoon prima toe voor buiten.
0: Ik maak me wel een beetje zorgen over onze medeburgers van de wereld. In Spanje en zo, wat daar allemaal gebeurt.
2: Inderdaad, ja, want daar is momenteel het tegenovergestelde gaande. Daar hebben ze juist te maken met een lage luchtdruksysteem. En brengt daar de komende periode ook flink wat buien met zich mee. En vooral die hoek, Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk, kunnen ook in de loop van deze week flink wat regenwater verwachten.
0: Ja, nou, er zijn altijd nog heel veel Flevolanders die lekker zo'n nazomertje willen pakken dan in die landen.
3: Ja, maar mijn zus is er nu ook. En die is weggespoeld bijna. Ja, dat is echt.
2: Barcelona inderdaad, in die regio.
3: Het is echt wat een regen komt uit de lucht.
0: Echt gevaarlijk ook. Nou, Floris, voor nu, dankjewel en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer. Fijne dag.

0: Hoe heette zij nou eigenlijk ook alweer?
1: Oh
0: ja. Ah, het is onwakkelijk dat ik onder mij
1: heb. Fijn dat ze dat toch even, ja.
0: De voortwils waren dat.
1: Dan de berichten buiten de provincie. Het meisje met de parel is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. Want het Mauritshuis werd verbouwd, dus er waren meer werken uit het Haagse museum uitgeleend. Een verslaggever van Omroep West die zag vanmorgen hoe het meisje met de parel terugkeerde. Ja, en dat was echt een momentje.
2: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
3: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na het 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
1: Ja, volgens de laatste berichten maakt ze het goed. Ze zit ook in zaal 15, waar ze straks alle ogen op haar gericht zal zien. Want dat is namelijk het enige schilderij van Vermeer in die ruimte.
0: Ja, dan wil je met alle egaars weer dat aankondigen. En heel mooi en heel sfeervol maken. En ja. Dan begin je met, ze wordt nu binnengerold.
1: Ja, precies. Ja, ja. Het is een beetje een dooddoener. Maar nou, ze is naar binnen gerold in ieder geval.
0: Vandaag dan worden de nieuwe Michelinsterren uitgedeeld. Het gaat niet over autobanden, maar over eten. Ook in het restaurant van Kasteel Heemstede in Houten wordt de uitreiking gevolgd. En daar hebben ze al ervaring mee. Ziet deze verslaggever van RTV Utrecht.
4: Michelin 2021, 2024, 2022... 2023. Zijn er nog meer eigenlijk?
5: Ik heb
4: een hele vitrine hier, zeg.
5: Ja. We hebben een klein Michelin museumpje ook, ja, in het restaurant.
4: Waarom dat verlangen? Wat is het leuke van zo'n ster? Waarom moet je die per se hebben?
5: Nou, je moet het een beetje zien als een goed cijfer op je rapport, hè? Als je goed je best doet op school, dan krijg je een goed rapport.
0: Maar er is wel iets raars mee, want de mensen die niet winnen, of die hem kwijtraken, krijgen een dag van tevoren krijgen ze dat nieuws al. Dus gisteren hebben de mensen al gehoord wie hem niet krijgen maar dan en wie hem kwijtraken.
1: Dan weet je toch eigenlijk, maar dan weet je toch eigenlijk al een beetje van wat de uitslag gaat zijn dan?
0: Ja, dan denk je van, nou ja, het nolletje, de libreien, dat zit allemaal niet bij de lijst die hem niet hebben of wat dan ook, dat soort dingetjes. Die zullen hem wel krijgen.
1: Ja.
0: Maar het kan natuurlijk aan de andere kant ook zijn. Als jij weet dus dat je 1 ster had en dat je hem kwijtraakt dit jaar, dat je denkt, oh, daar gaat mijn zaak.
1: Ja, dat lijkt me heel erg lastig om dan te opereren op zo'n hoog niveau, hoor.
0: Lijkt me moeilijk inderdaad, ja.
1: Het was een feest in Groningen, de Duitse plaats Leer vanmorgen, want er kunnen eindelijk weer treinen rijden tussen die twee steden. 11 jaar geleden botste een schip tegen een spoorbrug en de reparatie duurde lang. Maar vanmorgen stond de regio-directeur van Arriva glunderend op station Groningen.
6: Ja, hartstikke blij. We hebben meer dan 100 mensen al vervoerd vandaag. Dus zonnige dag. Na meer dan 10 jaar mogen we eindelijk weer naar Duitsland rijden.
7: Toch al wel weer een kleine kink in de kabel vanochtend in ieder geval. Sowieso 2 treinen uitgevallen. Heeft u dat meegekregen?
6: Ja, ik kreeg het net mee toevallig. Dat was even een kink in de kabel. Ja. We gaan zometeen weer rijden.
1: Ja, dat kwam dus door technische problemen. Nou, inmiddels rijden de treinen weer volgens de dienstregeling.
0: Het kabinet wil dat de regels voor mobieltjes op school vanaf 1 januari strenger gaan worden. Nu is een telefoon alleen in de klas verboden, maar als dan de regering ligt, verdwijnen ze ook van het hele schoolplein en uit de aula. Ze zijn een te grote afleiding, zegt staatssecretaris Aerts van Digitale Economie.
8: Het kind dat op zijn telefoon zit is niet bezig met de les en ook als je tussendoor nog weer even gaat checken welke meldingen je wel niet binnen hebt gekregen. En we vinden het ook ontzettend belangrijk dat juist de kinderen ook met elkaar in gesprek blijven gaan en ook gebruik maken van die sociale dingen die je leert op school.
0: Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven.

0: Voor Flevoland, van Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Ja, kun je even staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: 1:02. Goedemiddag. Windesheim Almere opent vanmiddag een nieuwe makerspace. Studenten kunnen daar experimenteren met technologie. Ze maken er onder andere prototypes met lasersnijders en 3D-printers. De opening is meteen de aftrap van de eerste week van de technologie in Almere. De jaarlijkse appelpluk in Dronten is een groot succes. Ruim 80 vrijwilligers plukten onder meer dan 10.000 kilo appels. Die worden verdeeld over verschillende voedselbanken in Nederland, waaronder ook Dronten zelf.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. De inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het schitterend nazomerweer in de provincie met vrij hoge temperaturen van 19 tot lokaal zelfs 21 graden. De zon schijnt flink en er trekken wat hoge wolkensluiers over. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Vanavond en vannacht drijven er steeds meer wolkenvelden vanaf de Noordzee over de provincie heen en koelt het niet verder af dan zo'n 11 tot 15 graden. Misschien kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En morgen volgt er ook weer een droge najaarsdag met flinke zonnige perioden en wat wolkenvelden. Opnieuw wordt het zo'n 20 of 21 graden.
12: De ANWB verkeersinformatie dan. Twee korte vertragingen op de A6, want de ketelbrug heeft waarschijnlijk opengestaan. Emmeloord, Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband 5 minuten. En ook de andere kant op 5 minuten. Nog wat flitsers of controles op de tolkastjes. N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,7. En in Lelystad op de Rivierenlaan.
8: Dit is Herberg Flevoland.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat ook om de metaglazen die we hier al vaker besproken hebben.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Duur en zuur. Zullen we het daarop houden?
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je trilt niet uit je bed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Windesheim Almere opent vanmiddag een nieuwe makerspace. Studenten kunnen daar experimenteren met technologie. De jaarlijkse appelpluk in Dronten is een groot succes. Ruim 80 vrijwilligers plukten meer dan 10.000 kilo appels.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Een korte vertraging op de N301 Almere Barneveld. Tussen de N704 en de A28 doe je er 5 minuten langer over. Nog flitsers gezien, onder andere op de A6 Emmeloord Lelystad bij Nagelen, hectometerpaal 100,5. En in Dronten op de N307 bij hectometerpaal 105,7.
13: Ik mag wel zeggen dat we een soort van primeurtje hebben eigenlijk.
12: Ja, zeker mag.
13: Afgelopen vrijdag is die pas uitgekomen. Het is iemand die in onze regio wereldberoemd is. Pas stond hij nog op het grote festival. En hij heeft dus vrijdag zijn nieuwe single uitgebracht. Met Meisie. En ik moet zeggen, een oorworm. Dus je bent gewaarschuwd. Als je hem een keer hoort, dan zing je hem de hele avond. Dat is ook de bedoeling natuurlijk van Jeffrey Tanis.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland.

0: verhoogt de kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De Fairground Attraction, oftewel de kermis. Wat is dat toch gedoe op die kermis in Leiden nou ook weer?
1: Wat dat heb ik helemaal
0: niet. Nou ja, dat is de hele week natuurlijk het Leidensontzet.
1: Ja, ja, deze, zeker.
0: Dat ze bevrijd zijn
1: en
0: van de Spanjaarden.
1: En dan hebben ze kermis.
0: Ja. Nou, een behoorlijke kermis ook. Maar dan was het van het weekend zo druk dat mensen zelfs onder de voet werden gelopen. En er zijn ook verschillende incidenten en een steekpartij geweest ook.
1: Oh.
0: Wat is het toch? Nou, vier feest gewoon. Ga niet zo gek doen met z'n allen.
1: Nou, ik moet zeggen, op een kermis is het tegenwoordig niet altijd, ook zeker in de avond, niet altijd meer gezellig hoor.
0: Moet beveiliging ingehuurd worden? Ja. Zo, dan wordt het voor die kermis ook weer niet meer betaalbaar en zo moet het ook weer erbij. Nou goed, we gaan het over leuke dingen hebben.
1: Jeffrey Tanen.

0: Ze is bij ons in de studio in de herberg. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wij waren blij, want we kregen weer een nieuwe single van jou in de bus.
1: Ja, vrijdag opgestuurd.
0: Ja, en, kerstvers.
1: Kerstvers van de pers. Ja, ik kwam vrijdag is die ook uitgekomen. Toen kwam ik er ook meteen achter dat er nu twee liedjes in de playlist van Spotify in de Lieve Hollands lijst staan.
0: Kijk.
1: Van mij. Dus ik denk, nou ja, dan gaat het de goede kant op.
2: Ik wou dat zeggen, dan gaat het wel de goede kant
1: ja.
2: op. Hey, eventjes terug naar, wat is het, 3 weken geleden zo'n beetje? 40 jaar, groot festival, evenement waar jij ook stond.
1: Ja, daar was ik voor benaderd of dat ik daar een klein rolletje wilde doen. Maar dat viel me wel zwaar hoor.
2: Hoe dan?
1: Nee, ik kan die tekst niet onthouden. maar weet je, ik ben heel eerlijk, als je een muzikant bent en je hebt tekst, dan hoor je aan de muziek al eigenlijk de tekst.
0: Ja.
1: Dat is heel gek, want dan heb je gewoon een houvastje.
0: Want jij stond op het podium bij 40 jaar Flevoland.
1: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen.
0: Oh, ja.
1: Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Weet je nu de zinnetjes nog, of niet? Ja, precies. Dat is het.
1: Ja. Nee, maar dan moet je erover nadenken. Maar als je erover na gaat denken, dan gaat het echt fout.
0: En hoe keek je dan? Was het dan lag hier het blaadje met op de grond het blaadje?
1: Ja, nou, hadden ze een soort autocue hadden ze gemaakt.
0: Okay.
1: Dus
2: ik had
1: de grote lijnen had ik wel in mijn hoofd zitten. Maar ik moest echt een paar specifieke dingen zeggen. En dat is best wel lastig hoor.
0: Hmm.
1: Ik had echt veel bewondering ook voor zo'n actrice. Die stond daar echt zo'n heel ding uit de hoofd te doen met een beeld erbij.
0: Ja.
1: En de productie was echt super.
0: Ja.
1: Want ik vond het echt geweldig. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Zo echt van zo dichtbij. En dat is wel leuk om te zien.
0: Mooie eer ook.
1: Ja. Zeker. Nou, ik vond het echt ontzettend leuk om te doen.
2: Ja. Waar ben je de laatste tijd eigenlijk allemaal mee bezig?
1: Ja, wel eigenlijk niet mee.
2: Ja, nou ja, goed, met liedjes maken.
1: Nee, met liedjes maken. Ik heb nog een app ontwikkeld. 2 apps eigenlijk.
0: Oh.
1: Maar dat is meer voor de technische dingen, voor de muziek.
2: Wat is dat dan?
1: Nou, vroeger hadden we als op ons iPad hadden we bijvoorbeeld SoundCue. Nou,
2: met allemaal de liedjes op MP3.
1: Ja, of op een WAF-bestand.
0: Ja, dan kon je
1: dat is gewoon een soort. Ja, gewoon een iPad en er staan
2: boxjes. Eigenlijk een jukebox.
1: En dan kan je dan een lijstje opmaken wat je dan die avond gaat zingen.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, die app die kon je alleen nog maar gebruiken in Amerika en niet meer in Europa. Dus die app die deed het op de duur gewoon bij iedereen niet meer. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe app gemaakt daarvoor. En die ben ik nog die kinderziektes een beetje eruit aan het halen. Ik heb hem dit weekend voor de 2e keer getest. En alles is goed gegaan. Dus volgende week komt hij in de App Store. Dus.
2: Mm-hmm. En dat doe je omdat je het leuk vindt? Of
1: dat doe ik echt puur omdat
2: ik moet er ook geld mee verdienen.
1: Nou, niet echt zozeer. Alleen, ik vind het. Er zijn een aantal diverse apps zijn daarvan. Mm-hmm. Alleen die blokjes die zijn heel klein.
0: Ja.
1: Ja, en de geluidsmensen, ja, die hebben een hele jonge geluidsmensen, maar je hebt ook wat oudere geluidsmensen. Ja, die staan elke keer met die bril op. Maak het gewoon wat groter.
0: Dus eigenlijk vanuit eigen ervaring dacht
1: eigenlijk
0: je van...
1: Nou, vanuit eigen ervaring denk ik van, nou, het moet gewoon wat groter. En niet 5 blokjes aan elkaar, maar gewoon 3.
0: Kan je goed coderen of heb je dat ook met AI een beetje gedaan?
1: Nee, dat coderen, dat heb ik een beetje samen met mijn zwager gedaan.
0: Ah, wat goed.
1: Ja, want anders,
2: zodat je niet mijn meisje aankondigt en je krijgt kleine jongen.
0: Ja, precies. Dat moet natuurlijk niet fout gaan.
1: Maar ja, dan doen we eerst kleine jongen, toch?
2: Ja, maar ook niet. Nou, daarover gesproken. Tijdens een optreden, je zingt van alles.
1: Ja, bij een optreden zing je eigenlijk van alles. Tegenwoordig is het een klein beetje 50-50 geworden. Dus ik doe wel heel veel meer eigen werk als daarvoor. En ik bracht al heel veel liedjes uit. Alleen ja, sommige liedjes die vinden de mensen echt leuk. Ja, ik heb bijvoorbeeld altijd, ik zing altijd In de Zon bijvoorbeeld. Dat is altijd, ja, die
2: van
1: zit altijd
2: even,
1: in een
2: André
1: set.
2: Verduin.
1: Nee, van mezelf.
2: Oh.
1: Maar dit en die... Die zing ik eigenlijk altijd gewoon in een set. Maar mensen willen ook van allerlei dingen. Je staat natuurlijk overal en dan zeggen ze... Oh, doe even, jij denkt maar dat je alles mag. Of doe even zoet, zout, zuur. Of, nou ja, noem ze maar op.
0: En die schud je zo uit je mouw? En doe je
1: die schud je eigenlijk zo uit je mouw. Alleen, ik ben dan een beetje een audiofreak, om het zo maar te noemen. Ik maak daar gewoon medleys van.
0: Ja.
1: Dan heb ik gewoon 40 minuten, Jeff Danes... En je hebt gewoon 40 minuten, je hebt gewoon alles.
0: Ja. Maar doe je dan ook bijvoorbeeld al de zomerhits van dit jaar, weet je wel?
1: Zeker.
0: Die zitten er ook gewoon bij in een medley.
1: Die zitten er al in.
0: Ja, heel goed.
2: Dus als je moe bent, dan zet je gewoon Zoele Zomernacht aan. Het publiek doet de rest.
0: Ja, dan doe je gewoon een microfoon.
1: Ja, dan is het gewoon heel makkelijk. Het is gewoon een inkopper.
2: Voor de mensen die meekijken, we zien ook foto's van jou in een omgeving waarin de mensen gewoon netjes naar jou zitten te kijken en te luisteren. Wat is
1: nou, dat? Netjes niet hoor. Nou, nee, in het begin van de avond.
2: Zie ze nu nog netjes?
1: Ziet ze nu nog rustig
0: uit, ja.
1: Nee, ik sta heel veel bij Etsy in Dronten.
0: Mm.
1: En daar heb ik samen met Raymond de Dinnyshows opgezet. En het loopt ontzettend goed. En je ziet wat sfeerbeelden natuurlijk.
2: En ben jij daar een main act of zo? Of ben je daar de
1: dan ben ik de muzikale gastheer ben ik daar.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus, en dan zing je ook van alles wat eigenlijk?
1: Dan zing ik eigenlijk echt alles. Want weet je wat met een Dinnyshow is? Met een Dinnyshow kun je niet alleen maar uptempo zingen. Dan moet je ook die mooie liedjes zingen. En ik vind die mooie liedjes vind ik juist op... Ja, dat vind ik echt iets magisch hebben.
2: En wat zijn er voor liedjes dan? Noem eens één of twee?
1: Ja, L.O.V.E., Fall in Love, Have I Told You Lately. Dingen zoals van Engelbert Humperdinck. Ja. Dat soort liedjes, maar dat vind ik gewoon prachtig. Maar je kan ook gewoon liedjes doen die je eigenlijk nooit meer hebt gedaan.
2: Nee,
1: ja. Niemand anders voor Wolter Kroes, dat is een prachtig liedje.
2: En dat de mensen toch lekker rustig zitten.
1: Dat zijn gewoon nog luisterliedjes.
0: Een Dinnyshow klinkt heel chic natuurlijk. Ja. Maar dat is het dan.
1: Het klinkt heel chic, maar ja, in een joggingpak ga je ook niet uit eten.
0: Nee, tuurlijk.
1: Dus als jij gewoon netjes aankleedt, gewoon lekker een spijkerbroekie. Als je er prettig in voelt.
0: Ja, maar je kan ook op de tafel staan bij wijze van.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja,
1: als dat doe ik ook.
0: Als de tafel het houdt.
1: Ja, als de tafel mij houdt, dan gaat het wel goed hoor.
2: Je nieuwe single, die is uit. Mijn meisje.
1: Ja.
2: Wie heeft hem geschreven? Hoe is het ontstaan?
1: Nou, ik kreeg het demootje kreeg ik eigenlijk van Pascal de Vorm opgestuurd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was eigenlijk meteen verliefd op een liedje. En dat heb ik soms wel eens. En ik had meteen een klik met dat liedje. En ik ben meteen aan de gang gegaan met dat liedje. En ja, Peer Pruisenaar, die heb er al meegeschreven en gecomponeerd ook. En...
0: Want hoe werkt dat dan? Je krijgt dan een demo?
1: Ja, ik krijg een demo.
0: Dan die
1: demo
0: die zijn
1: de meeste demootjes die ik van Pascal krijg, die zijn meestal wel goed. Maar dit was echt een demootje. Denk van, nou, dan moet je echt goed doorheen luisteren.
2: En dat moet er wel wat aan gedaan worden.
1: Moet er even gesleuteld worden.
0: Ja. Ja,
1: maar dat was bewust
0: wat
1: hoor.
0: Wat krijg je dan? Want is het dan gewoon al de melodie en de tekst en alles? Dat zit
1: melodie en de tekst. Ik heb een heel klein stukje in de tekst veranderd. Heel klein stukje ook maar. En, maar verder rest, eigenlijk is die gewoon eigenlijk zo gebleven.
2: Hm.
1: Alleen, ik heb hem wat meer in mijn stijl gemaakt.
2: Ja. Hoe komen ze dan bij jou terecht? Zeggen ze, dit is echt een liedje voor jou?
1: Pascal heb... dat is een heel lang verhaal. Ik zal hem heel kort maken. Ik zing al bijna 24 jaar. 24 jaar of 23 jaar geleden bracht hij mijn allereerste single uit. Die had Pascal ook geschreven. En dat werd toen woonde ik nog in Utrecht. En dat werd in Utrecht best wel een hit. En het was allemaal op een cd'tje. Heel veel mensen die hebben ook die cd gewoon nog.
2: Mm.
1: En die vragen dat liedje ook nog steeds bij optredens aan. Alleen ik zing het niet meer en dat heeft een andere reden. Ik kan het niet meer zingen, want ik barst in tranen uit.
2: Oh.
1: Dus dat is,
2: okay.
1: Dat is gewoon heel eerlijk.
2: Ja.
1: En ik kan het ook niet.
2: Een lange band met elkaar en een vertrouwensband.
1: Ja, en eigenlijk zijn we heel... Nou, ik denk een jaar of vijf een beetje... Nou ja, heb ik ook wat andere dingetjes geprobeerd met Bram Koning. En met veel tekstdichters gewerkt. Ja,
2: soms was goed.
1: En toch weer bij Pascal terechtgekomen. En dat is eigenlijk wel weer gewoon echt... Ja, oud en vertrouwd. En, ja, wij kunnen ook ontzettend lang ouwe hoeren aan de telefoon, maar ook ontzettend lachen met elkaar.
2: Ja.
1: En dan rijd ik weer langs de snelweg en dan bel ik hem op en dan zie ik een kreet op een bord. Ik zeg, Pascal, daar moeten we mee. En dan gaat hij ook meteen wat ermee doen. Ja, dat vind ik echt geniaal.
2: Hoe is mijn meisje ontstaan dan? Heeft dat ook nog een verhaal?
1: Nee, ja, ik had eigenlijk tegen Pascal gezegd, ik zoek eigenlijk gewoon een liedje wat over de meisje gaat. En toen kwam hij eigenlijk op dit idee. Ja, Pascal
0: zo simpel is het ook, mijn meisje.
1: Ja, maar het is echt heel, ik vind het zo geniaal hoe dat hij af en toe op die liedjes komt. Maar ja,
2: zijn er wel meer, hè? Wees zuinig op mijn meisje.
1: Wees zuinig op mijn meisje.
2: Ja,
1: mijn meisje heb je ook nog van Danny de Munk, hè?
2: Oh, ook nog, ja.
0: Maar ik hoor het al, die samenwerking die blijft wel even lekker doorgaan. Als ik
1: die samenwerking is al heel lang, dus we stoppen, dat zit er niet echt in.
2: Nou, goed zo. Leuk. Gelukkig ook dan maar.
1: Ja, toch?
2: Wanneer komt de nieuwe single alweer uit?
1: Over 2 weken.
2: Ik moet
1: niet liegen, volgende week komt ook nog een liedje uit.
2: Ja.
1: Maar dat is een samenwerking met Pascal, Rick Hoogland en Michael Ome uit Utrecht.
2: Ja.
1: We hebben ik mag het misschien wel zo zeggen, een nieuwe Als ik bovenop de Dom sta gemaakt. In een nieuwe uitvoering. Ja. En dan staan we volgende week staan we op 4 plekken bij het FC Utrecht Stadion. Op de middenstip staan we dan. En,
2: En doet Wesley Sneijder daar ook nog iets in?
1: Voor mij komt Wesley niet zoveel meer bij FC Utrecht.
2: Nee, hè? Nee. Jammer. Maar goed. Wil je hem voor ons gaan doen dan?
1: Zeker.
2: Ik bedoel, je bent er nu toch?
1: Ik ben er nou toch.
2: Dus dan kunnen we net zo goed even gaan
1: doen. Tuurlijk,
2: gaan we
1: gewoon doen.
2: Ons mooie, illustere toneel toe. Ons podium, waar al heel veel gasten hebben gestaan. Afgelopen weekend nog weer een paar hele leuke ook. Hè?
1: Ja,
2: Robin Leroy en Romy Montero hebben hier gestaan.
0: En nu niemand minder dan Jeffrey Tanis met zijn nieuwe single Mijn Meisie.

0: Noord-Holland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is bijna 2:30, goedemiddag. Windesheim Almere opent vanmiddag een nieuwe makerspace. Studenten kunnen daar experimenteren met technologie. Ze maken er onder andere prototypes met lasersnijders en 3D-printers. De opening is meteen de aftrap van de eerste week van de technologie in Almere. En de jaarlijkse appelpluk in Dronten is een groot succes. Ruim 80 vrijwilligers plukten meer dan 10.000 kilo appels. Die worden verdeeld over verschillende voedselbanken in Nederland, waaronder ook Dronten zelf.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het schitterend nazomerweer in de provincie met vrij hoge temperaturen van 19 tot lokaal zelfs 21 graden. De zon schijnt flink en er trekken wat hoge wolkensluiers over. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Vanavond en vannacht drijven er steeds meer wolkenvelden vanaf de Noordzee over de provincie heen en koelt het niet verder af dan zo'n 11 tot 15 graden. Misschien kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En morgen volgt er ook weer een droge najaarsdag met flinke zonnige perioden en wat wolkenvelden. Opnieuw wordt het zo'n 20 of 21 graden.
12: De ANWB verkeersinformatie dan. Een korte vertraging op de A6 Emmeloord Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zevenband 5 minuten. En nog een controle, volgens mij voor de mobiele telefoon op de N307. Bij Dronten is dat bij hectometerpaal 105,7.
13: Zo'n focusflitser die ook richting Harderwijk staat. Hè?
12: Ja,
13: net
12: klopt.
13: Als je Flevoland uitrijdt, ja. Zijn ook niet te missen, want je ziet ze wel.
12: Dat klopt. En het leuke is dat in de avond kun je altijd zien dat je ook even gecontroleerd wordt.
13: Hoe dan?
12: Dan zie je zo'n rood flikkertje zie je in één keer zo aanflikkeren. Zeg maar een rood infrarood dingetje of zo zie je dan in die camera. Moet je maar een keer kijken in de avond. Wel op de weg letten trouwens.
13: Ik wou net zeggen, heel goed dat je het eventjes zegt. Ja. Zometeen over opletten gesproken. Degene die voor ons al het entertainment nieuws in de gaten houdt. Dat is Lara Zevenberg van de entertainmentredactie nu.nl. En zometeen gaan we met haar praten.
14: Dit is Herberg Flevoland.

0: Zo'n gezellige plaat dit. We krijgen toch wel de neiging om een paar flessen kapot te slaan.
1: Dat
0: doen ze op die feestjes.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. Ja.
0: Numidia is dat een John West en Habibi. En daarvoor de PhD, de Physical Health Doctor. Oftewel de shrink, de psychiater.
1: Ja.
0: Bezongen door PhD dus. I won't let you down.
1: De PhD in Entertainment News, dat is Lara Zevenberg van entertainmentredactie nu.nl.
0: Ja, goeie. Ze is net klaar met een sessie met André Hazes.
1: Ja, precies. Dus,
2: ja, ik heb het zo druk, jongens.
1: En nu ben je bij ons aan de beurt.
0: Ja.
1: We gaan het even hebben over het laatste entertainment nieuws. Nou ja, wel opvallend nieuws, want het familiediner dat eindigt het nagerecht of zo. Hoe zou je dat noemen? Ze zijn toe aan het nagerecht.
0: Nou, het toetje krijgen ze niet. Ja.
1: Of niet meer?
2: Ja. Ja, het is Bert van Leeuwen heeft dit weekend aangekondigd dat het echt het allerlaatste familiediner wordt. En na 25 jaar stoppen ze ermee. Ze zijn nog één keer op zoek naar mensen die mee willen doen, die toch weer terug willen komen bij hun familie. En daarna stopt het volledig.
1: Zijn alle ruzies opgelost?
2: Ja, heel Nederland zit gewoon gezellig weer met elkaar aan tafel. Dat heb je heel lang niet meer meegemaakt, maar dat kan ook gewoon weer. Nee, ik
0: zijn de bezuinigingen natuurlijk ook, of niet?
2: Wat zei je?
0: De bezuinigingen.
2: Ja, het heeft gewoon te maken met bezuinigingen bij de NPO, dat zeker. Maar ook gewoon, er keken gewoon veel minder mensen naar. De kijkcijfers die zakten al jaren steeds weer een beetje. Ik kan me ook voorstellen, het is ook een beetje oudbollige televisie. Het is misschien niet spectaculair genoeg meer. We zijn natuurlijk op sociale media zijn we nog veel meer hele heftige ruzies gewend. Het is gewoon tijd voor iets nieuws. En ik vind het jammer, want ik vind Bert van Leeuwen vind ik echt een icoon. Maar wie weet komt er nog iets anders op zijn pad waarmee hij ook nog zijn stempel verder kan drukken.
1: Ja, want wat doet hij verder eigenlijk nu?
2: Wat zei je?
1: Wat doet hij verder eigenlijk nu, Bert van Leeuwen?
2: Ja, ik wist dat je deze vraag ging stellen en ik weet het dus gewoon niet.
1: Oké. Nou, misschien dat er wat meer voor hem nog in het verschiet ligt.
0: Hij heeft zijn eigen bedrijfje ook in bepaalde presentaties en zo.
2: En hij is ook gewoon vader en opa. Hij heeft inmiddels echt wel wat kleinkinderen verzameld. Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook lekker is om het iets rustiger aan te gaan doen.
1: Ja.
2: Er is helemaal niks mis mee. Ik bedoel, hij is ook al 66. Hè? Ik bedoel, pensioengerechtigde leeftijd zit eraan te komen. Dus ik denk voor Bert niet zo heel erg. En 25 jaar, stel je voor dat je 25 jaar lang een programma mag maken waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, waar je bij mensen bij kan helpen.
1: Dat is best een unicum.
2: Dat maak je niet meer mee, joh. Dat is bijzonder.
0: Ja. Ja, maar goed, jammer. Ik vond toch altijd wel mooi om naar te kijken naar het familiediner. Vooral omdat vaak heel moeilijke situaties toch wel waren. En dan uiteindelijk probeerden de mensen toch weer bij elkaar te komen. Ja. Want het blijft toch familie.
2: Ja, dat je toch wel nog een beetje hoop hebt dat als mensen elkaar opzoeken en daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan, dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ja, dat blijf je hopen natuurlijk. Of sommige dingen dat je ook denkt, oh, dat zie je al van huizen ver aankomen, dat komt nooit meer goed. En toch nog weer naar die mensen toe gaan. Ook wel vaak heel pijnlijk.
2: Ja, ik vind echt, Bert heeft dat, ik vind dat gewoon dat hij dat zo knap doet. Hoe hij met begrip, maar soms ook gewoon wel een beetje streng kan zijn voor mensen. Van kijk eens naar jezelf. Hoe vind je zelf dat je hiermee omgegaan bent? Ik vind dat echt knap hoor. En dat je dat op die manier weet vol te houden.
1: Ja,
2: het is echt wonderlijke televisie wat dat betreft. Maar ja, er kijken gewoon echt minder mensen naar. En de NPO moet keuzes maken. Ja, is dit dan een programma dat ze verder per se willen blijven maken, blijkbaar niet.
0: Ja, dan willen ze dus schijnbaar niet. En dan houdt hij de eer aan zichzelf. Dan doet hij zeg maar een soort van Eddie Kuntje. En dan zegt hij, ik ga gewoon weg. Weet je, zo.
2: Ja.
0: Nou, Montana Meiland, wat is daarmee?
2: Ja, ook schokkend nieuws. Die stopt ook. Die heeft een woonwinkel in Noordwijk. Ik moet zeggen, ik ben er zelf een paar keer geweest. Vind ik best een leuke winkel. Maar ze stopt ermee.
0: Waarom?
2: Ze heeft... na 11 jaar heeft ze gewoon zoiets van, ik ben toe aan iets nieuws. Ja, ze doet natuurlijk op televisie ook van alles en nog wat tegenwoordig. Ze was altijd een beetje erbuiten. Inmiddels zit ze ook gewoon in al die, alle familiedingen. En daar zal ze lekker geld aan verdienen. Ze zegt nu gewoon van, ik heb hier echt heel erg veel plezier aan beleefd. Ben heel erg blij met alle trouwe klanten. Maar het is tijd voor iets nieuws. Ik ga eens kijken naar wat ik verder nog kan.
0: Nou, ja. Wat kan zij verder nog? Wat zou ze moeten gaan doen? Heeft ze daar een richting aan gegeven of niet?
2: Nou ja, wat ik zeg, ze doet in elk geval een heleboel meer op televisie. Dus dat maakt al best wel veel verschil. En wat bij haar gewoon echt wel een beetje begon op te breken, daar heeft Martien eerder ook wel eens iets over gezegd. Hè? Dat mensen kunnen altijd naar die winkel komen. En voor haar is er dus geen manier om het een soort van te ontlopen. Dat mensen met haar op de foto willen of vragen naar hoe het met haar vader is. Want dat gebeurde ook wel echt heel veel. En ja, het is voor haar ook wel prettig dat ze daar iets meer afstand in kan gaan nemen. Wat ze precies gaat doen, dat zegt ze er nog niet bij.
1: Ja, ik kan me ook inderdaad wel voorstellen dat op een gegeven moment dan ben je daar wel zo klaar mee dat je dan denkt van ja, het kan ook niet samen bestaan, dus dan kies ik dan maar voor misschien meer inderdaad in de tv-wereld.
2: Ja, kijk, als je een winkel hebt, als je zelf een winkel hebt, dan moet je daar echt veel tijd en moeite in steken.
1: Ja.
2: En dat betekent ook dat je andere dingen moet laten. Ja. En nou ja, de televisiecarrière van de familie Meiland draait er toch om dat ze met z'n allen ergens op één locatie zijn, een x aantal weken achter elkaar. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig combineren. En ja, ik kan me voorstellen dat de tv op dit moment, ja, de Meilandjes zijn hartstikke populair, nog steeds. Ze zijn bij SBS weg, hebben een nieuw contract bij RTL. Ja, dat scoort hartstikke, dus dat zal ook lekker verdienen.
1: Ja,
2: ja, ik snap het daarna wel. Ja.
0: En zijn ze ook weer genomineerd voor een televisierprijs of niet?
2: Nee, dit keer niet. Nee, het zijn wel best wel opmerkelijke nominaties. Donderdag is de uitreiking van de televisiering onder andere. Ja. Het zijn natuurlijk meerdere prijzen, maar de ring is de grootste prijs. En er zitten echt opmerkelijke genomineerden tussen. Dit jaar is het Woeste Grond. Je weet al, die NPO-drama-serie.
0: Ja. Mm-hmm. Vind ik wel leuk.
2: Zit hartstikke goed in elkaar, super mooi gemaakt. En ook die acteur is ook al eerder, een van de hoofdrolspelers is eerder ook al bekroond voor zijn werk al in
0: Jan Bukkers.
2: Grond bij televisie.
1: Die is nu ook genomineerd, toch? Dacht ik, of niet? Hendrik Jan Bukkers.
2: Ja, klopt. Ja, dat is de enige man die dit jaar genomineerd is in het acteurvak.
0: Ja, die krijgt bijna alle prijzen op dit moment, joh. Dat is onmogelijk, toch?
2: Wat?
0: Nou, ik vind het nou onmogelijk. Ik vind het ongelooflijk eigenlijk. Hij krijgt bijna alle prijzen op dit moment.
2: Ja, maar hij is echt heel goed, hè?
0: Ja, hij is echt ook leuk. Zo gewoon.
2: Ja, precies. En ik vind ook, vorig jaar won hij. En ik zat toen in de zaal. En zijn speech was ook zo lief. En zo normaal. Ja, ik vond het gewoon een heel prettig mens om naar te kijken.
1: Hij is gewoon zichzelf. Dat is denk ik een beetje de kracht van hem.
2: Het werkt gewoon heel goed. Maar goed, Woeste Grond is dus genomineerd. We nemen het op tegen de Bondgenoten. Dat is echt een ongelooflijk populair programma bij SBS.
0: Ja, heel onderschat.
2: Zeker ook online.
0: Ja.
2: Ja, en dat gaat echt wel, denk ik, veel verschil maken. Maar de echte opmerkelijke is Kassa.
1: Huh?
2: Is van televisie gehaald. Onderdeel van de bezuinigingen. Er is gezegd, Kassa, er is geen ruimte voor. We hebben natuurlijk ook al Radar. Dat is ook consumententelevisie. Nou, dus geen Kassa meer. En nu zijn er zoveel mensen achter het programma gaan staan dat ze online heel erg veel stemmen hebben uitgebracht op Kassa. En nu zitten ze dus ineens bij die laatste drie. Vind ik ook wel heel erg leuk. Omdat het ook laat zien dat consumententelevisie nog steeds echt wel van belang is.
1: En een duidelijk geluid vanuit het publiek dan, als ik dat zo mag zeggen.
2: Exact, ja. Het is echt wel een duidelijk signaal. Van dit soort programma's vinden wij ook gewoon nodig om op televisie te hebben.
1: Ja.
2: Ik vind het wel gaaf dat dit op deze manier gebeurt. Dus ik ben echt super benieuwd wat er donderdag gebeurt.
0: Ik denk dat het donderdagavond Woeste Kassa wordt.
2: Ja, zou leuk zijn. Ja.
1: En een avond wordt nog Bond.
0: Dat zou inderdaad wel kunnen. Het verhaal met echte mensen.
2: Ja.
0: En echte verhalen.
2: Ja.
0: Nou, voor de echte verhalen en de echte mensen moet je gewoon volgende week maandag er ook weer zijn, Lara. Zullen we afspreken dan?
2: Ja, ik ga kijken of ik dan nog wat leuke dingen kan vertellen over televisiergalen. Want ik ben er weer, dus ik ben heel...
1: Ligt alles al klaar?
0: Dan is maandag ook het vroegste moment dat we je kunnen bellen. Ja. Dus ik moet wel even voorbij komen,
2: precies. Ja, nee. Eerder ben ik niet bereikbaar, heren.
0: Oké, dankjewel en veel plezier donderdag avond. Doei!
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Dit is Sven Silliers en Somebody New. En daarvoor de Eagles. Die zijn niet helemaal nieuw, die zijn heel oud.
1: Die zijn heel oud.
0: One of These Nights is dat. Straks Studio Flevoland natuurlijk. Gaan ze het over de Pride Almere hebben. Die staat op punt van beginnen. Een week vol activiteiten, ontmoetingen. Natuurlijk aandacht voor zichtbaarheid, acceptatie en ieder zelf kunnen zijn. Meer dan ooit belangrijk in deze tijden.
1: Ja. En onze verslaggever Raoul die gaat naar de Schaperie in Almere Haven. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Er was er eentje die erheen kon en dat was Roel.
1: Ja, precies.
0: Okay. Nou, morgen zijn wij er weer natuurlijk met de herberg. Gaat we dan.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat ook om de metaglasses die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Maar je trilt niet uit je bed.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
5: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
6: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het luchtalarm in Flevoland is vandaag niet zoals gebruikelijk om precies 12 uur afgegaan, maar de sirenes waren pas 7 minuten later te horen. En in Flevoland is het aantal bushaltes de afgelopen 6 jaar toegenomen, blijkt uit onderzoek van het ANP. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zometeen.
10: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan krijg je van mij de verkeersinformatie. De ANWB meldt dat het overal lekker doorrijdt in onze provincie. Dus nergens vertragingen, maar er zijn wel wat snelheidscontroles. Bijvoorbeeld op de Dronten-Meerdijk in Dronten in beide richtingen. En ook een controle op de N307 bij Dronten. Bij hectometerpaal 105,7. Nou, heb je op een andere plek in onze provincie een flitser gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. En welkom weer, een nieuwe editie van Flevoland Muziekland. En zometeen hoor je Boogie Box High en Jive Talking.
12: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
13: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, boom!
14: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
19: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met

0: OnePlus aan.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Goedemiddag.
3: Flevoland Muziekland.
2: Jordy Bouw.

Het gevoelige liedje van James T.W. When You Love Someone. En Boogie Box High daarvoor met Jive Talking. Het is 13 over 2 geworden. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. Een uurtje Flevoland Muziekland. De maandag is weer aangebroken. Het weekend zit er weer op. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. En heb je het luchtalarm gehoord trouwens? Want er waren wat problemen. Hè? Dat vertelde ik je net al in de hoofdpunten van het nieuws. Normaal gesproken op de eerste maandag van de maand om 12 uur precies. Maar de sirenes in onze provincie waren pas rond 7 over 12 te horen. Ik weet niet of dat jou ook is opgevallen. Of je het überhaupt hebt gehoord. En waar dan? Nou, laat even van je horen. Je kunt me weer een berichtje sturen via 0320 28 50 50. Of jij het luchtalarm hebt gehoord en hoe laat dat dan was. Ik ben benieuwd. 0320 28 50 50. Draai ik ondertussen een liedje van Mike Versteeg. Ik was zaterdagavond toevallig bij een optreden van hem. En hij heeft best een leuk nummer uitgebracht hoor. Dat is deze. Hartslag van je heupen.

0: Roxette en How Do You Do. En daarvoor het liedje van Mike Versteeg, Hartslag van je heupen. Ik was dus eigenlijk een beetje ongepland, was ik bij een optreden van hem bij mij in de stad. En heb ik wel genoten van dat nummer. De eerste keer dat ik hem hoorde en toen dacht ik, nou, die blijft al in je hoofd zitten. En ik heb hem met liefde daarom ook voor jou gedraaid. Misschien blijft hij nu ook de rest van de dag in jouw hoofd zitten. Dus even kijken of ik al wat berichten heb binnengekregen. Want ik stelde je net de vraag of en waar je het luchtalarm hebt gehoord. Eens even kijken. Brian heeft hem gehoord in Lelystad. Om 12 uur ging hij af. En Ellie stuurt een spraakbericht. Eens even luisteren wat Ellie te vertellen heeft.
1: Goedemiddag, Juri, met Ellie. Ik woon in Almere, Filmwijk, maar dat is bekend. Ik heb hem om 11:58 in Filmwijk
0: gehoord. Oh ja, zie je toch iets later.
1: 11:58. We waren al helemaal in paniek, maar ja, het is maandag. Ook dat ding heeft weekend gehad. Ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad. Groetjes, Ellie.
0: Dankjewel, Ellie. Nou, zij heeft het dus om 11:58 gehoord vanmiddag. En hoe zit dat bij jou? Laat er even een berichtje achter als je wil. Dat kun je doen door een WhatsAppje te sturen naar 0320-28-5050. Nou, wie ongetwijfeld het luchtalarm ook heeft gehoord, dat is Chris uit Lelystad. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Heb je hem gehoord?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je toevallig ook nog op de klok gekeken hoe laat dat ongeveer was?
2: Nee, dat niet.
0: Nee.
2: Dat niet.
0: In ieder geval rond 12 uur.
2: Rond 12 uur, ja.
0: Ja. Want het was iets later te horen op heel veel plekken in onze provincie. Doordat het heel erg druk was op de meldkamer. Dus de centralist die moest allerlei andere noodzakelijke dingen doen. Dus dat bleef even liggen. En dat is dus de reden dat het iets later te horen was. Maar verder geen paniek. En jij hebt het geen eens doorgehad dat het iets later was.
2: Nee, ik heb het niet eens gemerkt.
0: Nee. Maar hoor je dat luid en duidelijk op de plek waar jij bent?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Waar heb je het gehoord? Thuis, op je werk, ergens anders?
2: Thuis.
0: Dus als er een noodsituatie is, dan weet je wat je moet doen?
2: Ja, zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zet je dan ook de radio meteen op Omroep Flevoland?
2: Uiteraard, vanaf nu wel.
0: Ja, heel goed. Ja, dat is de calamiteitenzender. Hè? Als er echt een keer wat groots aan de hand is, dan moet je luisteren naar onze radiozender. Dan word je direct op de hoogte gebracht. Maar goed, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Laten we ons bezighouden met leuke dingen, Chris. Jij hebt weer mee zitten spelen, hè, vanochtend met het spelletje van vandaag.
2: Ja, klopt.
0: En heb je het verschil gevonden uiteindelijk?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, vertel het maar. Wat is het volgens jou?
2: De reddingsboei die aan het sleepbootje aan de zijkant hangt.
0: Eens even kijken. We zagen vandaag twee foto's van de Batavia. En er is dus iets veranderd aan de reddingsboei op het voorste schip. En inderdaad, ja, je oog gaat automatisch naar dat enorme schip. Maar het zit toch meer op de voorgrond inderdaad. Er is een reddingsboei weggehaald.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: De ronde van de prijzen gaat nu beginnen. Dat Rad van Fortuin staat hier achter mij. En jij mag bepalen of ik hem linksom of rechtsom een zwieper ga geven.
2: Doe maar rechtsom.
0: Rechtsom, hard of zacht?
2: Gemiddeld.
0: Gemiddeld. Nou, dus dit ongeveer, denk ik. Het is een begin van een nieuwe maand. Dat betekent dat er weer allerlei andere prijzen op het rad zitten. Dus wat gaat het jou opleveren? Eens even kijken. Ook deze is wel leuk. Die heb je denk ik nog niet. Jij wint namelijk de Omroep Flevoland Kiek rugtas. Dus als je dan een wandeling gaat maken, je wil een broodje en een appeltje en wat koffie meenemen, dan kun je dat in de Omroep Flevoland rugtas doen.
2: Altijd handig.
0: Dat dacht ik. Nou, van harte gefeliciteerd. Je wordt straks nog even teruggebeld voor je adresgegevens en dan komt het zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Fijne maandag. Doei.
2: Doeg. Doeg.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:30. Goedemiddag, dit is het nieuws. De hond die afgelopen weekend is ingeslapen na een geval van dierenverwaarlozing was van een 45-jarige man uit Emmeloord. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De hond was al ziek, maar kreeg van de Emmeloorder niet de juiste verzorging. Het dier was zo verzwakt dat het niet meer kon herstellen. Agenten hebben over de man zelf ook een zorgmelding gemaakt. Zijn leefomstandigheden en de toestand in zijn woning was dermate ernstig dat de melding nodig was. Het luchtalarm in Flevoland is vandaag niet zoals gebruikelijk om precies 12 uur afgegaan. De sirenes waren pas 7 minuten later te horen. Iedere eerste maandag van de maand worden ze getest, maar dat gebeurt niet volledig automatisch. De test wordt vooraf klaargezet, maar een medewerker van de meldkamer moet het systeem daadwerkelijk activeren. Volgens de brandweer was het rond 12 uur erg druk in de meldkamer en daardoor bleef het activeren van het luchtalarm enkele minuten liggen. En in Flevoland is het aantal bushaltes de afgelopen 6 jaar toegenomen, blijkt uit onderzoek van het ANP. Landelijk gezien verdwenen er 1100 haltes, maar onze provincie kreeg er juist 60 stopplekken voor de bus bij. Het was vooral in Almere, Dronten en op Urk het geval. Flevoland gaat tegen de trend in omdat de bevolking sterk groeit en het ontstaan van nieuwe wijken ook meespeelt. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het schitterend nazomerweer in de provincie met vrij hoge temperaturen van 19 tot lokaal zelfs 21 graden. De zon schijnt flink en er trekken wat hoge wolkensluiers over. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Vanavond en vannacht drijven er steeds meer wolkenvelden vanaf de Noordzee over de provincie heen en koelt het niet verder af dan zo'n 11 tot 15 graden. Misschien kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En morgen volgt er ook weer een droge najaarsdag met flinke zonnige perioden en wat wolkenvelden. Opnieuw wordt het zo'n 20 of 21 graden.
7: Ja, maar ja, geniet er nog maar even van. Want daarna is het klaar met het mooie nazomerweer. Nou, meer daarover hoor je uiteraard later vanmiddag. Dan krijg je de verkeersinformatie. 1 file in onze regio op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en de afrit Urk. Zo'n 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A27 in de richting van Almere bij 108,3. Ook de Dronten-Meerdijk in Dronten wordt in de gaten gehouden. En dat geldt ook voor de N307 bij Dronten. Dat is de Hanzeweg bij hectometerpaal 105,7. Nou, ik heb het idee dat het een beetje het gesprek van de dag is vandaag. Dat luchtalarm wat iets later te horen was dan gebruikelijk. Maar ik ben nieuwsgierig of jij hem ook hebt gehoord. En waar dan? Nou, zometeen wil ik de balans opmaken. Dus graag nog even jouw reactie of jij dat alarm gehoord hebt. Dat kun je doen door een WhatsAppje te sturen naar 0320 28 50 50.
6: Goedemiddag.
9: Flevoland Muziek.

Het is de grote zomer- en WK-hit van Shakira samen met Burna Boy en Die Die. En Billy Joel hoorde je ook nog met My Life. Eens even kijken hoeveel berichtjes ik heb binnengekregen over dat luchtalarm. Ik stelde jou namelijk de vraag of jij hem gehoord hebt bij je thuis of op het werk of terwijl je onderweg was. Nou, Ellie liet al weten dat ze het in Almere om 11:58 heeft gehoord. Brian uit Lelystad, die meldt dat het om 12:00 afging. Nou, ik sprak natuurlijk ook een kandidaat met het spelletje Kiek. Dat was Chris uit Lelystad. Die heeft ook het alarm gehoord, alleen dat hij geen idee hoe laat het was. Nou, het zal dan wel rond 12:00 zijn geweest. En Walter heeft het niet gehoord, dat luchtalarm, want hij reed op dat moment op de snelweg. Ja, dan wordt het inderdaad een beetje ingewikkeld. Maar als je nog van je wil laten horen of jij het hebt gehoord, dat luchtalarm, je kunt me nog steeds een berichtje sturen. Dan kunnen we de balans opmaken zometeen. Hoe kun je dat dan doen? Nou, gewoon een simpel WhatsAppje naar 0320 28 50 50. Ondertussen is het hartstikke druk hier in de studio. Niet per se met personen. Maar wel met pompoenen en chrysanten. Odek is weer terug van vakantie. En ze trakteert iedereen op prachtige planten en pompoenen. Nou, wil je het zien? Zet de televisie dan even aan. Misschien kun je nog wat tips geven over waar wij alles moeten neerzetten. Dit is Bruce Springsteen, I'm on fire. Hey.

Ed Sheeran was dat. En die overpas Graffiti Will laat nog even weten dat in Emmeloord het luchtalarm ook te horen was. Rond 12 uur. Ze heeft ook niet helemaal op de klok gekeken, kan ik me zo voorstellen. Dankjewel. Zometeen dan is het tijd voor Studio Flevoland. Verschillende onderwerpen weer uit onze provincie natuurlijk. En Odeke is dus weer terug van een wekenlange vakantie. Ontzettend fijn dat ze hier zometeen weer in de studio is. Als jij haar ook welkom wil heten. Of misschien een leuke suggestie voor een liedje kan doorgeven. Speciaal voor haar. Om haar een welkom terug te wensen. Dan kun je dat doen door een berichtje te sturen via WhatsApp. Dat leest zij dan ook zometeen. 0320 28 50 50. Straks dus Studio Flevoland. Eerst nog wat muziek. Zometeen Simply Red en It's Only Love. Maar wat dacht je eerst van deze? The Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en In Private.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat ook om de metaclasses die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen. Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
6: Dit is een uittip.
7: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Wie de afgelopen weken langs de Horsterweg in Zeewolde is gekomen, kan de grote circustent van Circus Rens Berlin nauwelijks zijn ontgaan. En voorlopig verdwijnt hij ook nog niet, want het circus heeft besloten langer in Zeewolde te blijven en geeft komend weekend opnieuw voorstellingen. En de hond die afgelopen weekend is ingeslapen na een geval van dierenverwaarlozing was van een 45-jarige man uit Emmeloord, heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie. Geen files op dit moment, geen oponthoud. Wel wat flitsers. Op de A27 in Almere. Ja, ik zeg flitsers, maar dat kunnen natuurlijk ook van die scanners zijn. Die checken of die vrachtwagens wel goed hun tolapparaatje in de cabine hebben. Nou, A27 bij Almere. Vanuit Hilversum richting Almere. Hectometerpaaltje 108,3. Op de Drontermeerdijk in Dronten in beide richtingen. Jordi, die moet heel hard lachen. Waarom moet jij lachen? Wil je even zeggen wat er aan de hand is?
2: Wij hebben er allebei een beetje
9: beetje een hekel aan om heel erg ingezoomd op beeld te komen. Mm. Jouw camera. Nou, je ziet.
12: Ja, ik ga even wat zeggen. Ja. Dan kan ik mezelf zien in beeld. Is, oh mijn god, alsof ik in een kerstbal kijk. Nou, dat wordt zo even opgelost. Want nu zitten die mensen, die reden dus op die Dronten Meerdijk. En die denken, wat gaat ze daar nou over zeggen? Nou, daar staat wel een controle. Alleen niet waar die precies staat. En ook op mijn lijstje de N307 in Dronten in beide richtingen. Hectometerpaaltje 105,7. Komt toch nog een korte oponthoud binnen op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad Noord en Emmeloord West 5 minuten.
9: Nou, je hoort het. De sfeer zit er alweer lekker in. Oudek is terug van vakantie.
12: Ja, ik ga meteen even die camera bijstellen. Dus,
9: en
12: ja.
9: We willen zometeen natuurlijk al jouw vakantieverhalen horen.
13: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
14: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
19: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: Nu bij Dirk, Douwe Egberts oploskoffie of Senseo cappuccino, 1,99.
19: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.

0: De grote hit van Desha heet Alston. Ja, aan de muziek is weinig veranderd, gelukkig, in jouw vakantie. Al draaien we trouwens wel het nieuwe liedje van Taylor Swift met heel veel plezier.
1: En welke is dat?
0: Patient Zero.
1: Oh ja. Ja.
0: Kun je wel meezingen?
1: Nou, jawel. Ja, ik had het heel vaak aan in de auto.
0: Nou, fijn dat je er weer bent, nogmaals. Ja. Je straalt weer helemaal. Je bent helemaal tot rust gekomen, volgens mij, drie weken vakantie.
1: Ik zou zeggen, kijk er goed naar. Ik denk dat het over 3 uur alweer voorbij is. Die vakantiegloed, ja.
0: Ja, want je bent naar Oslo geweest, hè?
1: Ja, een paar dagen naar Oslo. En dat was hartstikke mooi weer ook. Kon ook af en toe mijn jas uit, had ik niet gedacht. Want het regent daar heel veel.
0: Ja.
1: En de dagen daarna, of de weken daarna, ben ik gewoon in Nederland geweest. En heb ik allerlei dagjes uitgedaan. Ben ook een dagje naar Duitsland geweest. Moest natuurlijk eventjes kijken over de grens. Maar daar was nog voordat de korting op de benzine was ingevoerd.
0: Oh.
1: Dus ook daar betaalde je €2,80.
0: Nou, wat heb je voor de rest gehaald? Shampoo en dat soort dingen?
1: Nou, ik had helemaal niet goed gekeken. Dat winkelcentrum waar ik naartoe ging, daar was de drogist dicht.
0: Oh, was je op zondag?
1: Nee, maar dat werd verbouwd.
0: Ah, ja, maar hebben we een dagje uit gehad. Lekker even toeren in die auto.
1: Ja.
0: Dure tour, dat wel, met de benzineprijzen.
1: Ja, dus later, aan het einde van de vakantie, dacht ik soms, als ik dacht, oh, ik wil nog ver weg, dacht ik, nee, ik blijf gewoon een beetje in de buurt, want die benzine vind ik gewoon echt te duur op dit moment.
0: Ja, nou, de vakantie zit er weer op. Heel Flevoland is blij dat je weer terug bent. Wanneer ben je er weer niet?
1: Einde van deze maand.
0: Eind van deze maand?
1: Ja.
0: Heb je dan weer vakantie?
1: Nou, dan wordt mijn broer 40. Dus waarschijnlijk ga ik daar even langs.
0: Oh, kijk, dan heb je iets om naar uit te kijken in Polen.

0: Muziek van Paul McCartney en Hope of Deliverance. Het is 3:13 geworden.
1: De Pride Week in Almere staat op het punt van beginnen. Een week vol activiteiten, ontmoetingen en natuurlijk aandacht voor zichtbaarheid, acceptatie en jezelf kunnen zijn.
0: En dit jaar is het programma groter dan ooit. En daarover praten we met Claire Slingerland en Cher Ewo. En ze zijn hier beide in de studio. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Claire, om bij jou te beginnen. Wat betekent eigenlijk de Pride Week voor jou?
2: Nou, de Pride Week voor mij betekent heel erg dat we een plek hebben waar je kan zijn wie je bent. Zonder dat er een oordeel aan hangt. En het is ook heel erg. En de Pride Walk, die we op de aanstaande vrijdag hebben, is wat mij betreft ook heel erg het protest. Want Pride is oorspronkelijk ook een protest. Want je ziet dat er. Nou, er is onderzoek gedaan door het Trimbos Instituut, waarbij ook blijkt dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LGBT-mensen. Ja, en dan denk je, ja, hoezo, waarom? En je ziet dat de manosfeer wordt heel erg aangehaald daarin. Dus het is heel belangrijk om dat protest ook dan ook te doen. Want ja, wij zijn wie we zijn. En meer dan dat is het allemaal niet. En dus het is heel naar dat er zo geageerd wordt tegen LGBT-mensen. Want ja, wij willen ook gewoon alleen maar lekker leven met ons gezin, familie en de vakantie en lekker eten samen. En dat zit eigenlijk. Dus ja. Het is heel bizar eigenlijk dat we protest moeten voeren tegen zo'n houding van mensen.
1: Ja, Cher, Claire zegt het al. Er is een soort negatieve, ja, ik wil niet zeggen trend, maar er wordt wat kritischer. Wordt eigenlijk een beetje naar gekeken naar de LHBTI-gemeenschap. Van, dat is erg in your face. Daar moeten we er niks van hebben. Laat ze gewoon doen wat ze doen. Is dat iets waar je dan rekening mee houdt als je dingen zit te plannen? Of is het juist, nee, we doen er een schepje bovenop. Want het is juist wel belangrijk om ons zo te laten zien.
3: Ja, kijk, dat in your face is überhaupt onzin natuurlijk. Want als ik dagelijks naar de tv kijk of op straat, dan kom ik meer mensen tegen die niet van de LHBTIQ+ community zijn dan wel. Dus dat in your face is een soort van verzinsel wat mensen prettig vinden om te gebruiken. Het is zo in our face, want als ik het een keertje zie, want hoe vaak zie je het? Nou, hoe vaak loop jij op straat en zie je twee mannen, twee vrouwen met elkaar kussen? Ik zie hetzelfde. Ja, ik zie mezelf kussen met mijn vriendin, maar ik zie het bijna niet. Dus wat je heel erg ziet, en daardoor is het ook, het onderzoek is ook heel erg geënt op jongeren, die zitten op Facebook, ik ga geen reclame maken, op socials. Mm-hmm. En die socials, daar komt die desinteresse steeds weer op terug. Of desinteresse, desinformatie steeds op terug. Dat is ook waarop mensen ageren. Dat is inderdaad waarvan ze zeggen, oh ja, want ze zijn vreselijk. Want je ziet dit en je ziet dat. En het zijn herposte filmpjes of zoiets. Of een verhaaltje wat erbij hoort. Maar het is geen echte informatie. Want ja, weet je, wat Claire al zegt. Wij zijn gewoon gezinnen. Mijn kinderen gaan ook gewoon naar school. Wij werken, we doen de alledaagse dingen. Toen ik net wegging, toen zei ik nog tegen mijn zoon, goh, als je nog zwarte was hebt, stop het zo in de was. Want als ik terugkom, ga ik een zwarte was doen. Weet je wel? We zijn helemaal niet raarder dan de rest. We zijn, ja. Alleen, ja, ik hou van vrouwen.
1: Ja.
3: En ik ben een vrouw.
0: En het is dus niet in your face, zeg je, behalve dan eigenlijk één keer per jaar. Want dan is die Pride Walk in Almere. Dat is komende vrijdag ook weer. Je zei het al even, Claire. Hou je dan nog rekening met negativiteit daaromheen eigenlijk? Als je nu bijvoorbeeld het nieuws hebt gevolgd, dat toch veel mensen er moeite mee hebben blijkbaar?
2: Nou nee, ik zou niet weten waarom. Ik denk dat het juist belangrijk is dat we ons laten zien. Wat jij net ook al zei, als je een tv-programma of een film kijkt, het zijn altijd hetero-koppels. Bijna altijd. En met die koppels kom je bijna niet tegen. Er wordt ook heel erg geklaagd over de regenboog-zebrapaden. Nou, er zijn er 50 in Nederland. En dan roepen mensen, ik wil een hetero-vlag. Nou, die is er. Die is zwart-wit. Precies in de kleur van die 50.000 andere andere zebrapaden die er zijn. Dus denk je, ja, als je het over iets over in your face hebt, dan is dat het wel.
1: Ja, maar eigenlijk zeg je,
2: dat is ook een grapje, maar ja, het is wel wat het is. Hè. Er zijn zoveel is het allemaal niet namelijk. Maar goed, als mensen het zien, vinden ze het kennelijk zichtbaar. Nou, en die zichtbaarheid is belangrijk. Want ja, we willen zijn wie we zijn. En ook de discriminatie is gewoon groot. Hè. Tijdens de afgelopen Pride in Amsterdam zijn er echt heel veel meldingen geweest van discriminatie. Meer dan ooit. Ja, daar ben je trouwens niks mee te maken hoor. Die krijgen dat niet.
1: Nee, nou, er zijn dus allerlei activiteiten. Cher, wat staat er ongeveer op het programma?
3: Ja, nou om toch nog even antwoord te geven. Nee, we doen er niks aan negativiteit. Ja. Want daar kunnen we toch niks aan doen. Want namelijk, we doen niks bijzonders om het tot stand te brengen. Dus mensen die daar negatief over willen zijn, dat gebeurt sowieso online. Want ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat iemand naast mij staat en tegen mij zei wat ik allemaal lees online. Dus wat dat dan gaat, dan heb je toch nog even antwoord op de vraag. En wat is er allemaal te doen? Nou ja, dinsdag hebben we ons jaarlijks diner. Woensdag hebben we ons jaarlijks diner. En die is al helemaal vol. De burgemeester komt eventjes langs. De nieuwe wethouder komt langs. We hebben daar een prachtig programma. Zeker de moeite waard. En we gaan volgend jaar uitproberen of we die tafels ook kunnen verkopen. Dus daar ga ik vast op voorsorteren.
2: Want nu mag je gewoon gratis komen. Het is ook nadrukkelijk voor de stad. Hè? Het is niet alleen voor de LBT-gemeenschap. Het is voor de stad. Want we zeggen ook altijd, praat niet over ons. Maar kom gewoon met ons praten.
1: Ja, want zijn er veel allies, zo heet dat. Hè? Mensen zeker. die gewoon de gemeenschap goed gezind zijn. En inderdaad vinden, iedereen hoort er gewoon bij.
3: Ja. Ja. Ja, kijk, wat we altijd proberen met Pride is dat wat we doen, hè, door de gemeenschap wordt gedaan. Dus de optredens, de sprekers. En dan zoeken we zoveel mogelijk mensen van de LHBTIQ+. Is niet alleen maar zoveel mogelijk. En dan de bezoekers. Ja, zou het zijn dat we alleen maar LHBTI'ers uitnodigen? Nee, het is juist de bedoeling dat mensen kennis maken. Zien dat het allemaal wel meevalt. Of eigenlijk zijn we daar helemaal niet mee bezig. Maar het is gewoon fijn dat er gewoon mensen zijn die zeggen van, die voor ons willen staan, die naast willen staan, die achter ons willen staan. En die komen op zo'n diner. Ja.
2: Ja. Ja, het is ook belangrijk dat ze naar de Pride Walk komen op de 9e. Want ja, die negativiteit, die moet ook gewoon weg. Dus we moeten ook, hè, als iedereen ook laat zien van, joh, wij accepteren die negativiteit niet. Want waarom is die er eigenlijk? Ik bedoel, het wordt mensen ook maar aangepraat. Hè? Want je ziet in 5 jaar tijd is het enorm gedaald. Dat is niet omdat mensen in één keer denken van, oh, laat ik eens negatief tegenover LBT mensen staan. Dat is omdat ze dat op social media wordt aangepraat. Dus als iedereen dan laat zien, ja, wij staan gewoon voor alle mensen. Hè, ongeacht waar je vandaan komt, wat je achtergrond is. En dat daarvoor is het belangrijk om mee te lopen. Maar Pride Walk.
0: Ja, die Pride Walk, ik heb het idee, Claire, dat dat een beetje het hoogtepunt voor jou is van deze hele week. Hè, met allerlei activiteiten.
2: Ik wil niet zeggen dat het hoogtepunt is, maar het is wel heel belangrijk. Ja.
3: Voor mij wel anders.
2: En dan ook omdat Pride op die manier ontstaan is. Hè. De Pride is ontstaan vanuit de Stonewall opstand, waarbij mensen in Amerika en New York die mensen opgepakt worden, zomaar zonder enige reden door de politie. Daar kan opstand tegen, dat was Stonewall. En daar is het Pride voor voortgekomen. Dat is een protest. En dat protest is blijvend nodig, heel hard. En nu harder dan ooit eigenlijk.
1: Ja, Cher, nog heel even, want we hebben dus de Pride Walk. We hebben een diner. Wat gebeurt er nog meer?
3: Nou ja, ik ben heel erg geënt geweest inderdaad op de Pride Walk. Omdat altijd alles achter de gesloten deuren binnen gebeurt. Dus we gaan door de stad heen. Maar daar hebben we ook iets moois van gemaakt. Dus door de stad heen is gewoon een protestpunt. Daar proberen we zoveel mogelijk organisaties en scholen en wie dan ook bedrijven aan te koppelen. Van loop met ons mee en maak het zichtbaar dat je ervoor staat. Maar daar hebben we een heel mooi programma bij. Als je aankomt in de bibliotheek hebben we Alejandra Ortiz en hoe heet hij hen ook alweer?
2: Thorn de Vries,
3: ja. Die samen met Martijn, die schrijver. Ja, oh, dan ga ik weer. Dat is hetzelfde. Ja, ik heb een prachtig programma bedacht samen met de bibliotheek.
2: Het is een boekpresentatie ook.
3: Ja, het is met een boekpresentatie. Nou, weet je, dat is hartstikke leuk als er dan zeg maar ook wat bekende Nederlanders komen om te zeggen van, hey, wij komen naar Almere toe. En dat vinden de mensen leuk die daar naartoe komen. Aansluitend hebben we dan de documentaire van de Trut. Nou, dat is natuurlijk, weet je, als jij van de LHBTI bent, dan ben je vast een keertje bij de Trut geweest.
1: Dat is van een lesbische bar of zo?
3: Het is niet per se lesbisch. De Trut is echt voor de LHBTIQ+ community. En zij hebben eigenlijk een soort van eigen economie gecreëerd. Dus dat betekent dat ze alleen maar met vrijwilligers werken. Ja. En alle inkomsten gaat terug naar het Trutfonds. En wat er in het Trutfonds gebeurt, dan kun je als LHBTI, stichting, gemeenschap, kun je geld voor aanvragen. En dan kun je weer dingen doen. Dus het circuleert binnen onze eigen gemeenschap. Nou, het bestaat inmiddels 40 jaar. Ze hebben 10 mensen geportretteerd. En als je het heel leuk vindt, ik ben niet geportretteerd, maar ik sta wel in de zeikende regen, samen met mijn liefje, in ons regenboog outfit. 3 seconden.
1: In beeld. Ja, ja. Oh, dan moet je goed niet knippen.
2: Ja, en dan hebben we tegelijkertijd ook in de kunstdienst nog een programma lopen. Dus we hebben onze ambities nog voor wat bijgesteld.
3: Ja.
2: Want daar is Aquarius te zien. Een hele leuke theatervoorstelling. En zondag hebben we ook een leuke theatervoorstelling. Girls Won't Be Girls. Het gaat over, over vrouwelijkheid. Wat is vrouwelijk nou eigenlijk? Vrouwelijkheid. Is echt een bijzonder leuke, grappige voorstelling.
3: Queer Fest, hè? Komt ook nog.
0: Eigenlijk is het te veel om op te noemen. Ja, we zijn door de tijd heen.
2: Zondag zaten jullie morgen nog een danslijst. En zondag het Queer Fest. Want hebben we alles gehad.
0: Dan hebben we nu al gesproken. Ja. Nou, wil je het op het gemak nog even teruglezen? Dan is er gelukkig een website. Dat is preidalmere.nl. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst. Claire Slingeland en Cher Ewo.
2: Dank je wel.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 3:58. Goedemiddag. Een auto is vanmiddag tegen een stilstaand inspectievoertuig van de provincie gebotst. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, melden de politie en de provincie. De botsing gebeurde op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Lelystad. De gele pick-up van de provincie was op dat moment een gestrande vrachtwagen af aan het schermen voor het verkeer. Een auto botste daarna frontaal tegen de linkerhoek van de inspectiewagen. Vanwege het ongeluk was de weg even dicht. Circus Rens Berlin heeft besloten langer in Zeewolde te blijven en geeft komend weekend opnieuw voorstellingen. Het circus is lange tijd niet in Zeewolde geweest en daardoor is er veel animo om de voorstelling te bezoeken. De laatste voorstellingen staan nu gepland tussen 9 en 11 oktober. En het luchtalarm in Flevoland is vandaag niet zoals gebruikelijk om precies 12 uur afgegaan. De sirenes waren pas 7 minuten later te horen. Iedere eerste maandag van de maand worden ze getest, maar dat gebeurt niet volledig automatisch. De test wordt vooraf klaargezet, maar een medewerker van de meldkamer moet het systeem daadwerkelijk activeren. Volgens de brandweer was het rond 12 uur erg druk in de meldkamer en daardoor bleef het activeren van het luchtalarm enkele minuten liggen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het schitterend nazomerweer in de provincie met vrij hoge temperaturen van 19 tot lokaal zelfs 21 graden. De zon schijnt flink en er trekken wat hoge wolkensluiers over. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Vanavond en vannacht drijven er steeds meer wolkenvelden vanaf de Noordzee over de provincie heen en koelt het niet verder af dan zo'n 11 tot 15 graden. Misschien kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En morgen volgt er ook weer een droge najaarsdag met flinke zonnige perioden en wat wolkenvelden. Opnieuw wordt het zo'n 20 of 21 graden.
11: ANWB Verkeersinformatie. Ik was even afgeleid door onze Rebus. Er is iets met een banaan. Dat moeten we even uit gaan zoeken. Daar krijgen we een appje over. Even kijken. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Daar heb je wat oponthoud. Over 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. 11 minuten vertraging. Dan wat flitsers en controles of vrachtwagens van die tolkastjes in de cabine hebben. Op de A27 bij Almere. Hilversum richting Almere. Hectometerpaaltje 108,3. Controle op de Drontemeerdijk in Dronten. Geen specifieke locatie, dus je bent gewaarschuwd. En op de N307 in Dronten in beide richtingen, daar op de Hanseweg, hectometerpaaltje 105,7.
9: En zometeen in Studio Flevoland hoor je verslaggever Raoul Kuipers tussen de lammetjes in Almere Haven.
12: Goedemiddag.
0: Dit is Studio Flevoland.

0: Michael Jackson en zijn broers, I Want You Back. Ik heb dit liedje iedere nacht gezongen in mijn slaap. En gelukkig.
1: Hoezo dat dan?
0: Nou ja, het gaat over jou, I Want You Back.
1: Oh.
0: En je bent er weer, terug van vakantie.
1: Ik had dat bruggetje aan, charmeur is het ook. Begin dit jaar werden bij de schaperie in Almere Haven geen lammetjes geboren. De eigenaresse, Hetty van Riesen, was namelijk te bang dat haar jonge dieren ten prooi zouden vallen aan een wolf.
0: En om haar bijzondere schapen te beschermen startte ze een crowdfundingsactie voor een wolfwerend raster van 10.000 euro. Inmiddels is dat hek geplaatst, maar de actie die loopt nog steeds. En daarom is Raoul vanmiddag in Almere Haven bij de schaperie. Raoul, goedemiddag. Hoe stevig vind je dat hek?
2: Nou, dat hek ziet er ontzettend stevig uit. Het is echt een degelijke constructie van dikke houten palen met dik staal ertussen, wat er ook weer boven uitsteekt. Het gaat een stukje de grond in, heb ik begrepen. Dus de wolf heeft hier geen schijn van kans, denk ik. Ik sta hier samen met Hetty en we hebben afgesproken dat ik mocht toetswaaieren. Hetty, wat maakt een wolverraster nou een wolverraster?
3: Nou ja, op zich heb ik het idee dat iedereen nog een soort van aan het pionieren is. Want dat wat je bouwt blijkt op het volgende moment gewoon weer helemaal niet wolfwerend te zijn. Maar je moet iets doen. En we zijn eerst begonnen met een omheining van 1,80 meter. Nou, het blijkt in de buurprovincies dat ze daar toch gewoon doorheen komen. En toen was het een keus. Of we gaan stoppen met de schaperie, of we gaan crowdfunden en we gaan een buitenkooi voor ze maken. En we hebben getracht door de betonmat de grond in te doen. We hebben getracht door een overlap te maken, waardoor het springen voor de wolf moeilijk wordt. En wat we gedaan hebben, dat we een diervriendelijke manier gekozen hebben. Hè. Dit zijn Walliser zwartsnazen. Leven hoog in de bergen. En met deze temperatuur hebben ze het helemaal niet fijn. Laat staan dat het gewoon zomeravond is. Dan kan je ze niet in een stal zetten, vind ik. En dus ik wil een open kooi voor ze. En het komt misschien mede doordat ik vind dat zij zo'n bijzondere bijdrage leveren aan het bezoek wat bij ons komt. En dan denk ik, je verdient het ook om goed beschermd. Elk dier verdient dat, maar mijn dieren ook natuurlijk. Dus vandaar dat we een kooi gemaakt hebben.
2: Ja, en die kooi die is mede ontstaan dankzij een crowdfundingsactie. Maar die crowdfundingsactie die loopt nog.
3: Ja, die loopt nog. We zijn een kleine 1.000 euro verwijderd van het streefbedrag van 10.000 euro. Ongelooflijk mooi dat zoveel mensen ons geholpen hebben. Natuurlijk een mega bedrag. Maar we hebben zelf haast nog zo'nzelfde soort bedrag ingelegd. Dus dacht ik, het laatste stukje van de crowdfunding, dat gaan we toch nog een keer proberen.
2: Ja, en nu staat de kooi er al wel. Waarom is dan toch het laatste stukje nog nodig?
3: Nou, hij staat er al omdat de wolf te dichtbij is. En dat vond ik te eng. En ik heb ook een hele lieve moeder. En die heeft mij geholpen om het even voor te schieten. En dat laatste stukje proberen we nu voor elkaar te krijgen door de wol van de schapen. Ze zijn geschoren, ze zijn nu allemaal bloot. De wol hebben we gewassen en in een soort van gebaksdoos kan je een doe-het-zelf pakket kopen. Daar zit een krans in, daar zit de wol in. Je kan het leuk weggeven, je kan het leuk zelf maken. En zo'n pakketje kost 25 euro. En die kan je zometeen afhalen bij Chocolaterie Knus in Almere Haven.
2: Ja, en zo dragen de schapen bij aan de laatste stukje voor het wolfwerende raster. En nu zaten er ook een paar gulle gevers tussen die 1.000 euro hebben gegeven. Maar daar was wel even wat twijfel over.
3: Nou, weet je, er staat anoniem dat iemand dat anoniem stort. En dan zei Johan, mijn man, ja, straks is het een ouder iemand die dacht, ach, ik ga 10 euro overmaken. En die heeft de komma helemaal verkeerd gezet. Maar er is geen zoon of kleinkind die ons benaderd heeft van help, oma heeft geen eten meer. Dus we hebben het gelaten en we danken er vriendelijk voor.
2: Ja, want dat draagt, is een goede bijdrage natuurlijk.
3: Nou ja, weet je, ik heb vooral genoten van alle omschrijvingen die mensen erbij zetten. Wat de schaperie vooral in Almere Haven voor hen betekent. En weet je, iemand die 5 euro geeft, kan net zo waardevol zijn als iemand die 1000 euro geeft. Weet je, het gaat er toch om dat hier een soort maatschappelijke cohesie steeds is of ontstaat. En dat zie je hier dan eigenlijk toch ook wel weer aan.
2: Ja, want je hebt het over de betekenis van de schaperie. Ja. Wat is die betekenis?
3: Die betekenis is dat we mens, dier en natuur met elkaar willen verbinden. Zelf vinden we dat dit misschien wel de mooiste plek van Almere Haven is. Het is heel verscholen, heel besloten. En toen wilde ik heel graag voor speciale doelgroepen wilde ik me inzetten. Maar ja, weet je, welke doelgroepen dan? En ik wilde heel graag mensen die het zelf zo nu en dan ook even te zwaar hebben. Dus mantelzorgers, mensen met beginnende dementie, mensen van het voedselloket, eenzame ouderen, mensen met een burn-out, mensen die net een kindje verloren zijn. Er kunnen zoveel redenen zijn waarom iemand zegt, oh, even een kopje koffie en even niks. En die schapen, die zijn heel mensvriendelijk. Die gaan heel erg die mensen benaderen en hun liefde aan ze tonen. En dan is er een soort magie dat mensen zich heel fijn voelen en een stukje lichter hier weer weggaan.
2: Dan doen we nog even tot slot een test. Stel, er komt nu een wolf. Wat dan?
3: Dan gaan we heel snel de deur sluiten. Dan, daar staat Lotje. Lotje staat goed. Loop met me mee. Dan
2: ja, Lotje staat al binnen de poort eigenlijk.
3: Lotje wordt niet opgegeten.
2: Er gaat nu een schuifdeur dicht.
3: Ja, en kom verder. Dan kan ook deze deur dicht. Even Lotje, doe je kontje om. Kijk, en dan gaat deze dicht. En dan zitten zij in een dichte kooi, maar wel in de open lucht. Hij is gewoon open.
2: Ja, dus open, maar toch afgesloten. En het is toch fijn, als er nu een wolf was geweest, dan is Lotje hier gered.
0: Verslaggever Raoul Kuipers was dat. In de afgesloten kooi. Ik hoop niet dat hij in het slot is gevallen.
1: Daar komt de wolf in ieder geval niet bij hem.

0: Train and Bruises.
1: Ik had vandaag mijn allereerste oliebol van het seizoen.
0: Nu al? Het is oktober.
1: Hij is zwaar gevallen, jongen.
0: En ben je dan een type dat met of zonder krent doet?
1: Met.
0: Met, ja. Dan is het eigenlijk een krentenbol, hè? Maar dan weet niemand waar je het over
1: hebt. Oh, nee. Ja. En was ook poedersuiker. En toen gaf ze me dat zo aan. Ze zei, ja, maar ik ga het in de auto eten. Heeft u dan misschien 2 servetjes voor me?
0: Ja.
1: Weet je wat ze zei? Waarom zou je dit in de auto eten?
0: Ja,
1: toen dacht ik, goh, ze heeft gelijk.
0: Ja, dat is een enorme swingerbol natuurlijk, met de poedersuiker.
1: Ja, volgens mij, ik heb het idee dat er nog ergens onder mijn kin wat poedersuiker zit.
0: Oh, maar... het is dus poedersuiker.
1: Ja. Maar toch is het het lekkerste als hij net vers is, warm is nog. Dan is hij goed te handelen, maar hij wordt al heel snel heel, heel heftig, vind ik.
0: Ja. En de tip is wel, als die inmiddels is koud geworden, dat je hem eventjes 10 seconden in de magnetron doet. Dan is die niet te nattig, niet te vettig.
1: Ja, maar ik vind dingen. Warm. Ik vind altijd dingen die je in de magnetron doet, dat die klef worden.
0: Nou, maar als je het bij oliebol een paar seconden doet, dan is er niet zo heel veel aan de hand, hoor. Maar jij bent nu genezen, begrijp ik.
1: Ja, ik hoef tot 31 december zeker geen oliebol meer. Of mensen moeten dat hier afgeven. En dan ben ik ook. Ja, dat vind ik onbeleefd om dat niet op te eten, natuurlijk.
0: Terug naar de muziek. Dit zijn de OJ's. En de Love Train, nou, over treinen gesproken.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat ook om de metaglasses die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen. Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een auto is vanmiddag tegen een stilstaand inspectievoertuig van de provincie gebotst. Dat gebeurde op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Lelystad. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. En het luchtalarm in Flevoland is vandaag niet zoals gebruikelijk om precies 12 uur afgegaan. De sirenes waren pas 7 minuten later te horen. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je over een half uur.
9: Is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Laat ik even beginnen met de Hoge Ring in Almere. Want bij de Markerkant, bij die grote kruising, waar je ook naar de Noorderplassen en naar Almere buiten kan rijden, daar is een groot ongeluk gebeurd. Daar is de kruising ook afgesloten. Er wordt op dit moment ook het verkeer omgeleid door de politie. Zodra we meer informatie hebben over wat er nou exact aan de hand is, dan vertellen we dat natuurlijk. Maar je hebt daar nu ongeveer zo'n 10 minuten vertraging. Laat je gewoon wegleiden door de politie, zou ik zeggen. A7 A27 dan, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, een kwartier. A28, Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst, 5 minuten. En dan wordt er ook nog geflitst en gecontroleerd op tolkastjes op de A27 bij Almere. Vanuit Hilversum richting Almere, hectometer paaltje 108,2. Dan op de A6 bij Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaaltje 62,1. Controle op de Dronten-Meerdijk in Dronten in beide richtingen. En op de Hanseweg bij Dronten in beide richtingen. Ook een controle, hectometerpaaltje 105,7.
8: En zometeen in Studio Flevoland hebben we het over de Batavia. Het origineel dat in 1629 verging bij Australië. Daar is een docu over gemaakt door onze collega. Dat is binnenkort te zien op televisie. En wij blikken zo alvast vooruit.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
15: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
18: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
17: Een initiatief van Pfizer.
19: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
20: Ja, kun je blijven staan?
21: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
22: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
19: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Lost Frequencies, samen met Janique Devay.
1: Wie?
0: Janique Devay, Davy. Het is een Nederlander in ieder geval. Beter bekend als Pluk van de Pettenflat. Zo kunnen we hem beter noemen.
1: Hoezo dat?
0: Ja, dat heeft hij gespeeld toen het nog een kleine jongen was.
1: Ja, in zo'n rood klein kraanwagentje. Ja,
0: heb ik dat nooit eerder verteld? We draaien die plaat zo vaak.
1: Ja.
0: Zeggen iedere keer dezelfde.
1: Ja, ik ben blij dat ik nog steeds wat opsteek na 8 jaar radio. Wat fijn.
0: Ja, hij heet eigenlijk Janique van de Polder.
1: Oh.
0: En artiestennaam Janique Devay. En hij maakte in 2004 zijn acteerdebuut in de kinderfilm Pluk van de Pettenflat.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke
0: leuk. Weer wat geleerd, ja. Hè? En zo vlak na je vakantie.
1: Ik ben natuurlijk nu nog een droge spons. Door het heel langzaam zo besprenkeld met nieuwe kennis.
0: Nou ja, over besprenkelen gesproken. Je hebt natuurlijk prachtige grisanten meegenomen.
1: Ja,
0: van
1: bolgrisanten heet dat dan.
0: Bolgrisanten, moet je die eigenlijk nog water geven?
1: Ja, dus er zit wel een klein probleem. Want er zit geen pot onder op dit moment. Dus ik hoop dat geen één collega ineens denkt... oh, die moet water hebben, want anders is de hele studio staat dan blank. Er moet nog even wat op bedenken wat er omheen moet. Maar die pompoenen heb ik ook gehaald. Je komt ze overal in de provincie tegen, worden pompoenen verkocht. Ik had ze in Almere in de buitenvaart gehaald. Dan kon je wel op 5 verschillende plekken pompoenen halen. Dus het loont eventjes om rond te rijden in de provincie.

0: Thunder Island is dit van Jay Ferguson.
1: Collega Arend Dubbelboer dompelde zich de afgelopen maanden onder in het verhaal van de Batavia. Dat VOC-schip verging in 1629 voor de westkust van Australië.
0: En naast de gebeurtenissen van bijna 400 jaar geleden richt de serie zich ook op de wedergeboorte van de Batavia, gewoon hier voor de kust van Lelystad. Vanaf komende vrijdag begint er een driedelige documentaire serie. Die heet Batavia. En dat is te zien bij ons hier bij Flevoland op televisie dus. Arend is bij ons aangeschoven. Goedemiddag, Arend.
2: Goedemiddag.
0: Wat had jij altijd al wat met die Batavia?
2: Oh, ik ben er al zo vaak ook op geweest. Gewoon privé, omdat je daar komt en het keer wil zien. Maar echt het verhaal erachter heb ik eigenlijk nooit heel goed bij stilgestaan. Het is natuurlijk gewoon een hartstikke mooi schip wat er staat. Je bent in de buurt, je gaat even kijken. Maar heel veel meer dan dat was het eigenlijk ook niet voor mij.
0: Nee, wanneer werd je nieuwsgierigheid geprikkeld?
2: Nou, dat is al meer dan 1,5 jaar geleden. Hè, dat de eerste berichten ook komen over het schip. Dat daar, hè, dus voor de Lelystad, voor de kust, lag. Het water uit zou gaan en op het land zou komen. En dat is voor ons een leuke aanleiding om daar wat mee te gaan doen. Het verhaal te vertellen over het bouwen van zo'n schip 40 jaar geleden. Hoe ging dat? Hoe is het zo gegaan? En hoe haal je zo'n schip het water uit? En een collega die kwam naar me toe en zei, maar het verhaal van de echte Batavia, hè, waar dit op gebaseerd is, hè, dit schip in Lelystad, ken je dat ook? En toen moest ik wel even goed nadenken. Nou ja, nee, eigenlijk niet zo goed. Wat was het ook alweer? Nou, die gaf mij een boek. Ben ik gaan lezen en ik dacht, ja, maar dit is ook wel een heel bijzonder verhaal. Hè? Dan weet je, in Lelystad ligt een schip, maar wat is het verhaal eigenlijk daarachter? Waar komt dat vandaan? Dat is eigenlijk net zo boeiend om te vertellen.
3: Ja, maar ja, dan heb je die informatie en dan denk ik, ja, waar moet je dan beginnen? Want het is zoveel wat je kunt vertellen natuurlijk over die Batavia.
2: Ja, absoluut. Ja, er is heel veel lezen, heel veel boeken, heel veel stukken wat je dan voorbij komt. Leuke interviews die je voorbij ziet komen. En dan is het gewoon heel saai misschien, maar gewoon uitschrijven en werken. En je ziet in één keer allemaal grappige verbanden ontstaan. Of een leuke, bijzondere situaties. Maar ook, je komt eigenlijk ook achter natuurlijk gewoon een hele gitzwarte geschiedenis natuurlijk ook is. We hebben natuurlijk over de VOC-tijd, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Schepen die vanuit Nederland richting wat we nu als Indonesië kennen voeren om... Daar niet af, hoe zeg je dat? Niet echt heel vrijwillig daar kwamen en spullen afpakten. En weer mee terugnamen naar Nederland. En wat er allemaal gebeurd is, dat lees je dan in die verslagen. En dat is bijzonder om dat allemaal te lezen en te zien.
0: We kunnen nu op dit moment ook op de site een hele mooie long read, heet dat dan. Hè? Heel veel tekst is dat. Hè? Maar daar staat dat verhaal helemaal goed opgeschreven. Muiterij, verkrachting, moordpartijen. Verkrachting toch ook?
2: Ja.
0: Moordpartijen. Een soort kleine burgeroorlog tussen omdat ze gestrand waren op eilanden waar eigenlijk niks te vinden was verder. Jij bent echt die geschiedenis zo erg ingedoken dat je dus ook op die eilanden bent geweest in Australië.
2: Klopt, ja. Begin dit jaar ben ik samen met cameraman Riemer Scheper zijn we die kant opgegaan. Ja, dan vlieg je naar de westkant van Australië, naar Perth. Dan moet je nog 400 kilometer naar het noorden rijden. Dan moet je daar nog een klein vliegtuigje pakken naar een onbewoonde eilandjes in de Indische Oceaan. En dan zie je eigenlijk hoe afgelegen eigenlijk dit is waar een schip 400 jaar geleden op is gestrand. Ze voeren een route, ze zijn te ver doorgevaren en zijn zo op riffen geknald. En zo is het schip.
0: Ze gingen eigenlijk met een boog om de Kaap van Afrika heen. Hè? Dus ja. Kaap de Goede Hoop. Ja. En dan moesten ze eigenlijk een beetje zo naar boven sturen richting India, denk ik.
2: Ja, hoe ze voeren is, voorheen voeren ze eigenlijk langs de kust van Afrika, Azië. En dan kom je vanzelf bij Indonesië uit. Maar ze kwamen er eigenlijk achter, als ik bij Kaap van de Goede Hoop strak naar het oosten blijf varen. Want dan staan de winden heel gunstig. Dan kan je gewoon maanden tijd besparen. Maar dan moet je, last minute, om het zo maar te zeggen, snel naar het noorden gaan. Vlak voor de Australische kust. Dan vaar je dan naar het noorden, naar Indonesië. Hm. Ja, dat heeft de Batavia verkeerd gedaan. Die is te ver doorgevaren en is zo op een eilandengroep terechtgekomen. Schipbreuk. Je moet denken, staat echt zo'n 300 man zat er aan boord. Die dan daar terechtkomen op eiland en het grootste gedeelte heeft het allemaal overleefd. Hmm. Die schipbreuk. Maar toen begon de ellende pas, want er was geen water, er was geen eten. Dat zat nog een beetje aan boord. Ja, en dan krijg je een verhaal over muiterij, moord, verkrachting, alles wat daar, alle nare dingen die je maar kan verzinnen, hebben ongeveer wel plaatsgevonden op die eilandengroep.
0: Ja, maar uiteindelijk is het verhaal wel na te vertellen, omdat een klein groepje toch naar Indonesië is gevaren, of Nederlands-Indië is gevaren. Ja. En vervolgens is de reddingoperatie opgezet. Hè?
2: Ja. Klopt. En voor een heleboel mensen kwam het te laat, want die zijn dus al vermoord tijdens die muiterij die toen op zat. Hoe het allemaal precies zit, is heel bijzonder om allemaal te zien. Dat vooral kijkers, zou ik dan zeggen, naar die documentaire. Want dan zie je ook hoe bizar hoe dat allemaal is gegaan op die plekken daar. Er was namelijk gewoon niks. Het zijn eigenlijk gewoon wat, ja, voor mijn gevoel, gewoon wat rotspartijen die een beetje boven het water uitsteken.
0: Maar liggen daar nog geen lichamen beschutting of zo? Of hebben ze dat allemaal opgegraven uiteindelijk?
2: Ja, er zijn massagraven gevonden. Die zijn onderzocht en daardoor is ook, kijk, we hebben het uit de overlevering van opperkoopman van de VOC die aan boord was. Tijdens de moordpartij was hij er niet, want toen was hij op zoek naar water en naar hulp. Maar hij heeft later alles opgeschreven wat hij dus gehoord heeft. Maar ja, dat is maar één bron, dus je weet nooit precies van, ja, heeft hij het een beetje verbloemd dat hij misschien zelf iets verkeerd heeft gedaan, of hoe betrouwbaar is het. Maar later zijn er inderdaad wel gewoon massagraven gevonden. Tot 10 jaar terug zijn er op die eilandengroep nog wat lichamen gevonden. Waarbij je ook echt kan zien bij de skeletten, bij de botresten, dat het niet een natuurlijke dood is geweest.
3: Ja, dat gebeurde allemaal zo rond 1629, dat schip daar kwam vast te liggen. Jij bent er in 2026 geweest. Zie je daar dan ook nog iets van terug?
2: Nee, je ziet eigenlijk niks terug van de schipbreuk die daar is geweest. Ze zijn er nu wel in West-Australië bezig om ook een soort toerisme daar een beetje een input te geven. Dus je ziet als je daar komt op het vasteland, heet dat net zoals hier. Dat vond ik dan wel heel grappig om te zien. Want je hebt dan hier, waar de Batavia hier dus ligt in Lelystad, heb je de Batavia Werf. Dat ligt in het Batavia Kwartier bij Museum Batavia Land, bij Batavia Stad met Batavia Strand. Alles heet hier Batavia. Maar daar in het dorpje Geraldton heet het Batavia Coast. En dan heb je een Batavia Park met een groot standbeeld van de held van de man van de Batavia. Ook daar heb je dat soort linken, dat ze toch die geschiedenis op een manier willen herinneren, denk ik.
0: Ja, nou, 3 delen. Vrijdag de allereerste. Ja. Je werkt nog aan deel 2 en deel 3. Want dat gaat echt meer over de reconstructie die nu op het land ligt.
2: Ja, er zitten toch wel wat parallellen in al die 2 Batavia's, om het zo maar te noemen. De originele en de reconstructie van Willem Vos, die een 40 jaar geleden is gebouwd. Dus beide verhalen zie je in alle afleveringen door elkaar heen. En natuurlijk afgelopen week is natuurlijk het schip teruggevaren vanuit Amsterdam op een ponton, staat het nu op het land. Een nieuw leven voor de reconstructie van Willem Vos. En dat, hoe dat allemaal ook is gegaan, dat kan je dus ook zien in deze aflevering.
0: Nou, ik zag wel beelden op land. Ik ben er nog niet langs gereden, maar het is bijna zo hoog als een flatgebouw.
2: Het is heel hoog. Het is echt heel hoog. En als je nu aankomt rijden, dan heb je daar, ik meen dat de VOC-garage is waar je dan naartoe gaat. Ja. Je ziet hem eigenlijk in één keer heel pontificaal voor je staan. Dat is eigenlijk best wel een hele indrukwekkende plek. Want hij staat natuurlijk ook op het water, op het land, op een stoel. Dus al hoger dan dat hij eigenlijk al in het water lag. Dus het is voor mijn gevoel nog imposanter nu je er zo dichtbij staat.
3: Nou, die reeks, die documentaire reeks, die is te zien de komende vrijdagen bij ons. Begint komende vrijdag, dan de 16e en de 23e vanaf 5:30 bij ons op televisie. En het staat ook gewoon op de website en op de app. Daar kun je het ook bekijken. Dankjewel, Arend Dubbelboer.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: 4:55. Goedemiddag. Het verkeer op de Hoge Ring in Almere ter hoogte van Noorderplassen-Oost is in beide richtingen vastgelopen. Op de kruising met de Markerdreef is een ongeluk gebeurd waar mogelijk een motorrijder bij betrokken is. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie is het verkeer aan het begeleiden. Een auto is vanmiddag tegen een stilstaand inspectievoertuig van de provincie gebotst. Dat gebeurde op de Gooise weg tussen Zeewolde en Lelystad. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De gele pick-up van de provincie was op dat moment een gestrande vrachtwagen af aan het schermen voor het verkeer. Een auto botste daarna frontaal tegen de linkerhoek van de inspectiewagen. En daarom was de weg ook even afgesloten. Circus Rens Berlin heeft besloten langer in Zeewolde te blijven en geeft komend weekend opnieuw voorstellingen. Het circus is lange tijd niet in Zeewolde geweest en daardoor is er veel animo om de voorstelling te bezoeken. De laatste voorstellingen staan nu gepland tussen 9 en 11 oktober. En het luchtalarm in Flevoland is vandaag niet zoals gebruikelijk om precies 12 uur afgegaan. De sirenes waren pas 7 minuten later te horen. Iedere eerste maandag van de maand worden ze getest, maar dat gebeurt niet volledig automatisch. De test wordt vooraf klaargezet, maar een medewerker van de meldkamer moet het systeem daadwerkelijk activeren. En volgens de brandweer was het rond 12 uur erg druk in de meldkamer en daardoor bleef het activeren van het luchtalarm enkele minuten liggen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat vind je bij ons online, op de website en in de app.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vandaag is het schitterend nazomerweer in de provincie met vrij hoge temperaturen van 19 tot lokaal zelfs 21 graden. De zon schijnt flink en er trekken wat hoge wolkensluiers over. Hierbij staat er een meest matige wind uit een zuidwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Vanavond en vannacht drijven er steeds meer wolkenvelden vanaf de Noordzee over de provincie heen en koelt het niet verder af dan zo'n 11 tot 15 graden. Misschien kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. En morgen volgt er ook weer een droge najaarsdag met flinke zonnige perioden en wat wolkenvelden. Opnieuw wordt het zo'n 20 of 21 graden.
14: Ik zit een beetje te worstelen met mijn microfoon. Wacht eventjes. Ja, ik ben er. ANWB, verkeersinformatie. Waar staat het op dit moment stil? Nou, nog steeds op die N702, de Hoge Ring bij Almere. Dat is bij de kruising waar je de Noorderplassen-West in kan rijden. Naar Almere Stad kan rijden en naar Almere Buiten en naar Muziekwijk. Weet je, die hele grote kruising. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. In beide richtingen heeft dat allerlei consequenties. Tussen Almere Buiten en de Markerkant heb je 10 minuten vertraging. En tussen Almere Stadcentrum en Markerkant een kwartier. Dan ook op andere plekken wat op onthoud. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen afrit Zwifterband en Emmeloord-West 5 minuten. A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen 6 minuten. Langer sta je stil op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos 35 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes 5 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk, daar zo'n kwartier. En 50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid, 5 minuten. En de N717 Nagelen-Emmeloord tussen de Karel Doornanweg en Emmeloord, 5 minuten. Dan wordt er ook geflitst of gecontroleerd op tolkastjes. De A27 bij Almere richting Hilversum en ook naar Hilversum. In de richting van Hilversum kom je hem tegen bij hectometerpaal 109,6. En aan de andere kant staat hij bij 108,2. Op de A6 bij Lelystad bij hectometerpaaltje 62,2 staat een flitser. Controle op de Drontemeerdijk in Dronten. Op de N302 Markerwaarddijk bij Harderwijk in de buurt. In beide richtingen hectometerpaaltje 105,5. Dan de Hansenweg bij Dronten, de N307 bij de richting hectometerpaaltje 105,7. En ook elders zou ook op diezelfde weg, maar dan bij Kampen in beide richtingen, een controle zijn bij hectometerpaaltje 109,9. Nou, als jij er nog wijs uit wordt, heel knap.
11: Ik kan het zeggen, ik heb mijn koffie ondertussen op na die lange verkeersinformatie en al die flitsers.
14: En ik ben blij dat ik vakantie heb gehad, dan kan ik er weer even tegenaan. Ja.
11: Nou, zometeen hebben we het over keuzestress. Dat kun je natuurlijk van heel veel verschillende dingen krijgen. Bijvoorbeeld van, wat moet ik vanavond nou weer gaan eten? Maar ook als je denkt, ik wil in beweging komen, maar welke sport past er nou echt bij mij? Nou, daar is in Lelystad op iets op bedacht en daar hoor je zometeen meer over.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Een plaatje van Heart was dat natuurlijk. All I wanna do is make love to you.
1: Ja, sinds vorige week, 1 oktober, kunnen inwoners van Lelystad een test doen om erachter te komen welke sport of manier van bewegen bij hen past. Sportbedrijf Lelystad noemt het de aanlegtest.
0: En Huub Stammes en beweegmakelaar Maartje van der Kolk van sportbedrijf Lelystad, die zijn bij ons om daarover te praten. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, inwoners die konden zich vanaf 1 oktober aanmelden. Dat is 4 dagen geleden inmiddels alweer, Maartje. Hoeveel aanmeldingen zijn er al binnen? Heb je daar al zicht op?
3: Ja, we staan nu op 3 aanmeldingen, dus dat is leuk.
1: Ja, aanleg is het dus. Want niet iedereen kan dezelfde sport doen dan of zo?
2: Nee, dat zit iets anders in elkaar. Veel mensen blijkt die niet sporten, maar die wel willen sporten.
1: Ja.
2: Daar hebben we vooral naar gekeken. En daarvan zeggen een heleboel mensen, ik zou wel willen sporten, maar... Ja. En dan komt er een serie uitleg waarom niet. Dus bezwaren. En we hebben gekeken naar die bezwaren. En een van de bezwaren is dat mensen vaak niet weten waar ze aanleg voor hebben. Dus we noemen het niet talent. Hè, want dat is eigenlijk een overtreffende trap van aanleg. Maar gewoon welke sport past eigenlijk het beste bij jou.
1: Ja, want je kan wel zeggen ik wil graag honkballen. Maar of je wel die oog-handcoördinatie hebt om die bal te raken, dat is een tweede.
2: Ja, en wij kijken dus eerst waar heb je dus meer aanleg voor. Dus stel ervoor dat het oog-handcoördinatie kan zijn. Dat wat bovenmaats is ten opzichte van andere dingen die je met je fysiek en die je mentaal hebt. En dan komt het zich uit, je hebt een sterkere oog-handcoördinatie. Nou, dan kan je nogal wat verschillende sporten beoefenen.
1: Ja.
2: Dat kan honkbal zijn, dat kan basketbal zijn, dat kan dart zijn. Dat kan golf zijn. Dus oftewel, er zitten ook heel veel andere aspecten aan. Hou je meer van binnensport, hou je meer van buitensport... Dat bepaalt dan uiteindelijk meer je keuze. Maar de basis dan, je hebt een goede oog-handcoördinatie.
1: Ja, want Maartje, stel nou iemand scoort heel goed op kracht of zo. Is dat dan automatisch dat je zegt, ga lekker fitnessen?
3: Nee, dat hoeft niet per se. Want stel die persoon vindt een teamsport heel belangrijk... of vindt het belangrijk om nieuwe mensen te ontmoeten door middel van sport... Ja, dan ga je niet per se, is het niet de eerste keuze om naar de sportschool te gaan. Dan kies je misschien eerder voor een vechtsport, bijvoorbeeld kickboksen. Dan ontmoet je meer mensen. Dus echt het doel wat mensen hebben voor sport en bewegen.
0: Dat is eigenlijk natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Hè? Er is zoveel keuze om iets te gaan doen, om te gaan sporten... maar van die bank af te komen. Wat, Huub, is dit nou meer bedoeld voor mensen die nu helemaal niet sporten... of die op een sport zitten dat ze denken... ja, ik weet niet helemaal of ik dit zo leuk vind?
2: Het kan allebei. Hè? Want stel je bent 13 jaar, je stapt in de puberleeftijd in. Dat lichaam dat gaat met jou eigenlijk aan de halen. Dus stel dat je nu klein bent, kan je misschien wel een hele goede vlugge voetballer zijn. Of weet ik het wat, welke sport je ook behoeft, een tafeltennisser. Je bent 18 en je bent 2 meter geworden. Ja, ben je dan nog die vlugge, snelle, korte voetballer? Of past dan misschien past basketbal veel beter bij jou. En als je dan door blijft gaan in voetbal en het lukt niet meer goed, vind je dan nog wel leuk? We willen ook vaak leuk en plezierig sporten. Dat geeft ook aan dat het vaak langer blijven doen. Nou, en dan moet je wel zeggen, van die 13 naar die 18-jarige, mijn lichaam is heel anders ontwikkeld dan ik toen was. Welke sport past dan nu bij mij, die ik ook weer langdurig en langjarig wil volhouden? En hetzelfde geldt eigenlijk rondom 40. Dan begint je lichaam wat sneller oud te worden. De eerste strammere dingen vinden plaats. En ik ben nu begin 60, dus dan vindt er weer iets plaats. Dat betekent alleen maar hoe ouder je wordt... dat je keuzes wat minder worden. Maar je mag ook je keuzes heroverwegen. En daar hebben we allemaal naar gekeken. En toen zijn we vanuit dat gedachtegoed... naar de Hogeschool Arnhem-Nijmegen gegaan. Van, joh, klopt het nou wat wij denken... dat als je een sport plezierig vindt en het past je beter... dat je dan langer volhoudt. En dat blijkt wetenschappelijk waar te zijn.
1: Ja, maar je neemt ons mee in die test, in die aanlegtest. Nou, ik maak een afspraak. Wat gebeurt er dan?
3: Dan kom je bij mij bij sportbedrijf Lelystad in de koploper. Dan gaan we samen de oefeningen uitvoeren. Dat zijn hele laagdrempelige oefeningen... zoals een bal tegen de muur gooien... op stapstegels staan en zijwaarts verplaatsen. Op basis van die oefeningen komt een resultaat. En daarna gaan we met elkaar een vragenlijst doornemen van... vind je het nou leuk om buiten te sporten of wil je juist liever binnensporten? Vind je een teamsport belangrijk of speel je liever individueel? En op basis daarvan komt er een persoonlijk bewegenadvies voor de inwoner... om bij die sport te gaan kijken, om te ontdekken of dat wat voor de inwoner is.
1: Ja, want zijn dat dan wel alleen maar sporten die hier in Lelystad worden aangeboden? Ik kan me zo voorstellen dat je misschien, ja, ik weet niet of er wordt geschermd hier in Lelystad, maar dat je daar de ideale kandidaat voor blijkt te zijn ineens.
2: Ja, we hebben ook gekeken van hoe ver is het, of hoe dichtbij is het. Ja. Dat is eigenlijk beter. Hetzelfde als je naar welke supermarkt ga je. Het liefst zo dichtbij mogelijk, want dat vind je gemakkelijk. En op die manier hebben we, laat ik zeggen, onze database ook gevuld met alleen de sportaanbieders in Lelystad. Dus als je wil schaatsen, ja, dan moet je of naar Heerenveen of naar Amsterdam.
0: Ja.
2: Maar je komt uit de wereld van, ik wil eigenlijk wel sporten, maar ik weet niet goed wat. Ga je dan zomaar naar Heerenveen of naar Amsterdam, dan is het ook nogal een onderneming.
1: Ja, kan je wel ski leren hier?
2: Ja, we hebben genoeg asfalt.
1: Ja, nee, maar dan zou dat ook een optie kunnen zijn.
2: Ja, dan kan het weer wel, hè?
1: Ja.
0: Maar goed,
2: dan het vriest dus niet meer zo vaak, nee. Dus dat is ook lastiger.
0: Nee, maar dan krijg je dus een advies mee. Maar je moet dan zelf ook nog wel die stap zetten naar, nou ja, stel, er komt het voetbal toch maar uit. Dan moet je zelf al eventjes contact opnemen met de voetbalvereniging.
3: Dan kan ik ook nog contact opnemen voor de inwoner bij de voetbalvereniging om een proefles af te spreken, om te kijken en ontdekken of het wat bij je past.
1: Ja, nou zowel. Kijk, ja, dit is natuurlijk voor iedereen. Het klinkt wel alsof het iets voor iemand is die al wel bezig is met de zoektocht naar bewegen. Maar eigenlijk wil je toch die Lelystedeling in beweging brengen die eigenlijk nog niet zo goed beweegt. Bereik je die ook op deze manier?
2: Ja, zou je willen, maar als je kijkt naar hoe de markt verdeeld is, dan kan je hem verdelen in 4/4. 1/4 dat sport al bij de sportverenigingen. Dan heb je 1/4 die het op een andere manier doet. Hebben de sportschool of bij ons in het zwembad. Of die gaat een rondje wandelen of fietsen of whatever. En dan heb je 1/4 de ja-maars. Hè, die proberen we met deze te vullen. Mm. En je hebt 1/4 die houden gewoon niet van transpireren, bewegen en weet ik het wat. Die doen liever iets anders. En hebben wij gezegd, de sportbedrijf, dat is niet onze primaire doelgroep. We hebben maar beperkt geld, capaciteit. En dan is het ook de kunst om dat zo slim mogelijk in te zetten.
1: Ja, die 4 mensen, heb je al afspraken gehad, Maartje?
3: Of de eerste staan volgende week gepland.
1: Oké.
2: Ja, met collega's.
3: Maar wel met collega's zijn we al goed aan het testen. En,
1: ja, en dat kwam ook wel overeen uiteindelijk met wat ze dachten van, oh ja, of kwam er nog iets verrassends uit?
3: Soms komt er wat verrassends uit, wat ze niet verwachten. Maar over het algemeen komt er wel uit waar ze aanleg voor hebben of wat ze al op dit moment doen.
0: Nou, je hebt geen excuus meer om niet te sporten. Dankzij deze nieuwe aanlegtest. Dank jullie wel voor de uitleg hierover. Huub Stammes en Maartje van der Kolk. En als mensen meer informatie willen hebben hierover, waar kunnen ze dan terecht, Maartje?
3: Kunnen ze op de website van het sportbedrijf kijken. Sportbedrijf.nl.
1: En dan moet je zoeken naar test?
3: Ja, onder het kopje beweegmakelaar en dan de aanlegtest.
1: Oké, heel goed. Dank jullie wel.

0: Alex Warren was dat en Fever Dream, de artiest van dit moment. En daarom draaien we hem graag voor.
1: Ja, is hij dan nog?
0: Ja, ja, hij heeft net een nieuw album uitgebracht.
1: En dan draaien we nog steeds dit?
0: Ja.
1: Dan heb jij geen invloed op dat we dan wat nieuwe nummers krijgen?
0: Nou, we draaien ook wel eens Emerald Eyes. Maar daar moeten heel veel mensen dan nog even aan wennen. Het is soms ook wel lekker om gewoon nog even een nummer te horen wat je al kent en wat je lekker mee kunt zien, ja, op de radio.
1: Ja, en we draaien ook alleen maar hits. Ik moest wel lachen, want ik zat afgelopen zaterdag op de tribune bij Almere City. En mijn buurman, die was er nu achter gekomen dat ik bij Omroep Flevoland werkte.
0: Oh jee.
1: En elke keer als er gescoord wordt door Almere City, dan is het... Laat de zon in je hart. Ja, en toen zei hij... We leven voor City, dat was het. Het clublied werd gedraaid van Mitch Mitchell. Is het, ach, laat ze maar lullen. En iedereen zingt dan mee. En zo. En toen zei hij, ja, Omroep Flevoland draait dat nooit. En toen zei ik, ja, wij draaien alleen maar hits.
0: Dat was niet beledigd.
1: Ja. Toen zei hij, oh, daar moeten we wel aan de bak hier. Ja.
0: Kunnen we daar niet aankomen dan, dat clublied van Almere City?
1: Hebben we dat niet gewoon in het systeem staan?
0: Nee, ik heb het nog nooit gehoord. Ik zou niet weten hoe het gaat.
1: Wij leven voor City heet het.
0: Oh, dat laat ze maar.
1: En alles op Mitch.
0: Wij leven voor... Nee hoor.
1: Mitchell. Ja, M-I-T-S, Mitchell.
0: Nee hoor.
1: Nee?
0: Wel Race tegen de Klok van Mitch Mitchell.
1: Oh ja, nee, dat is van een campagne wat hij toen had gedaan. Oh. Nou goed, we gaan het van de week gewoon even draaien. Maken we er gewoon zelf een hitje van. Wat hebben wij zo meteen na vijven in de uitzending? Daar zit je natuurlijk op te wachten. Je kan natuurlijk straks naar tv-nieuws kijken. Wie? Arie, volgens mij. Onze collega Arie, die gaat dat doen. Maar wij hebben natuurlijk ook het allerlaatste nieuws voor je. Het gaat over de problemen op de A6. Ja, wat zijn dat dan voor problemen? Natuurlijk dat er elke keer maar weer een deel afgesloten wordt en dat je daar niet overheen kan en dat het dan voor vrachtwagens is afgesloten en al dat soort werk. En ook nog iets over een bomenuitdeelactie.
0: Ja, want in Dronten kunnen inwoners met een eigen tuin een boom winnen. Nou ja, hoe dat zit, hoe je de kans op maakt, daar krijg je straks van ons een antwoord op. Natuurlijk, eerst wat muziek. Zometeen Suzanne en Freek nog eventjes met Goud. Speciaal voor jou ook. Ja. En dit is Chaka Khan en I'm Every Woman.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat ook om de metaglazen die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen. Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een persoon is vanochtend gevonden in het water van de Espelervaart naast de Tollebekerweg bij Espel. Volgens een 112-verslaggever is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar is hij of zij ter plaatse overleden. En het verkeer op de Hoge Ring in Almere ter hoogte van de Noorderplassen Oost is in beide richtingen vastgelopen. Op de kruising met de Marker Dreef is een ongeluk gebeurd waar mogelijk een motorrijder bij betrokken is. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB Verkeersinformatie tot deze maandagmiddagspits. Best wel druk. Op de A1 bijvoorbeeld Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en Hilversum-Noord 7 minuten vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Emmeloord-West 5 minuten. A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen 6 minuten. en 702. Dat is natuurlijk de Hoge Ring. Daar hoorde je Jordi net al over in het nieuws. Of in de headlines. Nee, hoe heet het ook weer? Wat doen we altijd op dat...
9: Hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws is ook goed, hoor.
12: Ja, nee, we hebben het al de hele middag erover. Er is een ongeluk gebeurd op de kruising. Op de Hoge Ring. Waarbij je richting de Markerkant kan. Noorderplassen en naar Almere Buiten en Muziekwijk. Daar is nu, als je van Almere Buiten naar de Markerkant rijdt, 6 minuten vertraging. En de andere kant op, Almere Stadcentrum, naar Markerkant een kwartier. Dan de N716 Nagelen-Emmeloord Zuid. Tussen Tollebeek en Emmeloord 5 minuten. En op de N717 Nagelen-Emmeloord tussen A6 en Emmeloord 5 minuten. Nou, geflitst wordt er op een aantal plekken in de provincie. Ik noem bijvoorbeeld de N302, de Markerwaarddijk. In beide richtingen hectometerpaaltje 105,5. En ook op de Hanseweg bij Dronten. In beide richtingen op die N307 hectometerpaaltje 105,7.
9: En zo dadelijk hebben we het in Studio Flevoland over de wegwerkzaamheden op de A6. Afgelopen weekend was de weg nog afgesloten tussen Lelystad Noord en Nagelen-Urk. Nu moet het verkeer tijdelijk over 1 weghelft. Nou, er gebeurt van alles daar, maar wat is nu de laatste stand van zaken? Dat hoor je zometeen.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Het Almeerst Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijst...

0: leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: hoor. De jaren 90 komen gewoon eventjes binnengestoomd via de speakers. Dr. Alban was dat met Sing Hallelujah.
1: Rijkswaterstaat is begonnen aan een nieuw hoofdstuk op de A6 in Noordoostpolder. De snelweg krijgt een opknapbeurt. En nu is het stuk tussen de Ketelbrug en afslag Nagelen-Urk aan de beurt. Afgelopen weekend was de weg afgesloten tussen Lelystad Noord en

0: Nagelen Urk. Nu moet het verkeer tijdelijk over één weghelft, zodat aan de andere kant gewerkt kan worden. En dat vond niet iedereen fijn vanochtend. Meerdere vrachtwagenchauffeurs schoven een wegversperring aan de kant, zegt Rijkswaterstaat. Nou, ik praat over die werkzaamheden op de A6 in Noord-Oostpolder met onze redacteur Robert-Jan Pleizier. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, allereerst maar even, wat gebeurde er nou vanochtend bij die wegwerkzaamheden door vrachtwagenchauffeurs?
1: Afgelopen weekend was de A6 in Noord-Oostpolder al dicht. Eerst tussen Lelystad en Emmeloord. Vervolgens afgelopen nacht ook tussen Urk en Lelystad. En bij de toerit Urk-Nagelen in de rijrichting van Lelystad stond een bord dat de weg vannacht afgesloten was, gisteravond en vannacht. Waardoor de indruk werd gewekt dat de toerit daarna weer open zou zijn. Maar dat was natuurlijk niet zo, want er werd vorige week aangekondigd, we gaan op de A6 in Noord-Oostpolder aan de slag tussen Nagelen, Urk en de Ketelbrug. Maar die vrachtwagenchauffeurs, ja, die hadden zoiets van, nou ja, wij willen er gewoon langs. Maar goed, Rijkswaterstaat gaf aan, daar werd natuurlijk al gewerkt. Dus uiteindelijk moesten ze rechtsomkeert maken. Maar Rijkswaterstaat vindt het vervelend, want er stonden daar verkeersregelaars. En die zijn gewoon genegeerd. Dus eigenlijk is Rijkswaterstaat not amused over die actie.
0: Ja, nou, nu werd vorige week een beperking voor zwaar verkeer afgekondigd, kan ik me nog herinneren. Toen kwam in één keer het bericht dat die beperking er niet meer zou zijn voor zwaar vrachtverkeer. Waarom gebeurde dit nou?
1: Ja, het is allemaal wat, hè. Er wordt al een tijdje in Noord-Oostpolder aan de A6 gewerkt. Eerst bij Emmeloord, nu ook bij Band nog, deze week trouwens. Einde deze week moet dat klaar zijn. Het loopt allemaal op schema, dat is dan wel weer een voordeel. Vervolgens werd ook gezegd, wij gaan tussen de Ketelbrug en Nagelen Urk werken. En dat kan eerder dan verwacht. Even zien hoor, wat was jouw vraag nu ook alweer? En eerder werd natuurlijk al, of tenminste, er werd ook aangegeven inderdaad van, wij gaan met dat viaduct aan de slag. En het verkeer moet over één rijstrook, daardoor wordt het viaduct te zwaar belast. Ja, en zwaar verkeer kan daar niet overheen. Maar ja, uiteindelijk bleek toch dat er nieuwe berekeningen waren gemaakt. Dat was in de tussentijd dan gedaan, maar dat was vooraf dan weer niet gezegd. En vervolgens bleek dat zwaar vrachtverkeer er wel weer overheen kon. Dus het komt allemaal een beetje rommelig over. Er gebeurt natuurlijk heel veel in korte tijd. We hebben Rijkswaterstaat ook gevraagd om een toelichting bij ons. Iedereen is druk, wordt er gezegd. Ja, het zal waarschijnlijk wel van allerlei factoren afhangen, waardoor het nu blijkbaar zo gaat zoals het nu gaat.
0: Ja, maar het is wel rommelig zoals Rijkswaterstaat dit allemaal vertelt. Maar hoe lang gaat het nou nog duren, al dat oponthoud op de snelweg?
1: Nou, sowieso tot eind december is de verwachting. In elk geval op dit stuk wordt er tot eind november gewerkt. Maar ook bij Band wordt dus nog gewerkt. Dat duurt nog wel even in de rijrichting van Lemmer. Maar deze werkzaamheden zijn in twee gedeeld. Dus eerst wordt er aan het wegdeel gewerkt in de rijrichting van Lelystad. Midden deze maand draait dat hele circus zich om. En waar het nu eigenlijk op neerkomt, is dat je er nu alleen bij Nagelen Urk af kan als je vanaf Lelystad komt. En vervolgens, als de werkzaamheden zich midden deze maand omdraaien, dan kun je alleen gebruik maken van de oprit Nagelen Urk richting Lelystad. En dan kunnen die vrachtwagenchauffeurs die dat vanochtend dus wilden, wel weer gebruik maken van die oprit.
0: Snap je nog een beetje al die werkzaamheden?
1: Het is ook voor ons heel erg ingewikkeld. Soms zeg je wel eens, als je het als journalist al niet begrijpt, hoe moeten de mensen thuis het dan begrijpen? Nee, het is een hele puzzel en ik heb hier ook allerlei blaadjes om me heen liggen om er een beetje kaas van te maken. Dus dat, en dan moet je vervolgens nu dus ook nog weer omrijden. Wat dus ook weer heel erg ingewikkeld maakt. En wat dus vanochtend dan ook weer zorgt voor een stukje frustratie.
0: Ja, nou, ja. Het enige geluk is dat jij het allemaal voor je hebt liggen. Maar het komt ook op onze website te staan, denk ik. Hè? Ja. Met al die omleidingen en afslagen die
1: wij wijden nog een bericht over vanochtend en het feit wat je nu moet doen, hoe je moet omrijden en wat er gebeurt.
0: Nou, dat is allemaal op onze website en in de app. Dankjewel voor de toelichting, Robert-Jan Pleizier.
2: Donnie de Koning bij Weerplaza. Wat zijn we lekker aan het nazomeren.
3: Ja, het is niet verkeerd, hè. Vandaag ook gewoon weer ruim 20 graden. Dus we hebben niks te klagen, inderdaad.
2: Nee, hoeveel graden zitten we eigenlijk boven normaal?
3: Ja, normaal zitten we nu rond 16 of 17 graden. Dus nou ja, bijna 5 graden daarboven wel. Dus het is nog steeds zeer warm voor de tijd van het jaar.
2: Ja, maar toch, als je dan wel wat in de avond gaat doen, dan merk je wel natuurlijk dat het najaar is. Koelt wel snel af.
3: Ja, klopt inderdaad. Vanavond is dat eigenlijk ook het geval. We hebben toch ook wel te maken met wat opklaringen. Halverwege de avond daardoor 14 of 15 graden. En vannacht kan het afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. Met lokaal ook wel kans op een enkele mistbank. En dan morgen starten we dus ook lokaal nog wel met wat mist. Dus daar moet je misschien even rekening mee houden als je erop uitgaat. Maar daarna wordt het opnieuw eigenlijk een hele mooie dag om erop uit te gaan met temperaturen van 19 of 20 graden. Lokaal misschien een enkel buitje in de middag, maar op veruit de meeste plaatsen zal het gewoon droog blijven.
2: Oh, nou ja, goede vooruitzichten dus de rest van de week.
3: Ja, ook de woensdag ziet er nog goed uit met dan 20 of 21 graden. Maar vanaf de avond dan slaat het weer om met stevige buien die dan kunnen gaan overtrekken. En de dagen daarna moeten we dan ook maar doen met temperaturen van slechts een graad of 15. Met daarbij ook veel buien die gaan overtrekken en een stevige wind. Dus ja, dat herfstweer dat komt er ook echt wel aan. Dus goed nog even genieten van morgen en woensdag.
2: Ja, weet jij nou hoe dat zit? Hè? Je hebt Indian Summer, dat die bomen zo verkleuren. Maar daar moet je een nachtvorst voor hebben of zo?
3: Ja, klopt inderdaad. Dan moet je eigenlijk eerst nachtvorst hebben. En als het daarna nog een keer weer warm wordt, dan kan je spreken van een Indian Summer. Maar zover ik het kan zien in de weerkaarten, gaat dat voorlopig niet gebeuren.
2: Oh, jammer. Ik had wel. Dus je ziet heel langzaam die bomen wel verkleuren, maar nog niet van dat mooie.
3: Nee, dat nog niet. Nog even geduld.
2: Ja. Nou, een nat einde van de week in ieder geval. Nou, we spreken je binnenkort weer. Donnie de Koning, dankjewel.
3: Tot de volgende.

0: It's a Kind of Magic, gezongen door natuurlijk de band Queen. Het is 17:30, we gaan door met het nieuws.
1: In Dronten kunnen inwoners met een eigen tuin een boom winnen. Het gaat om een gezamenlijke actie van de gemeente Dronten en IVN Flevoland. En 100 bomen worden bij deze actie weggegeven. Marloes Pikkemaat is beleidsmedewerker Groen en Klimaat van de gemeente Dronten. En we hebben even contact met haar. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat is dit nou voor actie? Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Ja, nou, wij vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen in een gezonde leefomgeving kan leven en kan wonen. En dat begint natuurlijk in je eigen tuin. Dus wij geven 100 bomen weg voor in de tuin die schaduw geven. We hebben natuurlijk afgelopen zomer een hele hete zomer gehad. En wie heeft niet gesnakt naar een beetje schaduw? En een boom geeft verkoeling, maar ook heel veel schaduw.
1: Ja, 100 zijn het dan ook verschillende soorten bomen of is het allemaal hetzelfde soort?
2: Nee, bewoners kunnen kiezen uit een tiental soorten. En dan heb je het over een appel, een sierkers, lijsterbes, een meidoorn. En het zijn bomen die speciaal zijn uitgekozen en geschikt zijn voor tuinen. Dus ook voor kleine tuinen. Dus ze worden niet al te groot. En de bomen die we uitdelen hebben al best wel een formaat. Dus het is niet een klein struikje wat je in een supermarkt koopt. En wat dan uit moet groeien tot een boom. Dit zijn echt al bomen. Dus je kan er al meteen volop van genieten.
1: Ja, en het is dus voor mensen met een tuin natuurlijk. Je kan het niet kwijt op je balkonnetje.
2: Nee, te groot voor.
1: Nee, en is dat dan voor mensen met een eigen huis of kunnen huurders ook meedoen?
2: Als het in overleg met de woningbouwcoöperatie, dan zou dat ook voor huurders kunnen, ja.
1: Ja, want jullie geven die bomen weg, dus je hoeft er niks voor te betalen als je meedoet.
2: Nee, het is, we geven de bomen gratis weg. Het enige wat we vragen is dat de mensen wel zelf planten in hun tuin.
1: Ah.
2: Ze krijgen wel instructies mee en wat informatie over het onderhoud van de boom. Maar de mensen moeten hem wel zelf in de grond stoppen.
1: Ja, want ik had nu ook eventjes op de link geklikt waarop je die bomen kan uitzoeken. Ik dacht, van sommige heb ik echt nog nooit gehoord. Maar dat ligt misschien aan mij. Ik heb ook geen tuin, maar een Judasboom, een valse Christusdoren. Ja, dat is wel heel veel variëteit.
2: Ja, er zit heel veel variatie in. Er zit ook een korte beschrijving staat erbij met wat kenmerken. De ene boom die heeft hele mooie bloesem en mooie vruchten. De andere heeft weer hele mooie herfstkleuren. Dus zo kunnen mensen kiezen wat ze aanspreekt.
1: Ja, waarom willen jullie dit nou eigenlijk doen?
2: Nou, omdat wij het belangrijk vinden dat, dat mensen in een gezonde leefomgeving kunnen leven. Het is goed voor de biodiversiteit, goed voor de vogels. Het trekt vogels aan en trekt insecten aan. Maar ook hittestress. We krijgen steeds vaker te maken met hete zomers. En dan is het belangrijk om voor mensen om een stukje schaduw te kunnen zoeken. En ja, de bomen en groen is daar het meest geschikt voor. En ook fijn om dat dicht bij huis te hebben, dus in je eigen tuin.
1: Ja, want scheelt dat veel in graden als je een boom in de tuin hebt?
2: Ja, dat scheelt echt wel dat kan zo 5 tot 10 graden schelen of je onder een boom zit of een betegelde tuin hebt. Ja, absoluut.
1: Ja. Want maakt dat nog wat uit? Want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die een betegelde tuin hebben. Dat je denkt, één boom kan ik er wel in kwijt. Is dat wel iets om te overwegen of moet je dan je hele tuin om gaan gooien als je een boom plant?
2: Nee hoor, je kan gewoon een vak uitgraven, 1 vierkante meter en dan kan je je boom planten.
1: Ja, dus dan heb je alsnog
2: niet je hele tuin op de schop te zetten. Nee hoor, nee.
1: Nee. Wat is eigenlijk de rol van IVN Flevoland hierin?
2: Nou, wij werken heel veel samen met IVN. IVN heeft ook heel veel kennis over natuureducatie. En wij vinden het als gemeente belangrijk om te kijken of we de bewoners wat meer bewust kunnen maken van het belang van groen. En IVN heeft daar heel veel kennis over. En met dit soort acties werken wij veel samen met IVN. In het voorjaar hebben we de plant- en klaarbox gedaan met de Groene Tuinenmarkt. En dit is ook weer zo'n actie die we samen oppakken.
1: Ja, maakt het voor jullie nog uit of ik hem in de voor- of in de achtertuin zet?
2: Nee hoor, dat maakt niet uit.
1: Nee? En kan, mag ik...
2: Ja, een goede standplaats.
1: Ja, en mag ik er ook mee knuffelen?
2: Tuurlijk.
1: Ja.
2: Als je de boom heel veel liefde geeft, gaat hij extra goed groeien.
1: Heel goed. Dan komen er extra veel bloemen in de bloesemtijd. Hartelijk dank voor alle informatie, Marloes Pikkemaat van de gemeente Dronten.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Een persoon is vanochtend gevonden in het water van de Espelevaart naast de Tollebekerweg bij Espel. Volgens een 112-verslaggever is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar is hij of zij ter plaatse overleden. Het incident gebeurde rond 11:15. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie liet vanmiddag weten dat de toedracht nog wordt onderzocht. Een woordvoerder verwacht pas morgen met meer informatie te kunnen komen. De Tollebekerweg was vanwege dat incident enige tijd dicht. Het verkeer op de Hoge Ring in Almere ter hoogte van de Noorderplassen-Oost is in beide richtingen vastgelopen. Op de kruising met de Marker Dreef is een ongeluk gebeurd waar mogelijk een motorrijder bij betrokken is. Hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie is het verkeer aan het begeleiden. Een auto is vanmiddag tegen een stilstaand inspectievoertuig van de provincie gebotst. De botsing gebeurde op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Lelystad. Er raakte niemand bij gewond. De gele pick-up van de provincie was op dat moment een gestrande vrachtwagen af aan het schermen voor het verkeer. Een auto botste daarna frontaal tegen de linkerhoek van de inspectiewagen. En daarom werd de weg even afgesloten. En het luchtalarm in Flevoland is vandaag niet zoals gebruikelijk om precies 12 uur afgegaan. De sirenes waren pas 7 minuten later te horen. Iedere eerste maandag van de maand worden ze getest, maar dat gebeurt niet volledig automatisch. De test wordt vooraf klaargezet, maar een medewerker van de meldkamer moet het systeem daadwerkelijk activeren. En volgens de brandweer was het rond 12 uur erg druk in de meldkamer en daardoor bleef het activeren van het luchtalarm enkele minuten liggen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je heel de avond op onze website en in de app.
10: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluiting op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter.
11: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang op een graad of 14 of 15. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden, neemt de bewolking nog wat verder toe en lokaal kan er nog een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen starten we de dag dan lokaal met nog wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op En daarna wordt het een vrij warme najaarsdag met temperaturen van 19 of 20 graden, een afwisseling van wolkenvelden en soms wat zon. En er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.
12: ANWB Verkeersinformatie. 67 kilometer aan file op dit moment. Hier sta je in het langste stil op dit moment. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk 8 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 70 minuten. Over 23 kilometer stilstaand verkeer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechte rijstrook is afgesloten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes 11 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 8 minuten. De N702, daar zijn die problemen waar het ongeluk is gebeurd op de kruising op de Hoge Ring. Als je van Almere de Vaart naar Almere Stad rijdt, dan is het 7 minuten vertraging. En als je van Almere Stad naar Almere de Vaart rijdt, dus naar Almere Buiten, dan sta je op dit moment zo'n 20 minuten in de rij om er langs te kunnen. Geflitst wordt er op de volgende plek op de A27 bij Almere richting Hilversum, hectometerpaaltje 108,2. En ook een controle op de N302, de Markerwaarddijk, in beide richtingen, hectometerpaaltje 105,5.
9: En zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met de beste geschiedenisdocent van Nederland. Zij geeft les op een middelbare school in Zeewolde.
8: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.
12: Ja, mijn apparaatje die de filemeldingen geeft, die geeft dus aan de Markerwaarddijk, hè, op die N302. Maar dat is dus niet de Markerwaarddijk, dat is de Knardijk. Ik dacht al, wat raar dat dat zo... Maar het ligt dus aan de informatie die ik op mijn computerscherm krijg. Gelukkig kan ik nog kritisch denken en dacht, het klopt niet. Dus, op de Knardijk staat er een flitser.
9: Jij bent niet te vervangen door de technologie, hoor.
12: Nee.
9: Dat is wel duidelijk.
12: OI is dit.
9: Ja. En dit is Wax en Bridge to Your Heart.

0: Wail the Bridge to Your Heart, gezongen door Wax. Het is 6:11 geworden. We gaan snel door met het nieuws.
1: Javanna Wagenaar uit Zeewolde is de beste geschiedenisdocent van Nederland. Ze geeft les op RSG Slingerbos Levant. En daar geven ze overigens les in het Engels. Bijna 200 leraren streden mee om de titel geschiedenisdocent van Nederland. En een jury van 10 experts koos voor Wagenaar. Ze kreeg de prijs uitgereikt in het Amsterdamse Rijksmuseum.
2: Nu sta je op een voetstuk. Hoe voelt dat?
3: Bizar. Dat is echt wel heel raar. Dus ik vind gewoon lesgeven heel erg leuk. Ik vind die leerlingen heel erg leuk. Ik vind het vak heel erg leuk. En dat je dan hier zo toe bent uitgekozen, dat is wel bizar.
2: Kira Kalis, jij hebt een bijzondere rol in deze wedstrijd, zeg maar. Kan je vertellen wat die rol is?
4: Nou, ik heb mevrouw Wagenaar aangemeld voor de wedstrijd van de beste geschiedenisdocent van Nederland.
2: Hoe was dat voor jou?
4: Nou, zeg maar, ik dacht eerst echt, oh jeetje, nu heeft ze echt gewonnen. En daarna zei ik tegen mijn moeder die naast me zat, dit is echt het meest uit de hand gelopen complimentje ooit.
5: Good morning, people. Shh. Quiet down, please. Put your iPads away. Today, we're continuing with the Russian Revolution. Last lesson, we've talked about Lenin en
4: ik vind haar een hele, hele goede docent. Omdat ze is zeg maar niet alleen maar de docent die je dingen leert. Maar ze doet ook meer voor je als je dat nodig hebt.
2: En hoe gaan die lessen met haar?
4: Ja, die zijn altijd heel gezellig. En er zitten altijd heel veel grapjes in en leuke weetjes. Maar ze zijn ook altijd wel heel erg duidelijk.
3: Ik vind het vak dat het echt de moeite waard is om te geven. Het leert je dingen over je verleden. Maar ook waarom de samenleving er op dit moment hoe die eruit ziet, waarom mensen reageren wat ze doen. De trends die zo nieuw lijken, die eigenlijk al eeuwen oud zijn. Hoe mensen met elkaar omgaan.
5: What is a trial?
6: It's a test.
5: A test or a court case? What if we put the word show in front of it?
2: Hoe krijg je het voor elkaar dat leerlingen je lessen zo leuk vinden?
3: Killing them with kindness. Ik ga er altijd van uit dat geen enkele leerling negatieve feedback leuk vindt. Dus als ze op een manier reageren op mijn les waarvan ik denk, oh, dit vind ik niet prettig, ga ik meestal een gesprek met die leerling van, hey, wat is er aan de hand? Hoe kan dit? Waar kan ik je mee helpen? Hoe kan dit? En leerlingen vinden het ook wel fijn om gezien te worden en gehoord te worden.
4: Ik kwam voor de eerste keer in een nieuwe klas en toen had ik mevrouw Wagenaar als coach. En ik was op dat moment zeg maar nieuw bij het hele tweetalige ding. Dus ik vond het nog best wel spannend om Engels te praten. Of om zulke dingen zoals dit te doen. En ze heeft me heel erg geholpen om zulke angsten te overwinnen.
2: Hoe pak je dat aan?
3: Ik denk niet dat er een recept is. Ik geef oprecht om die kinderen. Dus zal ik voor ze vechten met wat ze nodig hebben. En hoe ik ze daarin kan begeleiden. Dat denk ik. Gewoon oprechtheid.
5: Yes, you see you. Bye. Enjoy your day.
1: Ja, in het Engels dus. Javanna Wagenaar uit Zeewolde. The best history professor of the Netherlands.

0: dit is nou echt zo'n niks aan de hand plaats. Kabbelt lekker voort. Steelers Wheel en Star. En de voornieuwe muziek van Bente met Parachute.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Leiden stond dit weekend in het teken van het Leidens Ontzet. Dat dit jaar precies viel op vrijdag en zaterdag. Er werd gevierd dat Leiden in 1574 werd bevrijd van de Spanjaarden. En heel veel mensen wilden erbij zijn dit weekend.
2: Ja, omdat het de start is van een heel Leids feest wat nergens anders is. En wij zijn allemaal Leidenaars in hart en nieren, dus daarom staan we hier. La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden.
1: Nou, en dat zonder biertje, denk ik. Aten veel mensen haring en witbrood, wat altijd wordt gegeten bij het Leiders Ontzet. Na de viering moest er natuurlijk ook opgeruimd worden. En de schoonmaakploeg was er maar druk mee. Uit de grachten werd bijvoorbeeld een hoop troep gehaald.
3: Er liggen nog heel veel blikjes, flesjes, ook statiegeld bekers. Niet zoveel als vroeger toen we wegwerpbekers hadden, gelukkig. Een jas met daarin nog een portemonnee. Dus daar hebben we nu net 1 cent naar overgemaakt, naar het bankrekeningnummer. En wie weet kunnen we die persoon blij maken.
1: Nou, of de eigenaar al heeft gereageerd, dat weten we niet. De schoonmaakploeg verwacht nog weken bezig te zijn met het schoonmaken van de grachten.
0: De autoriteit Consumentenmarkt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. En dat leidt tot onnodig hoge kosten. De toezichthouder wil daarom dat er een einde komt aan die verplichting. Nou, uitgever Noordhof zegt gehoor te geven aan die oproep, maar dat kost tijd.
4: We zijn nu bezig met de nieuwe curriculumdoelen. Het curriculum verandert in Nederland. Ja, dus al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden. Maar dat duurt echt wel 1 jaar of 2 voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
0: Ook de branchevereniging zegt gehoor te geven aan die oproep van de ACM.
1: Heel veel mensen kwamen gisteren op Dierendag naar Stramprooi. Want daar hebben ze een opvang met honderden dieren die ooit gedumpt zijn. Een stichting zorgt ervoor dat deze dieren geen spuitje krijgen of afgevoerd worden naar het slachthuis. En ze vangen inmiddels ruim 500 dieren op en dat hoor je. Hoor je niks?
0: Hoor je niet.
5: Ze wordt nu naar binnen gerold.
0: Nee. De computer liep vast, maar het is dit fragment.
6: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. En het is toch een lekker geluid, heerlijk.
5: Blij dat ze hier goed opgevangen worden en dat er goed voor gezorgd wordt. Ja.
7: Ja. Poezen en hele grote hanen en honden en varkens en schapen.
0: Ja, en wat vinden jullie hiervan? Ja.
8: Deze mensen die dit allemaal regelen, die verdienen een standbeeld. Ik vind het echt, krijg je er ook kippenvel van.
1: Ja, grote hanen, zei dat kind. Dat hebben ze daar ook. Ja. Het was druk met bezoekers die niet alleen voor de dieren kwamen, maar ook om geld te doneren voor al het voer dat ze elke dag aan al die meer dan 500 dieren moeten geven.
0: Heb je ook wat extra brokjes aan je kat gegeven gisteren op Dierendag?
1: Nee, maar ik heb hem wel even lief aangekeken. Was hij ook blij mee.
0: En het meisje met de parel is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. Het Mauritshuis werd verbouwd, dus er waren meer werken uit het Haagse Museum uitgeleend. Een verslaggever van Omroep West zag vanmorgen hoe het meisje met de parel terugkeerde. En dat was toch echt wel een momentje.
5: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
9: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na het 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
0: Ja, in zaal 15 waar ze straks alle ogen op haar gericht zal zien. Want dat is het enige schilderij van Vermeer in die ruimte in zaal 15.
1: Grappig hè, dat het een schilderij moet acclimatiseren. Net zoals dat je een nieuwe goudvis koopt, dat je die ook niet zomaar in het aquarium kan stoppen. Je moet eerst het zakje dan in die aquarium om een beetje gelijkwaardige temperatuur te krijgen.
0: Ja, en als je een nieuwe vloer hebt gekocht, dat laminaat, dat moet je ook even acclimatiseren voordat je het legt, hè?
1: Ja, nou ja, meisje hangt er dus weer met haar parel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat eigenlijk om de metaglasses die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen. Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een persoon is vanochtend gevonden in het water van de Espelevaart naast de Tollebekerweg bij Espel. Volgens een 112-verslaggever is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar is hij of zij ter plaatse overleden. En een auto is vanmiddag tegen een stilstaand inspectievoertuig van de provincie gebotst. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Het gebeurde allemaal op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Lelystad. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je na het NOS-journaal.
9: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land verloopt de avondspits nog altijd behoorlijk druk, met ruim 100 kilometer file nog altijd. 3 files vallen erop. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er een kwartier langer over en er staat daar 9 kilometer file. Veel oponthoud nog op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen Renkum en knooppunt Paalgraven 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Vertraging is een half uur. En de A325 tenslotte Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen knooppunt Ressen en Presikhaaf 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: En zo dadelijk hebben we het in Studio Flevoland over de wegwerkzaamheden op de A6. Afgelopen weekend was de weg nog afgesloten tussen Lelystad Noord en Nagelen-Urk. Nu moet het verkeer tijdelijk over één weghelft. Nou, er gebeurt van alles daar, maar wat is nu de laatste stand van zaken? Dat hoor je zo meteen.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
18: Socialdeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie olifant.
20: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
21: Huh?
20: Maak er een potje

0: een tikje anders doet.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Rijkswaterstaat is begonnen aan een nieuw hoofdstuk op de A6 in Noordoostpolder. De snelweg krijgt een opknapbeurt en nu is het stuk tussen de Ketelbrug en afslag Nagelen-Urk aan de beurt. Afgelopen weekend was de weg afgesloten tussen Lelystad-Noord en Nagelen-Urk. Nu moet het verkeer tijdelijk over één weghelft, zodat aan de andere kant gewerkt kan worden. En dat vond niet iedereen fijn vanochtend. Meerdere vrachtwagenchauffeurs schoven een wegversperring aan de kant, zegt Rijkswaterstaat. Nou, ik praat over die werkzaamheden op de A6 in Noordoostpolder met onze redacteur Robert-Jan Pleizier. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst maar even, wat gebeurde er nou vanochtend bij die wegwerkzaamheden door vrachtwagenchauffeurs?
1: Afgelopen weekend was de A6 in Noordoostpolder al dicht. Eerst tussen Lelystad en Emmeloord. Vervolgens afgelopen nacht ook tussen Urk en Lelystad. En bij de toerit Urk-Nagelen in de rijrichting van Lelystad stond een bord dat de weg vannacht afgesloten was, gisteravond en vannacht. Waardoor de indruk werd gewekt dat de toerit daarna weer open zou zijn. Maar dat was natuurlijk niet zo, want er werd vorige week aangekondigd, we gaan op de A6 in Noordoostpolder aan de slag tussen Nagelen-Urk en de Ketelbrug. Maar die vrachtwagenchauffeurs, ja, die hadden zoiets van, nou ja, wij willen er gewoon langs. Maar goed, Rijkswaterstaat gaf aan, daar werd natuurlijk al gewerkt. Dus uiteindelijk moesten ze rechtsomkeert maken. Maar Rijkswaterstaat vindt het vervelend, want er stonden daar verkeersregelaars. En die zijn gewoon genegeerd. Dus eigenlijk is Rijkswaterstaat not amused over die actie.
0: Ja, nou, nu werd vorige week een beperking voor zwaar verkeer afgekondigd, kan ik me nog herinneren. Toen kwam in één keer het bericht dat die beperking er niet meer zou zijn voor zwaar vrachtverkeer. Waarom gebeurde dit nou?
1: Ja, het is allemaal wat, hè. Er wordt al een tijdje in Noordoostpolder aan de A6 gewerkt. Eerst bij Emmeloord, nu ook bij Band nog, deze week trouwens. Einde deze week moet dat klaar zijn. Het loopt allemaal op schema, dat is dan wel weer een voordeel. Vervolgens werd ook gezegd, wij gaan tussen de Ketelbrug en Nagelen-Urk werken. En dat kan eerder dan verwacht. Even zien hoor, wat was jouw vraag nu ook alweer? En eerder werd natuurlijk al, of tenminste, er werd ook aangegeven inderdaad van, wij gaan met dat viaduct aan de slag. En het verkeer moet over één rijstrook, daardoor wordt het viaduct te zwaar belast. Ja, en zwaar verkeer kan daar niet overheen. Maar ja, uiteindelijk bleek toch dat er nieuwe berekeningen waren gemaakt. Dat was in de tussentijd dan gedaan, maar dat was vooraf dan weer niet gezegd. En vervolgens bleek dat zwaar vrachtverkeer er wel weer overheen kon. Dus het komt allemaal een beetje rommelig over. Er gebeurt natuurlijk heel veel in korte tijd. We hebben Rijkswaterstaat ook gevraagd om een toelichting bij ons. Iedereen is druk, wordt er gezegd. Ja, het zal waarschijnlijk wel van allerlei factoren afhangen, waardoor het nu blijkbaar zo gaat zoals het nu gaat.
0: Ja, maar het is wel rommelig zoals Rijkswaterstaat dit allemaal vertelt. Maar hoe lang gaat het nou nog duren, al dat oponthoud op de snelweg?
1: Nou, sowieso tot eind december is de verwachting. In elk geval op dit stuk wordt er tot eind november gewerkt. Maar ook bij Band wordt dus nog gewerkt. Dat duurt nog wel even in de rijrichting van Lemmer. Maar deze werkzaamheden zijn in twee gedeeld. Dus eerst wordt er aan het wegdeel gewerkt in de rijrichting van Lelystad. Midden deze maand draait dat hele circus zich om. En waar het nu eigenlijk op neerkomt, is dat je er nu alleen bij Nagelen-Urk af kan als je vanaf Lelystad komt. En vervolgens, als de werkzaamheden zich midden deze maand omdraaien, dan kun je alleen gebruik maken van de oprit Nagelen-Urk richting Lelystad. En dan kunnen die vrachtwagenchauffeurs die dat vanochtend dus wilden, wel weer gebruik maken van die oprit.
0: Snap je nog een beetje al die werkzaamheden?
1: Het is ook voor ons heel erg ingewikkeld. Soms zeg je wel eens, als je het als journalist al niet begrijpt, hoe moeten de mensen thuis het dan begrijpen? Nee, het is een hele puzzel en ik heb hier ook allerlei blaadjes om me heen liggen om er een beetje kaas van te maken. Dus dat, en dan moet je vervolgens nu dus ook nog weer omrijden, wat dus ook

0: voor je heel ingewikkeld maakt. En wat dus vanochtend dan ook weer zorgt voor een stukje frustratie.
1: Ja, nou, ja. Het enige geluk is dat jij het allemaal voor je hebt liggen. Maar het komt ook op onze website te staan, denk ik. Hè? Ja. Met al die omleidingen en afslagen die...
0: Wij wijden nog een bericht over vanochtend en het feit wat je nu moet doen, hoe je moet omrijden en wat er gebeurt.
1: Nou, dat is allemaal op onze website en in de app. Dankjewel voor de toelichting. Robert-Jan Plessier.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Corrie de Koning bij Weerplaza. Wat zijn we lekker aan het nazomeren.
1: Ja, het is niet verkeerd, hè. Vandaag ook gewoon weer ruim 20 graden. Dus we hebben niks te klagen, inderdaad.
0: Nee, hoeveel graden zitten we eigenlijk boven normaal?
1: Ja, normaal zitten we nu rond 16 of 17 graden. Dus nou ja, bijna 5 graden daarboven wel. Dus het is nog steeds zeer warm voor de tijd van het jaar.
0: Ja, maar toch, als je dan wel wat in de avond gaat doen, dan merk je wel natuurlijk dat het najaar is. Koelt wel snel af.
1: Ja, klopt inderdaad. Vanavond is dat eigenlijk ook het geval. We hebben toch ook wel wat te maken met wat opklaringen. Halverwege de avond daardoor 14 of 15 graden. En vannacht kan het afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden. Met lokaal ook wel kans op een enkele mistbank. En dan morgen starten we dus ook lokaal nog wel met wat mist. Dus daar moet je misschien even rekening mee houden als je erop uitgaat. Maar daarna wordt het opnieuw eigenlijk een hele mooie dag om erop uit te gaan. Met temperaturen van 19 of 20 graden. Lokaal misschien een enkel buitje in de middag. Maar op veruit de meeste plaatsen zal het gewoon droog blijven.
0: Oh, nou ja, goede vooruitzichten dus. De rest van de week?
1: Ja, ook de woensdag ziet er nog goed uit met dan 20 of 21 graden. Maar vanaf de avond dan slaat het weer om met stevige buien die dan kunnen gaan overtrekken. En de dagen daarna moeten we dan nog maar doen met temperaturen van slechts een graad of 15. Met daarbij ook veel buien die gaan overtrekken en een stevige wind. Dus ja, dat herfstweer dat komt er ook echt wel aan. Dus goed nog even genieten van morgen en woensdag.
0: Ja, weet jij nou hoe dat zit? Hè? Je hebt Indian Summer, dat die bomen zo verkleuren. Maar daar moet je een nachtvorst voor hebben of zo?
1: Ja, klopt inderdaad. Dan moet je eigenlijk eerst nachtvorst hebben. En als het daarna nog een keer weer warm wordt, dan kan je spreken van een Indian Summer. Maar zover ik het kan zien in de weerkaarten, gaat dat voorlopig niet gebeuren.
0: Oh, jammer. Ik had wel. Dus je ziet heel langzaam die bomen wel al verkleuren, maar nog niet van dat mooie.
1: Nee, dat nog niet. Nog even geduld.
0: Ja. Nou, een nat einde van de week in ieder geval. Nou, we spreken hier binnenkort weer. Donnie de Koning, dankjewel.
1: Tot de volgende.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: In Dronten kunnen inwoners met een eigen tuin een boom winnen. Het gaat om een gezamenlijke actie van de gemeente Dronten en IVN Flevoland. En 100 bomen worden bij deze actie weggegeven. Marloes Pikkemaat is beleidsmedewerker Groen en Klimaat van de gemeente Dronten. En we hebben even contact met haar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat is dit nou voor actie? Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, nou, wij vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen in een gezonde leefomgeving kan leven en kan wonen. En dat begint natuurlijk in je eigen tuin. Dus wij geven 100 bomen weg voor in de tuin die schaduw geven. We hebben natuurlijk afgelopen zomer een hele hete zomer gehad. En wie heeft niet gesnakt naar een beetje schaduw? En een boom geeft verkoeling, maar ook heel veel schaduw.
0: Ja, 100 zijn het dan ook verschillende soorten bomen of is het allemaal hetzelfde soort?
1: Nee, bewoners kunnen kiezen uit een tiental soorten. En dan heb je het over een appel, een sierkers, lijsterbes, een meidoorn. En het zijn bomen die speciaal zijn uitgekozen en geschikt zijn voor tuinen. Dus ook voor kleine tuinen. Dus ze worden niet al te groot. En de bomen die we uitdelen hebben al best wel een formaat. Dus het is niet een klein struikje wat je in de supermarkt koopt. En wat dan uit moet groeien tot een boom. Dit zijn echt al bomen. Dus je kan er al meteen volop van genieten.
0: Ja, en het is dus voor mensen met een tuin natuurlijk. Je kan het niet kwijt op je balkonnetje.
1: Nee, te groot voor.
0: Nee, en is dat dan voor mensen met een eigen huis of kunnen huurders ook meedoen?
1: Als het in overleg met de woningbouwcoöperatie, dan zou dat ook voor huurders kunnen, ja.
0: Ja, want jullie geven die bomen weg, dus je hoeft er niks voor te betalen als je meedoet.
1: Nee, het is, we geven de bomen gratis weg. Het enige wat we vragen is dat de mensen wel zelf planten in hun tuin.
0: Ah.
1: Ze krijgen wel instructies mee en wat informatie over het onderhoud van de boom. Maar de mensen moeten hem wel zelf in de grond stoppen.
0: Ja, want ik had nu ook eventjes op de link geklikt waarop je die bomen kan uitzoeken. Ik dacht, van sommige heb ik echt nog nooit gehoord. Maar dat ligt misschien aan mij. Ik heb ook geen tuin, maar een Judasboom, een valse Christusdoren. Ja, dat is wel heel veel variëteit.
1: Ja, er zit heel veel variatie in. Er zit ook een korte beschrijving staat erbij met wat kenmerken. De ene boom die heeft hele mooie bloesem en mooie vruchten. De andere heeft weer hele mooie herfstkleuren. Dus zo kunnen mensen kiezen wat ze aanspreekt.
0: Ja, waarom willen jullie dit nou eigenlijk doen?
1: Nou, omdat wij het belangrijk vinden dat mensen in een gezonde leefomgeving kunnen leven. Het is goed voor de biodiversiteit, goed voor de vogels. Het trekt vogels aan en trekt insecten aan. Maar ook hittestress. We krijgen steeds vaker te maken met hete zomers. En dan is het belangrijk om voor mensen om een stukje schaduw te kunnen zoeken. En ja, de bomen en groen is daar het meest geschikt voor. En ook fijn om dat dicht bij huis te hebben, dus in je eigen tuin.
0: Ja, want scheelt dat veel in graden als je een boom in de tuin hebt?
1: Ja, dat scheelt echt wel dat kan zo 5 tot 10 graden schelen of je onder een boom zit of een betegelde tuin hebt. Ja, absoluut.
0: Ja. Want maakt dat nog wat uit? Want er zijn natuurlijk best wel veel mensen die een betegelde tuin hebben. Dat je denkt, nou ja, één boom kan ik er wel in kwijt. Is dat wel iets om te overwegen of moet je dan je hele tuin om gaan gooien als je een boom plant?
1: Nee hoor, je kan gewoon een vak uitgraven, 1 vierkante meter en dan kan je je boom planten.
0: Ja, dus dan heb je alsnog
1: niet je hele tuin op de schop te zetten. Nee hoor, nee.
0: Nee. Wat is eigenlijk de rol van IVN Flevoland hierin?
1: Nou, wij werken heel veel samen met IVN. IVN heeft ook heel veel kennis over natuureducatie. En wij vinden het als gemeente belangrijk om te kijken of we de bewoners wat meer bewust kunnen maken van het belang van groen. En IVN heeft daar heel veel kennis over. En met dit soort acties werken wij veel samen met IVN. In het voorjaar hebben we de plant- en klaarbox gedaan met de Groene Tuinenmarkt. En dit is ook weer zo'n actie die we samen oppakken.
0: Ja, maakt het voor jullie nog uit of ik hem in de voor- of in de achtertuin zet?
1: Nee hoor, dat maakt niet uit.
0: Nee?
1: Ja, een goede standplaats.
0: Ja, en mag ik er ook mee knuffelen?
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Als je de boom heel veel liefde geeft, gaat hij extra goed groeien.
0: Heel goed. Dan komen er extra veel bloemen in de bloesemtijd. Hartelijk dank voor alle informatie, Marloes Pikkemaat van de gemeente Dronten.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Flevoland met het regio nieuws.
1: Een persoon is vanochtend gevonden in het water van de Espelenvaart naast de Tollebekerweg bij Espel. Volgens een 112-verslaggever is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar is hij of zij ter plaatse overleden. Het incident gebeurde rond 11:15. Hoe het kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie liet vanmiddag weten dat de toedracht nog wordt onderzocht. Een woordvoerder verwacht pas morgen met meer informatie te kunnen komen. De Tollebekerweg was vanwege dat incident enige tijd dicht. Het verkeer op de Hoge Ring in Almere ter hoogte van de Noorderplassen Oost is in beide richtingen vastgelopen. Op de kruising met de Marker Dreef is een ongeluk gebeurd waar mogelijk een motorrijder bij betrokken is. Hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie is het verkeer aan het begeleiden. Een auto is vanmiddag tegen een stilstaand inspectievoertuig van de provincie gebotst. De botsing gebeurde op de Gooiseweg tussen Zeewolde en Lelystad. Er raakte niemand bij gewond. De gele pick-up van de provincie was op dat moment een gestrande vrachtwagen af aan het schermen voor het verkeer. Een auto botste daarna frontaal tegen de linkerhoek van de inspectiewagen. En daarom werd de weg even afgesloten. En het luchtalarm in Flevoland is vandaag niet zoals gebruikelijk om precies 12 uur afgegaan. De sirenes waren pas 7 minuten later te horen. Iedere eerste maandag van de maand worden ze getest, maar dat gebeurt niet volledig automatisch. De test wordt vooraf klaargezet, maar een medewerker van de meldkamer moet het systeem daadwerkelijk activeren. En volgens de brandweer was het rond 12 uur erg druk in de meldkamer en daardoor bleef het activeren van het luchtalarm enkele minuten liggen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws dat lees je heel de avond op onze website en in de app.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. En Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond doodgegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang op een graad of 14 of 15. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden, neemt de bewolking nog wat verder toe en lokaal kan er nog een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen starten we de dag dan lokaal met nog wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op. En daarna wordt het een vrij warme najaarsdag met temperaturen van 19 of 20 graden, een afwisseling van wolkenvelden en soms wat zon en er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land worden de meeste files nu snel korter. Twee vallen er nog op. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een kwartier oponthoudt met 8 kilometer file. En veel vertraging nog op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Er is namelijk een touringcar gestrand tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paalgraver. De rechte rijstrook is afgesloten en de vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En zometeen in Studio Flevoland hebben we contact met de beste geschiedenisdocent van Nederland. Zij geeft les op een middelbare school in Zeewolde.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland

0: Javanna Wagenaar uit Zeewolde is de beste geschiedenisdocent van Nederland. Ze geeft les op RSG Slingerbos Levant. En daar geven ze overigens les in het Engels. Bijna 200 leraren streden mee om de titel geschiedenisdocent van Nederland. En een jury van 10 experts koos voor Wagenaar. Ze kreeg de prijs uitgereikt in het Amsterdamse Rijksmuseum.
1: Nu sta je op een voetstuk. Hoe voelt dat?
2: Bizar. Dat is echt wel heel raar. Dus ik vind gewoon lesgeven heel erg leuk. Ik vind die leerlingen heel erg leuk. Ik vind het vak heel erg leuk. Ja, en dat je dan hier zo toe bent uitgekozen, dat is wel bizar.
1: Kira Kalis, jij hebt een bijzondere rol in deze wedstrijd, zeg maar. Kan je vertellen wat die rol is?
3: Nou, ik heb mevrouw Wagenaar aangemeld voor de wedstrijd van de beste geschiedenisdocent van Nederland.
1: Hoe was dat voor jou?
3: Nou, zeg maar, ik dacht eerst echt, oh jeetje, nu heeft ze echt gewonnen. en daarna zei ik tegen mijn moeder die naast me zat, dit is echt het meest uit de hand gelopen complimentje ooit.
4: Good morning, people. Shh. Quiet down, please. Put your iPads away. Today, we're continuing with the Russian Revolution. Last lesson, we've talked about Lenin and the
3: ideas. Ik vind haar een hele goede docent, omdat ze is zeg maar niet alleen maar de docent die je dingen leert, maar ze doet ook meer voor je als je dat nodig hebt.
1: En hoe gaan die lessen met haar?
3: Ja, die zijn altijd heel gezellig. En er zitten altijd heel veel grapjes in en leuke weetjes. Maar ze zijn ook altijd wel heel erg duidelijk.
2: Ik vind het vak dat het echt de moeite waard is om te geven. Het leert je dingen over je verleden, maar ook waarom de samenleving er op dit moment, hoe die eruit ziet, waarom mensen reageren wat ze doen. De trends die zo nieuw lijken, die eigenlijk al eeuwen oud zijn. Hoe mensen met elkaar omgaan.
4: What is a trial?
5: It's a test.
4: A test or a court case? What if we put the word show in front of it?
1: Hoe krijg je het voor elkaar dat leerlingen je lessen zo leuk vinden?
2: Killing them with kindness. Ik ga er altijd van uit dat geen enkele leerling negatieve feedback leuk vindt. Dus als ze op een manier reageren op mijn les waarvan ik denk, oh, dit vind ik niet prettig, ga ik meestal een gesprek met die leerling van, hey, wat is er aan de hand? Hoe kan dit? Waar kan ik je mee helpen? Hoe kan dit? En leerlingen vinden het ook wel fijn om gezien te worden en gehoord te worden.
3: Ik kwam voor de eerste keer in een nieuwe klas en toen had ik mevrouw Wagenaar als coach. En ik was op dat moment zeg maar nieuw bij het hele tweetalige ding. Dus ik vond het nog best wel spannend om Engels te praten. Of om zulke dingen zoals dit te doen. En ze heeft me heel erg geholpen om zulke angsten te overwinnen.
1: Hoe pak je dat aan?
2: Ik denk niet dat er een recept is. Ik geef oprecht om die kinderen. Dus zal ik voor ze vechten met wat ze nodig hebben. En hoe ik ze daarin kan begeleiden. Dat denk ik. Gewoon oprechtheid.
4: Yes, you see you. Bye. Hello. Enjoy your day.
0: Ja, in het Engels dus. Javanna Wagenaar uit Zeewolde. The best history professor of the Netherlands.
6: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Leiden stond dit weekend in het teken van het Leidens Ontzet. Dat dit jaar precies viel op vrijdag en zaterdag. Er werd gevierd dat Leiden in 1574 werd bevrijd van de Spanjaarden. En heel veel mensen wilden erbij zijn dit weekend.
1: Ja, omdat het de start is van een heel Leids feest wat nergens anders is. En wij zijn allemaal Leidenaars in hart en nieren, dus daarom staan we hier. La la la Leiden, la la la Leiden, la la la Leiden.
0: Nou, en dat zonder biertje, denk ik. Aten veel mensen haring en witbrood, wat altijd wordt gegeten bij het Leidens Ontzet. Na de viering moest er natuurlijk ook opgeruimd worden. En de schoonmaakploeg was er maar druk mee. Uit de grachten werd bijvoorbeeld een hoop troep gehaald.
2: Er liggen nog heel veel blikjes, flesjes, ook statiegeld bekers. Niet zoveel als vroeger toen we wegwerpbekers hadden, gelukkig. Een jas met daarin nog een portemonnee. Dus daar hebben we nu net 1 cent naar overgemaakt naar het bankrekeningnummer. En wie weet kunnen we die persoon blij maken.
0: Nou, of de eigenaar al heeft gereageerd, dat weten we niet. De schoonmaakploeg verwacht nog weken bezig te zijn met het schoonmaken van de grachten.
3: De autoriteit Consumentenmarkt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. En dat leidt tot onnodig hoge kosten. De toezichthouder wil daarom dat er een einde komt aan die verplichting. Nou, uitgever Noordhof zegt gehoor te geven aan die oproep, maar dat kost tijd.
4: We zijn nu bezig met de nieuwe curriculumdoelen. Het curriculum verandert in Nederland. Ja, dus al die methodes worden sowieso nu weer tegen het licht gehouden. Maar dat duurt echt wel 1 jaar of 2 voordat dat helemaal vanaf het eerste idee tot en met het boek en het digitale stuk, voordat dat er is.
3: Ook de branchevereniging zegt gehoor te geven aan die oproep van de ACM.
0: Heel veel mensen kwamen gisteren op Dierendag naar Stramprooi. Want daar hebben ze een opvang met honderden dieren die ooit gedumpt zijn. Een stichting zorgt ervoor dat deze dieren geen spuitje krijgen of afgevoerd worden naar het slachthuis. En ze vangen inmiddels ruim 500 dieren op en dat hoor je. Hoor je niet?
3: Hoor je niet.
5: Ze wordt nu naar binnen gerold.
3: Nee. De computer liep vast, maar het is dit fragment.
6: Veel daarvan zijn nu buiten. Ja, en dan krijg je natuurlijk toch dit kabaal. Maar het is toch een lekker geluid. Heerlijk.
5: Blij dat ze hier goed opgevangen worden en dat er goed voor gezorgd wordt.
7: Ja. Poezen en hele grote hanen en honden en varkens en schapen.
8: Ja. En wat vinden jullie hiervan?
9: Leuk. Deze mensen die dit allemaal regelen, die verdienen een standbeeld. Ik vind het echt, krijg je gewoon kippenvel van.
0: Ja, grote hanen, zei dat kind. Dat hebben ze daar ook. Ja. Het was druk met bezoekers die niet alleen voor de dieren kwamen, maar ook om geld te doneren voor al het voer dat ze elke dag aan al die meer dan 500 dieren moeten geven.
3: Heb je ook wat extra brokjes aan je kat gegeven gisteren op Dierendag?
0: Nee, maar ik heb het wel even lief aangekeken. Was hij ook blij mee.
3: En het meisje met de parel is terug van vakantie. Het schilderij van Johannes Vermeer hing 5 weken in Japan in een museum in Osaka. Het Mauritshuis werd verbouwd, dus er waren meer werken uit het Haagse Museum uitgeleend. Een verslaggever van Omroep West zag vanmorgen hoe het meisje met de parel terugkeerde. En dat was toch echt wel een momentje.
10: Ze wordt nu naar binnen gerold en er worden wat camera's bijgepakt. Het is hier heel stil. Iedereen heeft de volle concentratie. En behalve deze vervelende verslaggever praat er doorheen. Was het moeilijk, deze missie?
11: Het was niet moeilijk omdat het zo goed voorbereid was. Vanuit Osaka is ze veilig hier naar Den Haag gebracht. Na 24 uur in het depot goed klimatiseren, komt ze nu in het Mauritshuis te hangen.
3: Ja, in zaal 15 waar ze straks alle ogen op haar gericht zal zien. Want dat is het enige schilderij van Vermeer in die ruimte in zaal 15.
0: Grappig hè, dat het een schilderij moet acclimatiseren. Net zoals dat je een nieuwe goudvis koopt, dat je die ook niet zomaar in het aquarium kan stoppen. Je moet eerst het zakje dan in die aquarium om een beetje gelijkwaardige temperatuur te krijgen.
3: Ja, en als je een nieuwe vloer hebt gekocht, dat laminaat, dat moet je ook even acclimatiseren voordat je het legt, hè?
0: Ja, nou ja, meisje hangt er dus weer met haar parel.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel opspraak is. Het gaat eigenlijk om de metaglasses die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen. Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Holido.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
16: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 7 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files zijn opgelost in het midden van het land. Echter nog altijd veel oponthoud op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat 11 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Hier staat een touringcar met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Flevoland. Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Het technieuws komt ook uit de tenen van Bernie Duin, denk ik. Goedemorgen.
2: Zo, ik kom zeker uit de tenen, ja.
1: Zo, ja.
2: Het verdorie.
3: Komt van ver weg, hè?
2: Ja. Ja,
3: die gluurbril.
1: Ja, we hebben even gegluurd, maar we konden het niet vinden. Want steeds meer winkels stoppen met die gluurbril.
2: Ja, ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat eigenlijk om de metaglasses die we hier al vaker besproken hebben.
1: Ja.
2: Nou, er zijn al twee winkelketens, dat zijn Wehkamp en Hans Anders, die nu stoppen met de verkoop van de bril. Omdat het natuurlijk best wel negatief in opspraak is. Andere partijen weet ik nog niet. Bijvoorbeeld een bol.com of iets in die trend weet ik het niet van of het daar gebeurt. Maar ja, het is gewoon een bril die gewoon heel negatief in het nieuws is de laatste tijd. En ja, ik denk dat ook wel de video van een paar weken terug van Roel Maalderink heel erg daarmee heeft geholpen.
3: Ja, die is naar de mensen van Facebook toe gegaan met die bril op. En zo van, ik ben jou even aan het filmen. En ja, daar waren ze niet van gediend.
2: Nee, waren ze niet van gediend. En er was eigenlijk direct ook een soort van censuur natuurlijk. Want het video werd geüpload op Instagram Reels. En was eigenlijk binnen een dag alweer verdwenen.
3: Maar eraf gehaald, hè?
2: Ja, precies, eraf gehaald door Meta zelf. Omdat het pesterijen zouden zijn. Nou, er worden dagelijks wat video's opgenomen. Die blijven gewoon op reel staan. Dus ze waren blijkbaar op hun teentjes getrapt.
3: Maar loop je nou voor gek? Of word je bijna de stad met pek en veren uitgestuurd als je zo'n bril op hebt?
2: Nou, het is bijna een schaambril aan het worden zelfs als je hem draagt. Want zo opgehemeld bij het begin werd. Als je hem nu draagt, dan hangt er wel een oordeel aan. Ja.
1: Want je bent dan inderdaad de privacy aan het schenden.
2: Ja, de privacy schending. En ik hoop niet dat Ray-Ban er zelf weer schade aan ondervindt. Want het ziet eruit als de bekende bril die we kennen.
3: Ik durf hem ook niet meer op te doen, hoor.
2: Nee.
3: Je wordt een soort van bucklerlul, hè?
2: Ja, ja.
3: Joep van het Hek heeft dat gezegd.
2: Oh, ja,
3: over bucklerbiertjes. Ja. Als je bucklerbiertje, dan ben je toch een echte bucklerlul. Excusez-moi, maar zo zei hij het.
2: Ja.
3: Na twee weken was bucklervier.
2: Ja, klopt. Ja, heeft heel veel effect gehad. En dat zie je hier ook bij. Kijk, we hebben het nu over alleen Nederland natuurlijk, waar die niet meer verkocht wordt.
1: Hoe zit het internationaal? Loopt het daar ook zo hard achteruit?
2: Nou ja, je ziet wel dat bijvoorbeeld andere partijen en ook Meta ook gaat kijken van hoe ze dit wel anders aan kunnen pakken. Want het is eigenlijk overal wel in opspraak. Apple is bezig met de AirPods met camera's erin. En die hebben ze eigenlijk uitgesteld. Die waren eigenlijk praktisch al klaar. Het was al te zien in de broncode van macOS, dus van een besturingssysteem.
1: Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan Vier de oortjes,
2: ja. Maar
3: dat is wel heel raar, hè, dat je vanuit je oor gaat filmen nu al.
2: Ja, maar het idee waar dit voor gebruikt gaat worden, en dat is ook het idee van de metaglasses, dat je het gebruikt voor AI. Dus dat je vraagt van wat je ziet. Dus wat straks ook het idee wordt van die oortjes, en daarmee ontwijken ze een beetje het gedoe met die gluurbril, is dat hij alleen maar gaat vertellen wat hij ziet, en dat hij het gaat vertalen voor je, of dat hij gaat vertellen wat voor ingrediënten je hebt staan, en wat je mee kan koken.
1: Ja.
2: Dus dat de beelden niet meer worden opgeslagen.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat Meta hier ook gewoon door mee wil gaan, want dat is natuurlijk het pad wat ze willen bewandelen.
3: Geld achter zit.
2: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook een verdienmodel. Ze hebben natuurlijk onlangs ook al wat anders geïntroduceerd, wat ook mee kan luisteren. Maar ze hebben nu ook al een bril die de beelden niet opneemt en die natuurlijk alleen op basis van wat hij ziet gewoon advies gaat geven.
1: Ja.
3: Maar goed, we zijn het allemaal aan het gebruiken en we zijn AI alleen maar aan het voeren. Dan moet er zometeen een moment komen dat mensen denken, we gaan te snel, we gaan te ver.
2: Ja, nou dat, volgens mij was het vorige week dat ze al aan de noodklok hadden getrokken vanwege het feit dat het nu toch wel gevaarlijk begint te worden, dat de AI zelfs hun eigen AI kan hacken.
1: Ja.
2: Ergens moet er wel een stop op zitten. Nou, de andere kant is natuurlijk wel dat er heel veel onschuldige AI is. Bijvoorbeeld de AI in je iPhone, die is niet zo schadelijk. Die is vooral heel erg lokaal bezig.
3: Nog niet.

0: De nieuwste versie van OpenAI die zit bijna op AGI. En AGI, dat is de volgende stap. En dan kan AI zelf AI maken. Dus dan is het natuurlijk nog bijna slimmer dan wat wij zijn.
1: Ja, dat
0: is
1: Artificial General Intelligence, heet dat dan, toch?
0: Klopt helemaal, ja. Dat klopt helemaal. Ja. Je hebt goed opgelet.
2: Dat is kunstmatig, maar daarin wordt ook de zin gebezigd dat hebben wij de mensheid niet meer nodig als AI-machine.
0: Precies.
2: Dan wordt het gevaarlijk.
0: En ik moet ook heel erg denken aan wat we in de jaren 50 een beetje hebben gehad met wie als eerste de kernbom uit ging vinden. Eigenlijk, het is geen kernbom wat we aan het maken zijn. Dus ik wil jullie niet allemaal bang maken natuurlijk.
2: Nee, maar goed.
0: Het is wel een wedstrijd tussen giganten. Wie is de eerste die zo slim de AI kan maken dat het slimmer is dan wat wij zijn?
2: Nou, we gaan het...
0: Maar goed, ondertussen doen we gewoon een brilletje.
2: We gaan gewoon even een filmpje kijken op de streamingdiensten. Ja. Maar daar gebeurt ook van alles.
0: Ja, zeker. Er zijn enorme overnames bezig. Er zijn enorme paringsdansen zijn er bezig.
2: Nou,
0: tussen verschillende bedrijven ook. Eigenlijk zitten we afgelopen week te vieren dat de tv 75 jaar bestaat. Maar eigenlijk tv neemt heel erg af qua populariteit. Steeds meer mensen kijken tv. Tina Nijkamp die zei onlangs dat het met 200.000 kijkers is verlaagd op primetime.
2: Ja.
0: Dus dat is echt bijzonder. En dat komt wel door die grote diensten. En dat hebben die diensten ook door. Die willen ook verder groeien.
1: Dus wat doen ze?
0: Ja, er is een fusie al een hele tijd bezig tussen HBO of tussen Warner en tussen Skydance en Paramount Plus. Dat zijn twee hele grote Amerikaanse bedrijven. Die is heel lang tegengehouden, die fusie. En vanaf morgen is die er door. En dan komt er echt een hele grote nieuwe gigant onder de naam Skydance.
1: Ja.
0: En daar komt Warner komt daaronder. Dus daar komt je Harry Potter komt daaronder, je HBO Max. Daar komt
1: Disney Plus?
0: Disney Plus niet. Oh, nee, okay. Die komt er niet onder, nee. Maar er komt natuurlijk ook Paramount onder. En ik geloof dat daar ook SpongeBob en dergelijke onder valt. En dat soort giganten. Dus
2: wat is ons voordeel daaraan?
0: Ja, wat is ons voordeel? Ja, ik denk dat het vooral natuurlijk de voordeel is van die bedrijven. Dat ze meer marktaandeel natuurlijk krijgen. Wie weet
2: krijgen
0: ze...
2: Meer geld moeten gaan betalen.
0: Ja.
2: Als je bepaalde dingen graag wil zien.
0: Klopt.
2: Zul je er gewoon echt flink voor moeten gaan betalen.
0: Ja, en dat is ook de reden dat eigenlijk Amerikaanse staten heel lang tegen deze fusie waren.
1: Ja, want is er iemand die daar halt toe kan roepen?
0: Ja, je hebt natuurlijk wel partijen die natuurlijk daarop toekijken of het mag. Maar het is eigenlijk al goedgekeurd. Ook door Europa is het goedgekeurd en door een paar andere partijen. Omdat ze misschien ook wel zien dat er enorme fragmentatie is tussen al die kleine bedrijven met losse streamingdiensten. Waardoor eigenlijk het ook steeds lastiger wordt om nieuwe content te maken.
1: Als consument is het natuurlijk, dan heb je maar een paar streamingdiensten. Want nu heb je natuurlijk meerdere van die nu nog niet samenwerken.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een voordeel.
0: Ja. Klopt.
2: Maar ze kunnen wel een beetje neigen naar kartelvorm.
1: Maar ze kunnen wel inderdaad prijzen flink ophogen bijvoorbeeld. Ja. Dat is het nadeel.
0: Je ziet ze elkaar opvolgen eigenlijk met die verhogingen natuurlijk. En ja, het belangrijkste is dat er nieuwe content blijft komen. Ik bedoel, in 2 jaar terug kondigde Warner Harry Potter aan. Wat een grote serie, groots aangekondigd. Was ook onderdeel van de fusie tussen Discovery en Warner, die toen ook al geweest was. Ja, de vraag is van gaan ze dit doorzetten bij Skydance? En
2: wie houdt dat allemaal in de gaten dat daar niet enorme monopolie komen. Ja, dus, in Nederland hebben we de ACM, de Consumentenmarktautoriteit.
0: Ja, er zit wel een partij die daar natuurlijk in Amerika is, dat een andere partij die daarop toekijkt. Ik weet de naam zo niet ervan, maar er wordt wel op toegekeken of het wel of niet mag. En daarom is het lang dwars gezeten, maar ergens zien ze toch wel helder erin.
2: Maar
0: ja.
2: Is het ook een positieve ontwikkeling?
0: Uiteindelijk, je kunt zeggen van wie weet, zit straks bij HBO Max ook een aantal nieuwe series erin waar je wat aan hebt. Maar het allerbelangrijkste vind ik wel dat niet creativiteit in de weg gaat zitten. En dat er nog steeds van nieuwe content komt. En dat er straks niet alleen maar franchise daar neerzetten, een SpongeBob, een bekend poppetje en daar een serie van. En dan lekker
1: Moet ruimte zijn voor iets kleins, iets creatiefs, wat dan nieuwend uit kan groeien. En dat kan
0: precies
1: natuurlijk niet op het moment dat je zo'n ontzettend grote gigant hebt.
0: Nee, klopt.
2: En wat betekent dat voor Nederland? Ik bedoel, ome John de Mol, die zit ook mee te kijken natuurlijk.
0: Ja, die is natuurlijk ook al een hele tijd bezig ook om Talpa te verkopen. En daar is je ook druk mee. Ook omdat ze ook in Nederland natuurlijk heel erg merken dat het onder druk staat. Kijk, Videoland is onlangs een samenwerking aangegaan met HBO Max. Dus daar zie je nu heel veel series onder. Ja, en Talpa die heeft Kijk in bezit. En dat is ook een streamingdienst. Maar die is helaas nog niet zo populair. Dus die moet nog eventjes
1: aanpoten. Daar kijken te weinig mensen
0: naar. Daar kijken te weinig mensen, dus
2: op tv, het is wel spannend. Maar meer spannend in de portemonnee en de grote bedrijven dan wat er te zien is.
0: Ja, dat wel helaas, ja.
2: Bernie, we houden het in de gaten. Dankjewel.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Jeffrey Tanis is bij ons in de studio in de herberg. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wij waren blij, want we kregen weer een nieuwe single van jou in de bus.
2: Ja, vrijdag opgestuurd.
1: Ja, en, kerstvers.
2: Kerstvers van de pers. Ja, ik kwam er. Vrijdag is hij ook uitgekomen. Toen kwam ik er ook meteen achter dat er nu twee liedjes in de playlist van Spotify in de Lieve Hollands lijst staan.
1: Kijk.
2: Van mij. Dus ik denk, nou ja, dan gaat het de goede kant op.
3: Ik wou dat zeggen, dan gaat het wel de goede kant op.
2: Ja.
3: Hey, eventjes terug naar, wat is het, 3 weken geleden zo'n beetje? 40 jaar, groot festival, evenement waar jij ook stond.
2: Ja. Ja, daar was ik voor benaderd of dat ik daar een klein rolletje wilde doen. Maar dat viel me wel zwaar, hoor.
3: Hoe dan?
2: Ik kan die tekst niet onthouden. maar weet je, ik ben heel eerlijk. Als je een muzikant bent en je hebt tekst, dan hoor je aan de muziek al eigenlijk de tekst.
1: Ja.
2: Dat is heel gek, want dan heb je gewoon een houvastje.
1: Want jij stond op het podium bij 40 jaar Flevoland.
2: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen.
1: Oh, ja.
2: Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
1: Weet je nu de zinnetjes nog, of niet? Ja, precies. Dat is het.
2: Ja. Maar dan moet je erover na. Maar als je erover na gaat denken, dan gaat het echt fout.
1: En hoe keek je dan? Was het dan? Lag hier het blaadje met op de grond het blaadje?
2: Ja, nou, hadden ze een soort autocue hadden ze gemaakt.
1: Okay.
2: Dus ik had de grote lijnen had ik wel in mijn hoofd zitten. Maar ik moest echt een paar specifieke dingen zeggen. Dat is best wel lastig, hoor.
1: Mm.
2: Ik had echt veel bewondering ook voor zo'n zo'n actrice die stond daar echt zo'n heel ding uit de hoofd te doen met een beeld erbij.
1: Ja.
2: En de productie was echt super.
1: Ja.
2: Want ik vond het echt geweldig. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Zo echt van zo dichtbij. En dat is wel leuk om te zien.
1: Mooie eer ook.
2: Ja. Zeker. Ja, ik vond het echt ontzettend leuk om te doen.
3: Ja. Waar ben je de laatste tijd eigenlijk allemaal mee bezig?
2: Ja, waar eigenlijk niet mee.
3: Ja, nou ja, goed, met liedjes maken.
2: Nee, met liedjes maken. Ik heb nog een app ontwikkeld. 2 apps eigenlijk.
1: Oh.
2: Maar dat is meer voor de technische dingen. Voor de muziek.
3: Wat is dat dan?
2: Nou, vroeger hadden we als op ons iPad hadden we bijvoorbeeld SoundCue. Nou,
3: met allemaal de liedjes op MP3-bestand.
2: Of op een WAF-bestand.
1: Je had dan een iPad.
2: En dan kon je, dat is gewoon een soort, gewoon een iPad en er zijn
3: blokjes eigenlijk een jukebox.
2: En dan kan je dan een lijstje opmaken wat je dan die avond gaat zingen.
1: Ja. Ja.
2: Maar die app die kon je alleen nog maar gebruiken in Amerika en niet meer in Europa. Dus die app die deed het op de duur gewoon bij iedereen niet meer. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe app gemaakt daarvoor. En die ben ik nog die kinderziektes een beetje eruit aan het halen. Ik heb hem dit weekend voor de 2e keer getest. En alles is goed gegaan. Dus volgende week komt hij in de App Store. Dus.
3: Mm-hmm. En dat doe je omdat je het leuk vindt? Of
2: dat doe ik echt puur omdat
3: ik moet er ook geld mee verdienen?
2: Nou, niet echt zozeer. Alleen, ik vind het... Er zijn een aantal diverse apps hoor, zijn daarvan. Mm-hmm. Alleen die blokjes die zijn heel klein.
3: Ja.
2: Ja, en de geluidsmensen, je hebt een hele jonge geluidsmensen, maar je hebt ook wat oudere geluidsmensen. Ja. Die staan elke keer met die bril op. Maak het gewoon wat groter.
1: Dus eigenlijk vanuit eigen ervaring dacht
2: eigenlijk
1: je van...
2: Denk ik van, het moet gewoon wat groter. Niet 5 blokjes aan elkaar, maar gewoon 3.
1: Kan je goed coderen of heb je dat ook met AI een beetje gedaan?
2: Nee, dat coderen, dat heb ik een beetje samen met mijn zwager gedaan.
1: Ah, wat goed.
2: Ja, wat anders,
3: zodat je niet mijn meisje aankondigt en je krijgt kleine jongen.
1: Ja, precies. Dat moet natuurlijk niet fout gaan.
2: Maar ja, dan doen we eerst kleine jongen, toch?
3: Ja, maar ook niet. Nou, daarover gesproken. Tijdens een optreden, je zingt van alles.
2: Ja, bij een optreden zing je eigenlijk van alles. Tegenwoordig is het een klein beetje 50-50 geworden. Dus ik doe wel heel veel meer eigen werk als daarvoor. En ik bracht al heel veel liedjes uit. Alleen ja, sommige liedjes die vinden de mensen echt leuk. Ja, ik heb bijvoorbeeld altijd... ik zing altijd In de Zon bijvoorbeeld. Dat is altijd... Ja, die zit altijd in een set.
3: André Verduin.
2: Nee, van mezelf.
3: Oh.
2: Maar die zing ik eigenlijk altijd gewoon in een set. Maar mensen willen ook van allerlei dingen. Je staat natuurlijk overal en dan zeggen ze... Oh, doe even, jij denkt maar dat je alles mag. Of doe even zoet, zout, zuur. Of, nou ja, noem ze maar op.
1: En die schud je zo uit je mouw en doe je
2: die dat. Schud je eigenlijk zo uit je mouw. Alleen, ik ben dan een beetje een audiofreak, om het zo maar te noemen. Ik maak daar gewoon medleys van.
1: Ja.
2: Dan heb ik gewoon 40 minuten, Jeff Tanis... En je hebt gewoon
1: alles. Maar doe je dan ook bijvoorbeeld al de zomerhits van dit jaar, weet je wel?
2: Zeker.
1: Die zitten er ook gewoon bij in een medley.
2: Zitten er al in.
1: Ja, heel goed.
3: Dus als je moe bent, dan zet je gewoon Zoele Zomernacht aan. Het publiek doet de rest.
1: Ja, dan doe je gewoon een microfoon.
2: Ja, dan is het gewoon heel makkelijk. Het is gewoon inkoppen.
3: Voor de mensen die meekijken, we zien ook foto's van jou in een omgeving waarin de mensen gewoon netjes naar jou zitten te kijken en te luisteren. Wat is
2: nou, dat? Netjes niet, hoor. Nou, nee, in het begin van de avond.
3: Zie ze nu nog netjes?
2: Ziet er nu nog rustig
1: uit,
2: Nee, ik sta heel veel bij Etsy in de Ronde.
1: Mm.
2: En daar heb ik samen met Raymond de Dinnyshows opgezet. En het loopt ontzettend goed. En je ziet wat sfeerbeelden natuurlijk.
3: En ben jij daar de main act of zo? Of ben je daar de
2: Dan ben ik de muzikale gastheer ben ik daar.
1: Oh, oké. Dus, en dan zing je ook van alles wat eigenlijk?
2: Dan zing ik eigenlijk echt alles. Want weet je wat met een Dinnyshow is? Met een Dinnyshow kun je niet alleen maar uptempo zingen. Dan moet je ook die mooie liedjes zingen. En ik vind die mooie liedjes vind ik juist op... Ja, dat vind ik echt iets magisch hebben.
3: En wat zijn er voor liedjes dan? Noem eens één of twee?
2: Ja, L.O.V.E. Ah, ja. Fall in Love. Have I Told You Lately. Dingen van, zoals van Engelbert Humperdinck. Dat soort liedjes. Maar dat vind ik gewoon prachtig. Maar je kan ook gewoon liedjes doen die je eigenlijk nooit meer hebt gedaan.
3: Nee,
2: ja. Niemand anders van Wolter Kroes. Dat is een prachtig liedje.
3: En omdat de mensen toch lekker rustig zitten.
2: Dat zijn gewoon nog luisterliedjes.
1: Een Dinnyshow klinkt heel chic natuurlijk. Maar dat is het dan.
2: Het klinkt heel chic. Maar ja, in een joggingpak ga je ook niet uit eten.
1: Nee, tuurlijk.
2: Dus als jij gewoon netjes aankleedt, gewoon lekker een spijkerbroekie. Als je er prettig in voelt.
1: Nou, maar je kan ook op de tafel staan bij wijze van.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja,
1: als dat doe ik ook. Houdt. Als de tafel het houdt.
2: Ja, als de tafel mij houdt, dan gaat het wel goed hoor.
3: Je nieuwe single, die is uit. M'n meisie.
2: Ja.
3: Wie heeft hem geschreven? Hoe is het ontstaan?
2: Nou, ik kreeg het demootje kreeg ik eigenlijk van Pascal de Vorm opgestuurd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik was eigenlijk meteen verliefd op een liedje. En dat heb ik soms wel eens. En ik had meteen een klik met dat liedje. En ik ben meteen aan de gang gegaan met dat liedje. En ja, Peer Pruisenaar, die heb er al meegeschreven en gecomponeerd ook. En...
1: Want hoe werkt dat? Je krijgt dan een demo?
2: Jij krijgt een demo. De meeste demootjes die ik van Pascal krijg, die zijn meestal wel goed. Maar dit was echt een demootje. Denk van, dan moet je echt goed doorheen luisteren.
3: Dat moet er wel wat aan gedaan worden.
2: Moet er even gesleuteld worden.
1: Ja. Ja,
2: maar dat was bewust hoor.
1: Wat krijg je dan? Want is het dan gewoon al de melodie en de tekst en alles?
2: Melodie en de tekst. Ik heb een heel klein stukje aan de tekst veranderd. Heel klein stukje ook maar. En, maar verder rest, eigenlijk is die gewoon eigenlijk zo gebleven.
1: Hm.
2: Alleen, ik heb hem wat meer in mijn stijl gemaakt.
3: Ja. En hoe komen ze dan bij jou terecht? Zeggen ze, dit is echt een liedje voor jou?
2: Pascal heb... dat is een heel lang verhaal. Ik zal hem heel kort maken. Ik zing al bijna 24 jaar. 24 jaar of 23 jaar geleden bracht hij mijn allereerste single uit. Die had Pascal ook geschreven. En dat werd toen woonde ik nog in Utrecht. En dat werd in Utrecht best wel een hit. En het was allemaal op een cd'tje. Heel veel mensen die hebben ook die cd gewoon nog.
1: Mm.
2: En die vragen dat liedje ook nog steeds bij optredens aan. Alleen ik zing het niet meer en dat heeft een andere reden. Ik kan het niet meer zingen, want ik barst in tranen uit.
1: Oh.
2: Dus dat is, dat is gewoon heel eerlijk.
1: Ja.
2: En ik kan het ook niet.
3: Een lange band met elkaar en een vertrouwensband.
2: Ja, en eigenlijk zijn we heel... Nou, ik denk een jaar of vijf een beetje... Nou ja, heb ik ook wat andere dingetjes geprobeerd met Bram Koning. En met veel tekstdichters gewerkt.
3: Soms was goed.
2: En toch weer bij Pascal terechtgekomen. En dat is eigenlijk wel weer gewoon echt... Ja, oud en vertrouwd. En, wij kunnen ook ontzettend lang ouwe hoeren aan de telefoon, maar ook ontzettend lachen met elkaar.
1: Ja.
2: En dan rij ik weer langs de snelweg en dan bel ik hem op en dan zie ik een kreet op een bord. Ik zeg, Pascal, daar moeten we mee. En dan gaat hij ook meteen wat ermee doen. Ja, dat vind ik echt geniaal.
3: Hoe is mijn meisje ontstaan dan? Heeft dat ook nog een verhaal?
2: Nee, ik had eigenlijk tegen Pascal gezegd, ik zoek eigenlijk gewoon een liedje wat over de meisje gaat. En toen kwam hij eigenlijk op dit idee. Ja, Pascal
1: zo simpel is het ook, mijn meisje.
2: Ja, maar het is echt heel, ik vind het zo geniaal hoe dat hij af en toe op die liedjes komt. Maar
3: zijn er wel meer, hè? Wees zuinig op mijn meisje.
2: Wees zuinig op mijn meisje. Ja, mijn meisje.
1: Ja.
2: Heb je ook nog van Danny de Munk, hè?
3: Oh, ook nog, ja.
1: Maar ik hoorde het al, disco. Die samenwerking die blijft wel even lekker doorgaan. Als ik
2: die samenwerking is al heel lang. Dus we stoppen, dat zit er niet echt in.
3: Nou, goed zo. Leuk. Gelukkig ook dan maar.
2: Ja, toch?
3: Wanneer komt de nieuwe single alweer uit?
2: Over 2 weken.
3: Ik moet
2: niet liegen. Volgende week komt er ook nog een liedje uit.
1: Ja.
2: Maar dat is een samenwerking met Pascal, Rick Hoogland en Michael Ome uit Utrecht.
1: Ja.
2: We hebben mag het misschien wel zo zeggen, een nieuwe Als ik bovenop de Dom sta gemaakt. In een nieuwe uitvoering. Ja. En dan staan we volgende week staan we op 4 plekken bij het FC Utrecht Stadion. Op de middenstip staan we dan. En,
3: En doet Wesley Sneijder daar ook nog iets in?
2: Volgens mij komt Wesley niet zoveel meer bij FC Utrecht.
3: Nee, hè? Nee. Jammer. Ja. Maar goed. Wil je hem voor ons gaan doen dan?
2: Zeker.
3: Ik bedoel, je bent er nu toch?
2: Ik ben er nou toch.
3: Dus dan kunnen we het net zo goed even gaan
2: doen. Gaan
3: we
2: gewoon
3: doen. Ons mooie, illustere toneel toe. Ons podium, waar al heel veel gasten hebben gestaan. Afgelopen weekend nog weer een paar hele leuke ook. Hè?
1: Ja,
3: Robin Leroy en Romy Montero hebben hier gestaan.
1: En nu niemand minder dan Jeffrey Tanis met zijn nieuwe single Mijn Meisie.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang op een graad of 14 of 15. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden, neemt de bewolking nog wat verder toe en lokaal kan er nog een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen starten we de dag dan lokaal met nog wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op. En daarna wordt het een vrij warme najaarsdag met temperaturen van 19 of 20 graden, een afwisseling van wolkenvelden en soms wat zon. En er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: De PhD in entertainment nieuws, dat is Lara Zevenberg van entertainmentredactie nu.nl.
3: Ja, ze is net klaar met een sessie met André Hazes.
2: Ja, precies.
4: Ja, ik heb het zo druk, jongens.
2: En nu ben je bij ons aan de beurt.
3: Ja.
2: We gaan het even hebben over het laatste entertainment nieuws. Nou ja, wel opvallend nieuws, want het familiediner dat eindigt het nagerecht of zo. Hoe zou je dat noemen? Ze zijn toe aan het nagerecht.
3: Nou, het toetje krijgen ze niet. Ja.
2: Of niet meer.
4: Ja. Ja, ja, het is Bert van Leeuwen heeft dit weekend aangekondigd dat het echt het allerlaatste familiediner wordt. En na 25 jaar stoppen ze ermee. Ze zijn nog één keer op zoek naar mensen die mee willen doen, die toch weer terug willen komen bij hun familie. En daarna stopt het volledig.
2: Zijn alle ruzies opgelost?
4: Ja, heel Nederland zit gewoon gezellig weer met elkaar aan tafel. Dat heb je heel lang niet meer meegemaakt, maar dat kan ook gewoon weer. Nee, ik
3: zijn de bezuinigingen natuurlijk ook, of niet?
4: Wat zei je?
3: De bezuinigingen.
4: Ja, het heeft gewoon te maken met bezuinigingen bij de NPO, dat zeker. Maar ook gewoon, er keken gewoon veel minder mensen naar. De kijkcijfers die zakten al jaren steeds weer een beetje. Ik kan me ook voorstellen, het is ook een beetje oudbollige televisie. Het is misschien niet spectaculair genoeg meer. We zijn natuurlijk op sociale media zijn we nog veel meer hele heftige ruzies gewend. Het is gewoon tijd voor iets nieuws. En ik vind het jammer, want ik vind Bert van Leeuwen vind ik echt een icoon. Maar wie weet komt er nog iets anders op zijn pad waarmee hij ook nog zijn stempel verder kan drukken.
2: Ja, want wat doet hij verder eigenlijk nu?
4: Wat zei je?
2: Wat doet hij verder eigenlijk nu, Bert van Leeuwen?
4: Ja, ik wist dat je deze vraag ging stellen en ik weet het dus gewoon niet.
2: Oké. Nou, misschien dat er wat meer voor hem nog in het verschiet ligt.
3: Hij heeft zijn eigen bedrijfje ook in bepaalde presentaties en zo.
4: En hij is ook gewoon vader en opa. Hij heeft inmiddels echt wel wat kleinkinderen verzameld. Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook lekker is om het iets rustiger aan te gaan doen.
2: Ja.
4: Er is helemaal niks mis mee. Ik bedoel, hij is ook al 66. Hè? Ik bedoel, pensioengerechtigde leeftijd zit eraan te komen. Dus ik denk voor Bert niet zo heel erg. En 25 jaar, stel je voor dat je 25 jaar lang een programma mag maken waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, waar je mensen bij kan helpen.
2: Dat is best een unicum.
4: Dat maak je niet meer mee, joh. Dat is bijzonder.
3: Ja. Ja, maar goed, jammer. Ik vond het toch altijd wel mooi om naar te kijken naar het familiediner. Vooral omdat vaak heel moeilijke situaties toch wel waren. En dan uiteindelijk probeerden de mensen toch weer bij elkaar te komen. Ja. Want het blijft toch familie.
4: Ja, dat je toch wel nog een beetje hoop hebt dat als mensen elkaar opzoeken en daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan, dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
3: Ja, dat blijf je hopen natuurlijk. Of sommige dingen dat je ook denkt, oh, dat zie je al van huizen ver aankomen, dat komt nooit meer goed. En toch nog weer naar die mensen toe gaan. Ook wel vaak heel pijnlijk.
4: Ja, ik vind echt, Bert heeft dat, ik vind dat gewoon dat hij dat zo knap doet. Hoe hij met begrip, maar soms ook gewoon wel een beetje streng kan zijn voor mensen. Van kijk eens naar jezelf. Hoe vind je zelf dat je hiermee omgegaan bent? Ik vind dat echt knap hoor. En dat je dat op die manier weet vol te houden.
2: Ja.
4: Ja, het is echt wonderlijke televisie wat dat betreft. Maar er kijken gewoon echt minder mensen naar. En de NPO moet keuzes maken. Ja, is dit dan een programma dat ze verder per se willen blijven maken, blijkbaar niet.
3: Ja, dat willen ze dus schijnbaar niet. En dan houdt hij de eer aan zichzelf. Dan doet hij zeg maar een soort van Eddie Kuntje. En dan zegt hij, ik ga gewoon weg. Weet je, zo.
4: Ja.
3: Nou, Montana Meiland, wat is daarmee?
4: Ja, ook schokkend nieuws. Die stopt ook. Die heeft een woonwinkel in Noordwijk. Ik moet zeggen, ik ben er zelf een paar keer geweest. Vind ik best een leuke winkel. Maar ze stopt ermee.
3: Waarom?
4: Ze heeft... na 11 jaar heeft ze gewoon zoiets van, ik ben toe aan iets nieuws. Ja, ze doet natuurlijk op televisie ook van alles en nog wat tegenwoordig. Ze was altijd een beetje erbuiten. Inmiddels zit ze ook gewoon in al die alle familiedingen. En daar zal ze lekker geld aan verdienen. Ze zegt nu gewoon van ik heb hier echt heel erg veel plezier aan beleefd. Ben heel erg blij met alle trouwe klanten. Maar het is tijd voor iets nieuws. Ik ga eens kijken naar wat ik verder nog kan.
3: Nou, wat kan zij verder nog? Wat zou ze moeten gaan doen? Heeft ze daar een richting aan gegeven of niet?
4: Nou ja, wat ik zeg, ze doet in elk geval een heleboel meer op televisie. Dus dat maakt al best wel veel verschil. En wat haar gewoon echt wel een beetje begon op te breken, daar heeft Martien eerder ook wel eens iets over gezegd. Hè? Dat mensen kunnen altijd naar die winkel komen. En voor haar is er dus geen manier om het een soort van te ontlopen. Dat mensen met haar op de foto willen of vragen naar hoe het met haar vader is. Want dat gebeurde ook wel echt heel veel. En ja, het is voor haar ook wel prettig dat ze daar iets meer afstand in kan gaan nemen. Wat ze precies gaat doen, dat zegt ze er nog niet bij.
2: Ja, ik kan me ook inderdaad wel voorstellen dat op een gegeven moment dan ben je daar wel zo klaar mee dat je dan denkt van ja, het kan ook niet samen bestaan, dus dan kies ik dan maar voor misschien meer inderdaad in de tv-wereld.
4: Ja, kijk, als je een winkel hebt, als je zelf een winkel hebt, dan moet je daar echt veel tijd en moeite in steken.
2: Ja.
4: En dat betekent ook dat je andere dingen moet laten. Ja. En nou ja, de televisiecarrière van de familie Meiland draait er toch om dat ze met z'n allen ergens op één locatie zijn, een x aantal weken achter elkaar. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig combineren. En ja, ik kan me voorstellen dat de tv op dit moment, ja, de Meilandjes zijn hartstikke populair, nog steeds. Ze zijn bij SBS weg, hebben een nieuw contract bij RTL. Ja, dat scoort hartstikke, dus dat zal ook lekker verdienen.
2: Ja,
4: ja, ik snap het daarna wel. Ja.
3: En zijn ze ook weer genomineerd voor een televisierprijs of niet?
4: Nee, dit keer niet. Nee, het zijn wel best wel opmerkelijke nominaties. Donderdag is de uitreiking van de televisiering onder andere. Ja. Het zijn natuurlijk meerdere prijzen, maar de ring is de grootste prijs. En daar zitten echt opmerkelijke genomineerden tussen. Dit jaar is het Woeste Grond. Je weet al, die NPO-drama-serie.
3: Ja. Mm-hmm. Vind ik wel leuk.
4: Zit hartstikke goed in elkaar, supermooi gemaakt. En ook die acteur is ook al eerder, een van de hoofdrolspelers is eerder ook al bekroond voor zijn werk al in
3: Jan Bukkers.
4: Grond bij televisie.
2: Die is nu ook genomineerd, toch? Dacht ik, of niet? Hendrik Jan Bukkers.
4: Ja, klopt. Ja, dat is de enige man die dit jaar genomineerd is in het acteurvak.
3: Nou, die krijgt bijna alle prijzen op dit moment, joh. Dat is onmogelijk, toch?
4: Wat?
3: Nou, ik vind het nou onmogelijk. Ik vind het ongelooflijk eigenlijk. Hij krijgt bijna alle prijzen op dit moment.
4: Ja, maar hij is echt heel goed, hè?
3: Ja, hij is echt ook leuk. Zo gewoon.
4: Ja, precies. En ik vind ook, vorig jaar won hij. En ik zat toen in de zaal. En zijn speech was ook zo lief. En zo normaal. Ja, ik vond het gewoon een heel prettig mens om naar te kijken.
2: Hij is gewoon zichzelf. Dat is denk ik een beetje de kracht van hem.
4: Het werkt gewoon heel goed. Maar goed, Woeste Grond is dus genomineerd. Maar ik neem het op tegen de Bondgenoten. Dat is echt een ongelooflijk populair programma bij SBS.
3: Ja, heel onderschat.
4: Zeker ook online.
3: Ja.
4: Ja, en dat gaat echt wel, denk ik, veel verschil maken. Maar de echte opmerkelijke is Kassa.
2: Huh?
4: Is van televisie gehaald. Onderdeel van de bezuinigingen. Er is gezegd, Kassa, er is geen ruimte voor. We hebben natuurlijk ook al Radar. Dat is ook consumententelevisie. Nou, dus geen Kassa meer. En nu zijn er zoveel mensen achter het programma gaan staan dat ze online heel erg veel stemmen hebben uitgebracht op Kassa. En nu zitten ze dus ineens bij die laatste drie. Vind ik ook wel heel erg leuk. Omdat het ook laat zien dat consumententelevisie nog steeds echt wel van belang is.
2: En een duidelijk geluid vanuit het publiek dan, als ik dat zo mag zeggen.
4: Exact, ja. Het is echt wel een duidelijk signaal. Van dit soort programma's vinden wij ook gewoon nodig om op televisie te hebben.
2: Ja.
4: Ik vind het wel gaaf dat dit op deze manier gebeurt. Dus ik ben echt super benieuwd wat er donderdag gebeurt.
3: Ik denk dat het donderdag het Woeste Kassa wordt.
4: Ja, zou leuk zijn. Ja.
2: En een avond wordt nog Bond.
3: Dat zou inderdaad wel kunnen. Het verhaal met echte mensen.
4: Ja.
3: En echte verhalen.
4: Ja.
3: Nou, voor de echte verhalen en de echte mensen moet je gewoon volgende week maandag er ook weer zijn, Lara. Zullen we afspreken dan?
4: Ja, ik ga kijken of ik dan nog wat leuke dingen kan vertellen over televisiergalen. Want ik ben er weer, dus ik ben heel...
2: Ligt alles al klaar?
3: Dan is maandag ook het vroegste moment waar we je kunnen bellen. Ja. Dus ik moet wel even voorbij komen.
4: Ja, precies. Eerder ben ik niet bereikbaar, heren.
3: Oké, dankjewel en veel plezier.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat ook om de metaglazen die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen. Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
6: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. Dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
5: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: De Pride Week in Almere staat op het punt van beginnen. Een week vol activiteiten, ontmoetingen en natuurlijk aandacht voor zichtbaarheid, acceptatie en jezelf kunnen zijn.
2: En dit jaar is het programma groter dan ooit. En daarover praten we met Claire Slingerland en Cher Ewo. En ze zijn hier beide in de studio. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Claire, om bij jou te beginnen. Wat betekent eigenlijk de Pride Week voor jou?
3: Nou, de Pride Week voor mij betekent heel erg dat we een plek hebben waar je kan zijn wie je bent, zonder dat er een oordeel aan hangt. En het is ook heel erg. En de Pride Walk, die we op de aanstaande vrijdag hebben, is wat mij betreft ook heel erg het protest. Want Pride is oorspronkelijk ook een protest. Want je ziet dat er. Er is onderzoek gedaan door het Trimbos Instituut, waarbij ook blijkt dat jongeren steeds minder positief staan tegenover LGBT-mensen. Ja, en dan denk je, ja, hoezo, waarom? En je ziet dat de manosfeer wordt heel erg aangehaald daarin. Dus het is heel belangrijk om dat protest ook dan ook te doen. Want ja, wij zijn wie we zijn. En meer dan dat is het allemaal niet. En dus het is heel naar dat er zo geageerd wordt tegen LGBT-mensen. Want ja, wij willen ook gewoon alleen maar lekker leven met ons gezin, familie en de vakantie en lekker eten samen. En dat zit eigenlijk. Dus ja. Het is heel bizar eigenlijk dat we protest moeten voeren tegen zo'n houding van mensen.
1: Ja, Cher, Claire zegt het al. Er is een soort negatieve, ja, ik wil niet zeggen trend, maar ja, er wordt wat kritischer. Wordt eigenlijk een beetje naar gekeken naar de LHBTI-gemeenschap van, oh, dat is erg in your face, daar moeten we er niks van hebben, laat ze gewoon doen wat ze doen. Is dat iets waar je dan rekening mee houdt als je dingen zit te plannen? Of is het juist, nee, we doen er een schepje bovenop, want het is juist wel belangrijk om ons zo te laten zien?
4: Ja, kijk, dat in your face is überhaupt onzin natuurlijk. Want als ik dagelijks naar de tv kijk of op straat, dan kom ik meer mensen tegen die niet van de LHBTIQ+ community zijn dan wel. Dus dat in your face is een soort van verzinsel wat mensen prettig vinden om te gebruiken. Oh, het is zo in our face, want als ik het een keertje zie, want hoe vaak zie je het? Nou, hoe vaak loop jij op straat en zie je twee mannen, twee vrouwen met elkaar kussen? Ik zie hetzelfde. Ja, ik zie mezelf kussen met mijn vriendin, maar ik zie het bijna niet. Dus wat je heel erg ziet, en daardoor is het ook, het onderzoek is ook heel erg geënt op jongeren. Die zitten op Facebook, ik ga geen reclame maken, op socials. Mm-hmm. En die socials, daar komt die desinteresse steeds weer op terug. Of desinteresse, desinformatie steeds op terug. Dat is ook waarop mensen ageren. Dat is inderdaad waarvan ze zeggen, oh ja, want ze zijn vreselijk. Want je ziet dit, je ziet dat. En het zijn herposte filmpjes of zoiets. Of een verhaaltje wat erbij hoort. Maar het is geen echte informatie. Want ja, weet je, wat Claire al zegt, wij zijn gewoon gezinnen. Mijn kinderen gaan ook gewoon naar school. Wij werken, we doen de alledaagse dingen. Toen ik net wegging, toen zei ik nog tegen mijn zoon, goh, als je nog zwarte was hebt, stop het zo in de was. Want als ik terugkom, ga ik een zwarte was doen. Weet je wel? We zijn helemaal niet rarer dan de rest. We zijn, ja. Alleen, ja, ik hou van vrouwen.
1: Ja.
4: En ik ben een vrouw.
2: En het is dus niet in your face, zeg je, behalve dan eigenlijk één keer per jaar. Want dan is die Pride Walk in Almere. Dat is komende vrijdag ook weer. Je zei het al even, Claire. Hou je dan nog rekening met negativiteit daaromheen eigenlijk? Als je nu bijvoorbeeld het nieuws hebt gevolgd, dat toch veel mensen de moeite mee hebben blijkbaar.
3: Nou nee, ik zou niet weten waarom. Ik denk dat het juist belangrijk is dat we ons laten zien. Wat jij net ook al zei, als je een tv-programma of een film kijkt, het zijn altijd hetero-koppels. Bijna altijd. LGBT-koppels kom je bijna niet tegen. Er wordt ook heel erg geklaagd over de regenboog-zebrapaden. Nou, er zijn er 50 in Nederland. En dan roepen mensen, ik wil een hetero-vlag. Nou, die is er. Die is zwart-wit. Precies in de kleur van die 50.000 andere regenboog, andere zebrapaden die er zijn. Dus denk je, ja, als je het over iets over in your face hebt, dan is dat het wel.
1: Ja, maar eigenlijk zeg je,
3: dat is ook een grapje. Maar ja, het is wel wat het is. Hè. Er zijn zoveel is het allemaal niet namelijk. Maar goed, als mensen het zien, vinden ze het kennelijk zichtbaar. Nou, die zichtbaarheid is belangrijk. Want ja, we willen zijn wie we zijn. En ook de discriminatie is gewoon groot. Hè? Tijdens de afgelopen

0: meegemaakt dat iemand naast mij staat en tegen mij zei wat ik allemaal lees online. Dus wat dat dan gaat, dan heb je toch nog even antwoord op de vraag. En wat is er allemaal te doen? Nou ja, dinsdag hebben we ons jaarlijks woensdag hebben we ons jaarlijks diner. En die is al helemaal vol. Nou, de burgemeester komt eventjes langs. De nieuwe wethouder komt langs. Nou, we hebben daar een prachtig programma. Zeker de moeite waard. En we gaan volgend jaar uitproberen of we die tafels ook kunnen verkopen. Dus daar ga ik vast op voorsorteren.
1: Nu mag je gewoon gratis komen.
0: Nu mag je gewoon gratis komen.
1: Het is ook nadrukkelijk voor de stad. Hè? Het is niet alleen voor de LBT-gemeenschap. Het is voor de stad. Want we zeggen ook altijd, praat niet over ons. Maar kom gewoon met ons praten.
2: Ja, want zijn er veel allies, zo heet dat. Hè? Mensen
0: zeker.
2: Die gewoon de gemeenschap goed gezind zijn. En inderdaad vinden, iedereen hoort er gewoon bij.
0: Ja. Ja. Ja, kijk, wat we altijd proberen met Pride is dat zeg maar wat we doen door de gemeenschap wordt gedaan. Dus zeg maar de optredens, de sprekers. En dan zoeken we zoveel mogelijk mensen van de LHBTIQ+. Is niet alleen maar zoveel mogelijk. En dan de bezoekers. Ja, zou het zijn dat we alleen maar LHBTI'ers uitnodigen? Nee, het is juist de bedoeling dat mensen kennis maken. Zien dat het allemaal wel meevalt. Of nou ja, eigenlijk zijn we daar helemaal niet mee bezig. Maar het is gewoon fijn dat er gewoon mensen zijn die zeggen van, die voor ons willen staan, die naast willen staan, die achter ons willen staan. En die komen op zo'n diner. Ja.
2: Ja.
1: Ja, het is ook belangrijk dat ze naar de Pride Walk komen op de 9e. Want ja, die negativiteit, die moet ook gewoon weg. Dus we moeten ook, als iedereen ook laat zien van, joh, wij accepteren die negativiteit niet. Want waarom is die er eigenlijk? Ik bedoel, het wordt mensen ook maar aangepraat, hè? Want je ziet in 5 jaar tijd is het enorm gedaald. Dat is niet omdat mensen in 1 keer denken van, oh, laat ik negatief tegenover LHBT mensen staan. Dat is omdat ze dat op social media wordt aangepraat. Dus als iedereen dan laat zien, ja, wij staan gewoon voor alle mensen, hè, ongeacht waar je vandaan komt, wat je achtergrond is. En dat daarvoor is belangrijk om mee te lopen.
3: Maar
1: in Pride Walk.
3: Ja. Die Pride Walk, ik heb het idee, Claire, dat dat een beetje het hoogtepunt voor jou is van deze hele week. Hè, met allerlei activiteiten.
1: Nou, ik wil niet zeggen dat het hoogtepunt is, maar het is wel heel belangrijk.
0: Ja. Voor mij ook, wel anders.
1: En ook omdat Pride op die manier ontstaan is. Hè. De Pride is ontstaan vanuit de Stonewall opstand, waarbij mensen in Amerika, in New York, om die mensen opgepakt worden, zomaar zonder enige reden door de politie. Daar kan een opstand tegen, dat was Stonewall. En daar is het Pride voor voortgekomen. Dat is een protest. En dat protest is blijvend nodig, heel hard. En nu harder dan ooit eigenlijk.
2: Ja, share nog heel even, want we hebben dus de Pride Walk. We hebben een diner. Wat gebeurt er nog meer?
0: Nou ja, ik ben heel erg geënt geweest inderdaad op de Pride Walk. Omdat altijd alles achter de gesloten deuren binnen gebeurt. Dus we gaan door de stad heen. Maar daar hebben we ook iets moois van gemaakt. Dus door de stad heen is gewoon een protestpunt. Daar proberen we zoveel mogelijk organisaties en scholen en wie dan ook bedrijven aan te koppelen. Van loop met ons mee en maak het zichtbaar dat je ervoor staat. Maar daar hebben we een heel mooi programma bij. Als je aankomt in de bibliotheek hebben we Alejandra Ortez en Thorn de Vries, ja. Die samen met Martijn, die schrijver. Ja, oh, dan ga ik weer hetzelfde. Ja, ik heb een prachtig programma bedacht samen met de bibliotheek.
1: Het is een boekpresentatie ook.
0: Ja, het is met een boekpresentatie. Nou, weet je, dat is hartstikke leuk als er dan zeg maar ook wat bekende Nederlanders komen om te zeggen van, hey, wij komen naar Almere toe. En dat vinden de mensen leuk die daar naartoe komen. Aansluitend hebben we dan de documentaire van de Trut. Nou, dat is natuurlijk, weet je, als jij van de LHBTI bent, dan ben je vast een keertje bij de Trut geweest.
2: Dat is gewoon een lesbische bar of zo?
0: Het is niet per se lesbisch. De Trut is echt voor de LHBTIQ+ community. En zij hebben eigenlijk een soort van eigen economie gecreëerd. Dus dat betekent dat ze alleen maar met vrijwilligers werken.
3: Ja.
0: En alle inkomsten gaat terug naar het Trutfonds. En wat er in het Trutfonds gebeurt, dan kun je als LHBTI stichting, gemeenschap, kun je geld voor aanvragen. En dan kun je weer dingen doen. Dus het circuleert binnen onze eigen gemeenschap. Nou, het bestaat inmiddels 40 jaar. Ze hebben 10 mensen geportretteerd. En als je het heel leuk vindt, ik ben niet geportretteerd, maar ik sta wel in de zeikende regen, samen met mijn liefje, in ons regenboog-outfit. 3 seconden
2: in beeld. Oh, dan moet je goed niet knippen.
1: Ja, en dan hebben we tegelijkertijd ook in de kunstdienst nog een programma lopen. Dus we hebben onze ambities nog wel wat bijgesteld.
0: Ja.
1: Want daar is Aquarius te zien. Een hele leuke theatervoorstelling. En zondag hebben we ook een leuke theatervoorstelling, Girls Won't Be Girls. Gaat over vrouwelijkheid. Wat is vrouwelijkheid nou eigenlijk? Vrouwelijkheid. Is echt een bijzonder leuke, grappige voorstelling.

0: voorstelling.
1: Queerfest, hè? Komt ook nog.
2: Eigenlijk is het te veel om op te noemen. Ja, we zijn door de tijd heen.
0: Zondag. Zaterdag hebben we nog een dansplein. En zondag het Queerfest. We hebben alles gehad.
2: Dan hebben we nu al gesproken. Wil je het op het gemak nog even teruglezen? Dan is er gelukkig een website. Dat is breitalmere.nl. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst. Claire Slingeland en Cher Ewald.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Begin dit jaar werden bij de schaperie in Almere Haven geen lammetjes geboren. De eigenaresse, Hetty van Riesen, was namelijk te bang dat haar jonge dieren ten prooi zouden vallen aan een wolf.
2: En om haar bijzondere schapen te beschermen startte ze een crowdfundingsactie voor een wolfwerend raster van 10.000 euro. Inmiddels is dat hek geplaatst, maar de actie die loopt nog steeds. En daarom is Raoul vanmiddag in Almere Haven bij de schaperie. Raoul, goedemiddag. Hoe stevig vind je dat hek?
3: Nou, dat hek ziet er ontzettend stevig uit. Het is echt een degelijke constructie van dikke houten palen met een dik staal ertussen, wat er ook weer boven uitsteekt. Het gaat een stukje de grond in, heb ik begrepen. Dus de wolf heeft hier geen schijn van kans, denk ik. Ik sta hier samen met Hetty en we hebben afgesproken dat ik mocht toetwailleren. Hetty, wat maakt een wolvenraster nou een wolvenraster?
4: Nou ja, op zich heb ik het idee dat iedereen nog een soort van aan het pionieren is. Want dat wat je bouwt blijkt op het volgende moment gewoon weer helemaal niet wolfwerend te zijn. Maar je moet iets doen. En we zijn eerst begonnen met een omheining van 1,80 meter. Nou, het blijkt in de buurprovincies dat ze daar toch gewoon doorheen komen. En toen was het een keus. Of we gaan stoppen met de schaperie, of we gaan crowdfunden en we gaan een buitenkooi voor ze maken. En we hebben getracht door de betonmat de grond in te doen. We hebben getracht door een overlap te maken, waardoor het springen voor de wolf moeilijk wordt. En wat we gedaan hebben, dat we een diervriendelijke manier gekozen hebben. Hè. Dit zijn Walliser zwartsnazen, leven hoog in de bergen. En met deze temperatuur hebben ze het helemaal niet fijn. Laat staan dat het gewoon zomeravond is. Dan kan je ze niet in een stal zetten, vind ik. En dus ik wil een open kooi voor ze. En het komt misschien mede doordat ik vind dat zij zo'n bijzondere bijdrage leveren aan het bezoek wat bij ons komt. En dan denk ik, je verdient het ook om goed beschermd. Elk dier verdient dat, maar mijn dieren ook natuurlijk. Dus vandaar dat we een kooi gemaakt hebben.
3: Ja, en die kooi die is mede ontstaan dankzij een crowdfundingsactie. Maar die crowdfundingsactie die loopt nog.
4: Ja, die loopt nog. We zijn een kleine 1.000 euro verwijderd van het streefbedrag van 10.000 euro. Ongelooflijk mooi dat zoveel mensen ons geholpen hebben. Natuurlijk een mega bedrag. Maar we hebben zelf haast nog zo'nzelfde soort bedrag ingelegd. Dus dacht ik, het laatste stukje van de crowdfunding, dat gaan we toch nog een keer proberen.
3: Ja, en nu staat de kooi er al wel. Waarom is dan toch het laatste stukje nog nodig?
4: Nou, hij staat er al omdat de wolf te dichtbij is. En dat vond ik te eng. En ik heb ook een hele lieve moeder. En die heeft mij geholpen om het even voor te schieten. En dat laatste stukje proberen we nu voor elkaar te krijgen door de wol van de schapen. Ze zijn geschoren, ze zijn nu allemaal bloot. De wol hebben we gewassen en in een soort van gebaksdoos kan je een doe-het-zelf pakket kopen. Daar zit een krans in, daar zit de wol in. Je kan het leuk weggeven, je kan het leuk zelf maken. En zo'n pakketje kost 25 euro. En die kan je zometeen afhalen bij Chocolaterie Knus in Almere Haven.
3: Ja, en zo dragen de schapen bij aan het laatste stukje voor het wolfwerende raster. En nu zaten er ook een paar gulle gevers tussen die 1.000 euro hebben gegeven. Maar daar was wel even wat twijfel over.
4: Nou, weet je, er staat anoniem dat iemand dat anoniem stort. En dan zei Johan, mijn man, ja, straks is het een ouder iemand die dacht, ach, ik ga 10 euro overmaken. En die heeft de komma helemaal verkeerd gezet. Maar er is geen zoon of kleinkind die ons benaderd heeft van help, oma heeft geen eten meer. Dus we hebben het gelaten en we danken er vriendelijk voor.
3: Ja, want dat is een goede bijdrage natuurlijk.
4: Nou ja, weet je, ik heb vooral genoten van alle omschrijvingen die mensen erbij zetten. Wat de schaperie vooral in Almere Haven voor hen betekent. En weet je, iemand die 5 euro geeft, kan net zo waardevol zijn als iemand die 1.000 euro geeft. Weet je, het gaat er toch om dat hier een soort maatschappelijke cohesie steeds is of ontstaat. En dat zie je hier dan eigenlijk toch ook wel weer aan.
3: Ja, want je hebt het over de betekenis van de schaperie. Ja. Wat is die betekenis?
4: Die betekenis is dat we mens, dier en natuur met elkaar willen verbinden. Zelf vinden we dat dit misschien wel de mooiste plek van Almere Haven is. Het is heel verscholen, heel besloten. En toen wilde ik heel graag voor speciale doelgroepen wilde ik me inzetten. Maar ja, weet je, welke doelgroepen dan? En ik wilde heel graag mensen die het zelf zo nu en dan ook even te zwaar hebben. Dus mantelzorgers, mensen met beginnende dementie, mensen van het voedselloket, eenzame ouderen, mensen met een burn-out, mensen die net een kindje verloren zijn. Er kunnen zoveel redenen zijn waarom iemand zegt, oh, even een kopje koffie en even niks. En die schapen, die zijn heel mensvriendelijk. Die gaan heel erg die mensen benaderen en hun liefde aan ze tonen. En dan is er een soort magie dat mensen zich heel fijn voelen en een stukje lichter hier weer weggaan.
3: Dan doen we nog even tot slot een test. Stel, er komt nu een wolf. Wat dan?
4: Dan gaan we heel snel de deuren sluiten. Dan, daar staat Lotje. Lotje staat goed. Loop met me mee. Dan
3: ja, Lotje staat al binnen de poort eigenlijk.
4: Lotje wordt niet opgegeten.
3: Er gaat nu een schuifdeur dicht.
4: Ja, en kom verder. Dan kan ook deze deur dicht. Even Lotje, doe je kontje om. Kijk, en dan gaat deze dicht. En dan zitten zij in een dichte kooi, maar wel in de open lucht. Hij is gewoon open.
3: Ja, dus open, maar toch afgesloten. Nou, het is toch fijn, als er nu een wolf was geweest, dan is Lotje hier gered.
2: Verslaggever Raoul Kuipers was dat. In de afgesloten kooi. Ik hoop niet dat hij in het slot is gevallen.
5: Nou, dan komt de wolf in ieder geval niet bij.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: vanavond het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang op een graad of 14 of 15. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden, neemt de bewolking nog wat verder toe en lokaal kan er nog een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen starten we de dag dan lokaal met nog wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op. En daarna wordt het een vrij warme najaarsdag met temperaturen van 19 of 20 graden, een afwisseling van wolkenvelden en soms wat zon. En er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Collega Arend Dubbelboer dompelde zich de afgelopen maanden onder in het verhaal van de Batavia. Dat VOC-schip verging in 1629 voor de westkust van Australië.
2: En naast de gebeurtenissen van bijna 400 jaar geleden richt de serie zich ook op de wedergeboorte van de Batavia, gewoon hier voor de kust van Lelystad. Vanaf komende vrijdag begint er een driedelige documentaire serie. Die heet Batavia. En dat is te zien bij ons hier bij Flevoland op televisie dus. Arend is bij ons aangeschoven. Goedemiddag, Arend.
3: Goedemiddag.
2: Wat had jij altijd al wat met die Batavia?
3: Oh, ik ben al zo vaak ook op geweest. Gewoon privé, omdat je daar komt en het keer wil zien. Maar echt het verhaal erachter heb ik eigenlijk nooit heel goed bij stilgestaan. Het is natuurlijk gewoon hartstikke mooi schip wat er staat. Je bent in de buurt, je gaat even kijken. Maar heel veel meer dan dat was het eigenlijk ook niet voor mij.
2: Nee, wanneer werd je nieuwsgierigheid geprikkeld?
3: Nou, dat is al meer dan anderhalf jaar geleden. Hè, dat de eerste berichten ook komen over het schip. Dat daar dus voor de Lelystad, voor de kust lag. Het water uit zou gaan en op het land zou komen. En dat is voor ons een leuke aanleiding om daar wat mee te gaan doen. Het verhaal te vertellen over het bouwen van zo'n schip 40 jaar geleden. Hoe ging dat? Hoe is het zo gegaan? En hoe haal je zo'n schip het water uit? En een collega die kwam naar me toe en zei, maar het verhaal van de echte Batavia, hè, waar dit op gebaseerd is, hè, dit schip in Lelystad, ken je dat ook? En toen moest ik wel even goed nadenken. Nou ja, nee, eigenlijk niet zo goed. Wat was het ook alweer? Nou, die gaf mij een boek. Ben ik gaan lezen en ik dacht, ja, maar dit is ook wel een heel bijzonder verhaal. Hè? Dan weet je, in Lelystad ligt een schip, maar wat is het verhaal eigenlijk daarachter? Waar komt dat vandaan? Dat is eigenlijk net zo boeiend om te vertellen.
1: Ja, maar ja, dan heb je die informatie en dan denk ik, ja, waar moet je dan beginnen? Want het is zoveel wat je kunt vertellen natuurlijk over die Batavia.
3: Ja, absoluut. Ja, er is heel veel lezen, heel veel boeken, heel veel stukken wat je dan voorbij komt. Leuke interviews die je voorbij ziet komen. En dan is het gewoon heel saai misschien, maar gewoon uitschrijven en werken. En je ziet in één keer allemaal grappige verbanden ontstaan. Of een leuke, bijzondere situaties. Maar ook, je komt eigenlijk ook achter natuurlijk gewoon een hele gitzwarte geschiedenis natuurlijk ook is. We hebben natuurlijk over de VOC-tijd, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Schepen die vanuit Nederland richting, wat we nu als Indonesië kennen, voeren om daar niet, hoe zeg je dat? Niet echt heel vrijwillig daar kwamen en spullen afpakten. En weer mee terugnamen naar Nederland. En wat er allemaal gebeurd is, dat lees je dan in die verslagen. En dat is bijzonder om dat allemaal te lezen en te zien.
2: We kunnen nu op dit moment ook op de site een hele mooie long read, heet dat dan. Hè? Heel veel tekst is dat. Hè? Maar daar staat dat verhaal helemaal goed opgeschreven. Muiterij, verkrachting, moordpartijen. Verkrachting toch ook?
3: Ja.
2: Moordpartijen. Een soort kleine burgeroorlog tussen omdat ze gestrand waren op eilanden waar eigenlijk niks te vinden was verder. Jij bent echt die geschiedenis zo erg ingedoken dat je dus ook op die eilanden bent geweest in Australië.
3: Klopt, ja. Begin dit jaar ben ik samen met cameraman Riemer Scheper zijn we die kant opgegaan. Ja, dan vlieg je naar de westkant van Australië, naar Perth. Dan moet je nog 400 kilometer naar het noorden rijden. Dan moet je daar nog een klein vliegtuigje pakken naar een onbewoonde eilandjes in de Indische Oceaan. En dan zie je eigenlijk hoe afgelegen eigenlijk dit is waar een schip 400 jaar geleden op is gestrand. Ze voeren een route, ze zijn te ver doorgevaren en zijn zo op riffen geknald. En zo is het schip.
2: Want ze gingen eigenlijk met een boog om de Kaap van Afrika heen. Hè? Dus ja. Kaap de Goede Hoop. Ja. En dan moesten ze eigenlijk een beetje zo naar boven sturen richting India, denk ik.
3: Ja, hoe ze voeren is. Voorheen voeren ze eigenlijk langs de kust van Afrika, Azië. En dan kom je vanzelf bij Indonesië uit. Maar ze kwamen er eigenlijk achter, als ik bij Kaap van de Goede Hoop strak naar het oosten blijf varen. Want dan staan de winden heel gunstig. Dan kan je gewoon maanden tijd besparen. Maar dan moet je, last minute, om het zo maar te zeggen, snel naar het noorden gaan. Vlak voor de Australische kust. Dan vaar je dan naar het noorden, naar Indonesië. Hm. En dat heeft de Batavia verkeerd gedaan. Die is te ver doorgevaren en is zo op een eilandengroep terechtgekomen. Schipbreuk. Je moet denken, staat echt zo'n 300 man zat er aan boord. Die dan daar terechtkomen op eiland en het grootste gedeelte heeft het allemaal overleefd. Hmm. Die schipbreuk. Maar toen begon de ellende pas, want er was geen water, er was geen eten. Dat zat nog een beetje aan boord. Ja, en dan krijg je een verhaal over muiterij, moord, verkrachting, alles wat daar, alle nare dingen die je maar kan verzinnen, hebben ongeveer wel plaatsgevonden op die eilandengroep.
2: Ja, maar uiteindelijk is het verhaal wel na te vertellen, omdat een klein groepje toch naar Indonesië is gevaren, of Nederlands-Indië is gevaren. Ja. En vervolgens is de reddingoperatie opgezet. Hè?
3: Ja. Klopt. En voor een heleboel mensen kwam dat te laat, want die zijn dus al vermoord tijdens die muiterij die toen op zat. Hoe dat allemaal precies zit, is heel bijzonder om allemaal te zien. Dat vooral kijken, zou ik dan zeggen, naar die documentaire. Want dan zie je ook hoe bizar hoe dat allemaal is gegaan op die plekken daar. Er was namelijk gewoon niks. Het zijn eigenlijk gewoon wat, ja, voor mijn gevoel, gewoon wat rotspartijen die een beetje boven het water uitsteken.
2: Maar geen liggen bomen, daar nog geen lichamen of zo? Of hebben ze dat allemaal opgegraven uiteindelijk?
3: Ja, er zijn massagraven gevonden. Die zijn onderzocht. En daardoor is ook, kijk, we hebben het uit de overlevering van opperkoopman van de VOC die aan boord was. Tijdens de moordpartij was hij er niet. Want toen was hij op zoek naar water en naar hulp. Maar hij heeft later alles opgeschreven wat hij dus gehoord heeft. Maar ja, dat is maar één bron. Dus je weet nooit precies van, ja, heeft hij het een beetje verbloemd dat hij misschien zelf iets verkeerd heeft gedaan? Of hoe betrouwbaar is het? Maar later zijn er inderdaad wel gewoon massagraven gevonden. Tot 10 jaar terug zijn er op die eilandengroep nog wat lichamen gevonden. Waarbij je ook echt kan zien bij de skeletten, bij de botresten, dat het niet een natuurlijke dood is geweest.
4: Ja, dat gebeurde allemaal zo rond 1629, dat schip daar kwam vast te liggen. Jij bent er in 2026 geweest. Zie je daar dan ook nog iets van terug?
3: Nee, je ziet eigenlijk niks terug van de schipbreuk die daar is geweest. Ze zijn er nu wel in West-Australië bezig om ook een soort toerisme daar een beetje een input te geven. Dus je ziet als je daar komt op het vasteland, heet dat net zoals hier. Dat vond ik dan wel heel grappig om te zien. Want je hebt dan hier, waar de Batavia hier dus ligt in Lelystad, heb je de Batavia Werf. Dat ligt in het Batavia Kwartier, bij Museum Batavia Land, bij Batavia Stad, met Batavia Strand. Alles heet hier Batavia. Maar daar in het dorpje Geraldton heet het Batavia Coast. En dan heb je een Batavia Park, en met een groot standbeeld van de held van de man van de Batavia. Ook daar heb je dat soort linken, dat ze toch die geschiedenis op een manier willen herinneren, denk ik.
2: Ja, nou, 3 delen. Vrijdag de allereerste. Ja. Je werkt nog aan deel 2 en deel 3. Want dat gaat echt meer over de reconstructie die nu op het land ligt.
3: Ja, er zitten toch wel wat parallellen in al die 2 Batavia's, om het zo maar te noemen. De originele en de reconstructie van Willem Vos, die een 40 jaar geleden is gebouwd. Dus beide verhalen zie je in alle afleveringen door elkaar heen. En natuurlijk afgelopen week is natuurlijk het schip teruggevaren vanuit Amsterdam. Op een ponton staat het nu op het land. Een nieuw leven voor de reconstructie van Willem Vos. En dat, hoe dat allemaal ook is gegaan, dat kan je dus ook zien in deze aflevering.
2: Nou, ik zag op beelden op land, ben er nog niet langs gereden, maar het is bijna zo hoog als een flatgebouw.
3: Het is heel hoog. Het is echt heel hoog. En als je nu aankomt rijden, dan heb je daar, ik meen dat de VOC-garage is waar je dan naartoe gaat. Ja. Je ziet hem eigenlijk in één keer heel pontificaal voor je staan. Dat is eigenlijk best wel een hele indrukwekkende plek. Want hij staat natuurlijk ook op het water, op het land, op een stoel. Dus al hoger dan dat hij eigenlijk al in het water lag. Dus het is voor mijn gevoel nog imposanter nu je er zo dichtbij staat.
4: Nou, die documentaire reeks, die is te zien de komende vrijdagen bij ons. Begint komende vrijdag, dan de 16e en de 23e vanaf 6:30 bij ons op televisie. En het staat ook gewoon op de website en op de app. Dan kun je het ook bekijken. Dankjewel, Arend Dubbelboer.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, sinds vorige week, 1 oktober, kunnen inwoners van Lelystad een test doen om erachter te komen welke sport of manier van bewegen bij hen past. Sportbedrijf Lelystad noemt het de aanlegtest.
2: En Huub Stammes en beweegmakelaar Maartje van der Kolk van sportbedrijf Lelystad, die zijn bij ons om daarover te praten. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, inwoners die konden zich vanaf 1 oktober aanmelden. Dat is 4 dagen geleden inmiddels alweer, Maartje. Hoeveel aanmeldingen zijn er al binnen? Heb je daar al zicht op?
4: Ja, we staan nu op 3 aanmeldingen, dus dat is leuk.
1: Ja, aanleg is het dus. Want niet iedereen kan dezelfde sport doen dan of zo?
3: Nee, dat zit iets anders in elkaar. Veel mensen blijkt die niet sporten, maar die wel willen sporten.
1: Ja.
3: Daar hebben we vooral naar gekeken. En daarvan zeggen een heleboel mensen, ik zou wel willen sporten, maar... Ja. En dan komt er een serie uitleg waarom niet. Dus bezwaren. En we hebben gekeken naar die bezwaren. En een van de bezwaren is dat mensen vaak niet weten waar ze aanleg voor hebben. Dus we noemen het niet talent. Hè, want dat is eigenlijk een overtreffende trap van aanleg. Maar gewoon welke sport past eigenlijk het beste bij jou.
1: Ja, want je kan wel zeggen, ik wil graag honkballen. Maar of je wel die oog-handcoördinatie hebt om die bal te raken, dat is een tweede.
3: Ja, en wij kijken dus eerst waar heb je dus meer aanleg voor. Dus stel ervoor dat het oog-handcoördinatie kan zijn. Dat dat wat bovenmaats is ten opzichte van andere dingen die je met je fysiek en die je mentaal hebt. En dan komt zich uit, je hebt een sterkere oog-handcoördinatie. Nou, dan kan je nogal wat verschillende sporten beoefenen.
1: Ja.
3: Dat kan honkbal zijn, dat kan basketbal zijn, dat kan dart zijn. Dat kan golf zijn. Dus oftewel, er zitten ook heel veel andere aspecten aan. Hou je meer van binnensport, hou je meer van buitensport... Dat bepaalt dan uiteindelijk meer je keuze. Maar de basis dan, je hebt een goede oog-handcoördinatie.
1: Ja, want Maartje, stel nou iemand scoort heel goed op kracht of zo. Is dat dan automatisch dat je zegt, ga lekker fitnessen?
4: Nee, dat hoeft niet per se. Want stel die persoon vindt een teamsport heel belangrijk... of vindt het belangrijk om nieuwe mensen te ontmoeten door middel van sport... Ja, dan ga je niet per se, is niet de eerste keuze om naar de sportschool te gaan. Dan kies je misschien eerder voor een vechtsport, bijvoorbeeld kickboksen. Dan ontmoet je meer mensen. Dus echt het doel wat mensen hebben voor sport en bewegen.
2: Dat is eigenlijk natuurlijk ook best wel ingewikkeld. Hè? Er is zoveel keuze om iets te gaan doen, om te gaan sporten, maar van die bank af te komen. Wat, Huub, is dit nou meer bedoeld voor mensen die nu helemaal niet sporten of die op hun sport zitten, dat ze denken, ja, ik weet niet helemaal of ik dit zo leuk vind?
3: Het kan allebei. Hè? Want stel je bent 13 jaar, je stapt in de puberleeftijd in. Dat lichaam dat gaat met jou eigenlijk aan de halen. Dus stel dat je nu klein bent, kan je misschien wel een hele goede vlugge voetballer zijn. Of weet ik het wat, welke sport je ook behoeft, een tafeltennisser. Je bent 18 en je bent 2 meter geworden. Ja, ben je dan nog die vlugge, snelle, korte voetballer? Of past dan misschien past basketbal veel beter bij jou. En als je dan door blijft gaan in voetbal en het lukt niet meer goed, vind je het dan nog wel leuk? We willen ook vaak leuk en plezierig sporten. Dat geeft ook aan dat het vaak langer blijven doen. Nou, en dan moet je wel zeggen, van die 13 naar die 18-jarige, mijn lichaam is heel anders ontwikkeld dan ik toen was. Welke sport past dan nu bij mij, die ik ook weer langdurig en langjarig wil volhouden? En hetzelfde geldt eigenlijk rondom 40. Dan begint je lichaam wat sneller oud te worden. De eerste strammere dingen vinden plaats. En ik ben nu begin 60, dus dan vindt er weer iets plaats. Betekent alleen maar hoe ouder je wordt, dat je keuzes wat minder worden. Maar je mag ook je keuzes heroverwegen. En daar hebben we allemaal naar gekeken. En toen zijn we vanuit dat gedachtegoed naar de Hogeschool Arnhem-Nijmegen gegaan. Van, joh, klopt het nou wat wij denken? Dat als je een sport plezierig vindt en het past je beter, dat je dan langer volhoudt. En dat blijkt wetenschappelijk waar te zijn.
1: Ja, maar ze nemen ons mee in die test, in die aanlegtest. Nou, ik maak een afspraak. Wat gebeurt er dan?
4: Dan kom je bij mij bij sportbedrijf Lelystad in de koploper. Dan gaan we samen de oefeningen uitvoeren. Dat zijn hele laagdrempelige oefeningen, zoals een bal tegen de muur gooien, op stapstegels staan en zijwaarts verplaatsen. Op basis van die oefeningen komt een resultaat. En daarna gaan we met elkaar een vragenlijst doornemen van, vind je het nou leuk om buiten te sporten? Of wil je juist liever binnensporten? Vind je een teamsport belangrijk? Of speel je liever individueel? En op basis daarvan komt er een persoonlijk bewegenadvies voor de inwoner. om bij die sport te gaan kijken om te ontdekken of dat wat voor de inwoner is.
1: Ja, want zijn dat dan wel alleen maar sporten die hier in Lelystad worden aangeboden? Ik kan me zo voorstellen dat je misschien, ja, ik weet niet of er wordt geschermd hier in Lelystad, maar dat je daar de ideale kandidaat voor blijkt te zijn ineens.
3: Ja, we hebben ook gekeken van hoe ver is het of hoe dichtbij is het. Ja. Dat is eigenlijk beter. Hetzelfde als je naar welke supermarkt ga je. Het liefst zo dichtbij mogelijk, want dat vind je gemakkelijk. En op die manier hebben we, laat ik zeggen, onze database ook gevuld met alleen de sportaanbieders in Lelystad. Dus als je wil schaatsen, ja, dan moet je of naar Heerenveen of naar Amsterdam.
2: Ja.
3: Maar je komt uit de wereld van, ik wil eigenlijk wel sporten, maar ik weet niet goed wat. Ga je dan zomaar naar Heerenveen of naar Amsterdam, dan is het ook nogal een onderneming.
1: Ja, kan je wel ski leren hier?
3: Ja, we hebben genoeg asfalt.
1: Ja, maar dan zou dat ook een optie kunnen zijn, natuurlijk. Ja,
3: dan kan het weer wel, hè?
1: Ja.
2: Maar goed,
3: dan het vriest dus niet meer zo vaak, dus dat is ook lastiger.
2: Nee, maar dan krijg je dus een advies mee. Maar je moet dan zelf ook nog wel die stap zetten naar, nou ja, stel, er komt het voetbal toch maar uit. Dan moet je zelf al eventjes contact opnemen met de voetbalvereniging.
4: Dan kan ik ook nog contact opnemen voor de inwoner bij de voetbalvereniging om een proefles af te spreken om te kijken en ontdekken of het wat bij je past.
1: Ja, nou zowel. Kijk, ja, dit is natuurlijk voor iedereen. Het klinkt wel alsof het iets voor iemand is die al wel bezig is met de zoektocht naar bewegen. Maar eigenlijk wil je toch die Lelystedeling in beweging brengen die eigenlijk nog niet zo goed beweegt. Bereik je die ook op deze manier?
3: Ja, zou je willen, maar als je kijkt naar hoe de markt verdeeld is, dan kan je hem verdelen in 4/4. 1/4 dat sport al bij de sportverenigingen. Dan heb je 1/4 die het op een andere manier doet. Hebben de sportschool of bij ons in het zwembad. Of die gaat een rondje wandelen of fietsen of whatever. En dan heb je 1/4 de ja-maars. Hè, die proberen we met deze te vullen. Mm-hmm. En je hebt 1/4 die houden gewoon niet van transpireren, bewegen en weet ik het wat. Die doen liever iets anders. En wij gezegd, de sportbedrijf, dat is niet onze primaire doelgroep. We hebben maar beperkt geld, capaciteit. En dan is het ook de kunst om dat zo slim mogelijk in te zetten.
1: Ja, die 4 mensen, heb je al afspraken gehad, Maartje?
4: Of de eerste staan volgende week gepland.
1: Oké.
3: Okay. Ja, met collega's.
4: Maar wel met collega's zijn we al goed aan het testen. En,
1: ja, en dat kwam ook wel overeen uiteindelijk met wat ze dachten van, oh ja, of kwam er nog iets verrassends uit?
4: Soms komt er wat verrassends uit, wat ze niet verwachten. Maar over het algemeen komt er wel uit waar ze aanleg voor hebben of wat ze al op dit moment doen.
2: Nou, je hebt geen excuus meer om niet te sporten. Dankzij deze nieuwe aanlegtest. Dank jullie wel voor de uitleg hierover. Huub Stammes en Maartje van der Kolk. En als mensen meer informatie willen hebben hierover, waar kunnen ze dan terecht, Maartje?
4: Kunnen ze op de website van het sportbedrijf kijken. Sportbedrijf.nl.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat het toch allemaal wel weer goed komt. Dat blijft bij mij altijd een beetje hangen bij het familiediner.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is de bril die toch wel heel veel in opspraak is. Het gaat ook om de metaglazen die we hier al vaker besproken hebben.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, en dan moest ik even 2-3 zinnetjes zeggen. Maar daar had ik zoveel moeite mee. En dat zingen, dat is prima.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijteveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
6: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
5: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50.

of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werken, die wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang op een graad of 14 of 15. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden, neemt de bewolking nog wat verder toe en lokaal kan er nog een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen starten we de dag dan lokaal met nog wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op. En daarna wordt het een vrij warme najaarsdag met temperaturen van 19 of 20 graden, een afwisseling van wolkenvelden en soms wat zon. En er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
5: Goedenavond.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang op een graad of 14 of 15. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden, neemt de bewolking nog wat verder toe en lokaal kan er nog een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen starten we de dag dan lokaal met nog wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op. En daarna wordt het een vrij warme najaarsdag met temperaturen van 19 of 20 graden, een afwisseling van wolkenvelden en soms wat zon. En er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: sakes, turn around.
1: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond is het droog met een mix van wolkenvelden en opklaringen en de temperatuur ligt rond zonsondergang op een graad of 14 of 15. In de nacht koelt het af naar zo'n 12 graden, neemt de bewolking nog wat verder toe en lokaal kan er nog een enkele mistbank gaan ontstaan. Morgen starten we de dag dan lokaal met nog wat mist, maar die lost uiteindelijk wel snel op. En daarna wordt het een vrij warme najaarsdag met temperaturen van 19 of 20 graden, een afwisseling van wolkenvelden en soms wat zon. En er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Polder tot Tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.